0: Er woedt een grote brand in een loods in Zutphen. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. De brandweer onderzoekt nu of die asbest ook in de rook zit en waar die neerkomt. De loods, die van een afvalverwerkingsbedrijf is, moet als verloren worden beschouwd. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea, dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Bij het strand van Scheveningen zijn gisternacht twee piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk heeft hun moeder ze achtergelaten nadat ze verstoord werden door een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht om aan te sterken. En het is nog onzeker of Lionel Messi naar het WK kan. Gisteren stapte hij bij een wedstrijd geblesseerd van het veld. Nu blijkt dat hij een overbelaste hamstring heeft. Hoe lang het herstel duurt, wordt niet gezegd. Argentinië maakt volgende week hun selectie bekend. Op 16 juni is de eerste wedstrijd tegen Algerije. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind naar het noorden en koelt het af.
1: Vanaf morgen...
2: Hitblender.
1: Hitblender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

0: Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Afgestudeerde hbo'ers hebben weinig moeite om een baan te vinden, meldt de Telegraaf. 4 op de 5 kan meteen aan de slag. Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg is het makkelijk om aangenomen te worden. Ook zijn hbo'ers het afgelopen jaar iets meer gaan verdienen. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. In Qatar praten de Amerikanen en Iraniërs ondertussen verder over het beëindigen van de oorlog. En in Dagblad Trouw staan meerdere rouwadvertenties voor klimaatactivist Marjan Minnesma, die vorige week overleed. Haar milieuorganisatie Urgenda noemt haar hun drijvende kracht en hun kompas. Ook haar familie en andere klimaatclubs hebben een rouwadvertentie geplaatst. Marjan Minnesma leed aan kanker, maar hield dat stil. Ze was 59. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af.
1: Deze week de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

0: een zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Er zijn steeds meer ziekmeldingen onder mensen die voor de gemeente werken. Afgelopen jaar zat 7% ziek thuis, dat is het hoogste aantal in 20 jaar. De stijging komt vooral doordat er meer langdurig verzuim is, bijvoorbeeld door een burn-out. Veel gemeenten hebben te maken met een hoge werkdruk door personeelstekort. De Belastingdienst is boos op PostNL en stapt naar marktwaakhond ACM. Volgens het FD wil de Belastingdienst een andere partij de blauwe enveloppen laten bezorgen, omdat PostNL straks niet meer de volgende dag bezorgt. PostNL zou daar volgens de Belastingdienst een stokje voor hebben gestoken, door kleinere concurrenten geen kans meer te laten maken. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Trainer Serena Wiegman kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten in het Nederlandse voetbal. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af.
1: Deze week de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

0: begin je met Gordon en Vrouwtje op 10 en met Shania Twain en Queen zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ongeveer 140 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen was er niet genoeg plek bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar was. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. Minister Rubio zegt dat er ondanks de aanvallen nog steeds een vredesdeal met Iran mogelijk is. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. En trainer Sarina Wiegman kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten in het Nederlands voetbal. En dan het radioteam weer. Zonnig en heet. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. En vanavond dan koelt het een beetje af.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
5: Vertrouwd sinds 1999.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
8: Deze week, de Radio 10.

0: Een heel weekend voor jou,
1: nou,
0: Gordon.
1: Gisteravond vooral, want ik moest het koopcontract tekenen. En dan zat ik met mijn personeel. Even voor de duidelijkheid, ik heb mijn horecazaak verkocht in Blaricum. Maar een afgelopen zaterdag was een waanzinnig leuk afscheidsfeest. Zondag was het een afscheidsfeest. Een replay kwam optreden. En ja. het hele dorp stond op zijn kop.
0: Ja, want jullie waren best een blushing begrip in Blaricum.
1: Absoluut. En dan wordt het echt wel een iets anders neergezet. Ik gun die mensen natuurlijk het allerbeste. Maar het is toch pijnlijk dat je hebt dat helemaal opgebouwd.
0: Ja.
1: Maar goed, aan de andere kant, het wordt vandaag overgemaakt. En dan...
2: Dat was achter pijn.
0: Kleine pleister op de wonden. Maar hoe was dat voor jou dit weekend? Want je ging dus voor het allerlaatste optreden.
1: Het was
0: nu is de tent echt gesloten.
1: Ja, nu zijn we dicht. Alle voorraad weggehaald, alle drank opgezopen.
0: Ja. En jij bent terug naar Amsterdam?
1: Vanavond ga ik voor het eerst weer terug slapen. En dan zijn van de week op proef geslapen. Morgen ben ik hier dus vanuit Amsterdam.
0: Proef geslapen,
1: Vroeger mijn nest uit.
0: Ja.
1: En jij, wat heb jij gedaan? Jij hebt gebold met 30 graden buiten.
0: Ik ben inderdaad, het was hartstikke warm buiten. En ik moest, ik had een verjaardag dit weekend. En dat was natuurlijk al heel lang van tevoren besproken. En wij gingen bowlen. Oh. Dus wij zaten inderdaad met ongeveer 15 mensen in een bowlinghal de hele middag.
1: Leuk.
0: Dus niemand had er zin in. Dus we kwamen ook al een beetje zo puffend en aanlopen van, oh god, naar bowlen. Maar uiteindelijk is het dan toch wel weer heel gezellig.
1: Ja, een paar drankjes.
0: En wat is bowlen toch leuk eigenlijk, hè? Het is zo'n lekkere...
2: Als je het eenmaal doet, hè?
0: Als je het eenmaal doet,
2: je moet
0: is
2: even
0: het...
2: over die drempel heen.
0: Ja, precies.
1: Sinds kort ben ik met Anne bowlen. Dat is nog leuk.
0: Hey, zo meteen feit of fabel. En jij bent vandaag aan de beurt, Jan-Paul. Waar gaat je verhaal over?
2: Nou, dat heeft ook te maken met iets wat ik afgelopen weekend heb gedaan. Voor iedereen die een leuke teamactiviteit zoekt. Ik heb dit weekend de nieuwe zomertrend van het jaar gedaan. Het is echt heel leuk.
0: En het is niet bowlen, dus?
2: Nee, het is niet bowlen.
1: Het heeft te maken met schieten ook?
2: Nee, het heeft iets te maken met water.
0: Oh,
1: dat vind ik ook leuk.
0: Zometeen meer.
2: Zometeen.

0: samenwerken als deze.
1: Dat wist ik wel. Die oude van mij die was er tussenuit toen ik 29 was. Dat is jammer.
2: Eigenlijk ook wel jong, hè?
1: Dat is, hij was 65, joh. Daar heb ik nog 7 jaar te gaan.
0: Maar had je een duet met hem willen opnemen anders? Zou dat dan misschien wel zijn gekomen ooit?
1: Ik kon niet echt zingen, hoor.
0: Hoeft niet iets te betekenen.
1: Het in de familie.
3: Feit.
1: Het is 6:15 inmiddels op deze heerlijke dinsdag. Op deze warme dinsdag. En elke dag kun je meespelen om een Radio 10 doppen drinkfles te winnen. Als je gaat meeraden of iets waar of niet waar is. En dit keer is het Jan Paul zijn beurt.
0: Ja.
1: Je krijgt een beurt van ons.
0: Eindelijk. Ik neem mijn beurt. Voor iedereen die een leuke teamactiviteit zoekt, heb ik toch wel de tip. Want ik heb afgelopen weekend de nieuwe zomertrend van het jaar gedaan. Dat gaat echt helemaal worden, denk ik. En toevallig, want jij zat ook met een bootje op het water, hè, dit weekend, vrouwtje. Ja. Ik zag het toevallig voorbij komen. Klopt. Heeft ermee te maken. Want ja, het is heerlijk weer, de zomer. Dus heel veel mensen gaan inderdaad met een bootje het water op. Er is dus nu een nieuwe activiteit. Dat gaat het helemaal worden. Het is een soort van spel. Wat kun je gaan doen met vrienden of met collega's. Een soort van een teambuilding activiteit bijvoorbeeld. Of gewoon een leuke dagje uit. Het spel heet Kopje Onder. Dus je moet een beetje vergelijken als net zoals een escape room. Hè, dat ga je dan een keertje doen. Dus dit kun je dus ook gaan doen met zo'n groep. Het idee is dat je dus met 4 of 6 mensen in een bootje op het water gaat varen. En dat kan bijvoorbeeld op de Loosdrechtse plassen. Of waar was jij trouwens?
2: In de grachten in Amsterdam.
0: Oké, nou ja, daar worden denk ik niet gehouden. Maar ik was bij op de Vinkeveense plassen. En wat het idee is, je gaat van de een naar de andere kant op die plas met dat bootje. Die boot is speciaal gemaakt, want de bodem zit vol met gaten met stoppen erin. Het is echt heel apart. Vanuit de organisatie staat er een spelleider ook langs het kant. Of die vaart mee met een ander bootje. En die roepen op een gegeven moment via megafoon quizvragen. En het team moet dan de antwoorden terugroepen. En bij elk fout antwoord schiet er dan automatisch een stop uit de bodem. Waardoor er dus water zeg maar in de boot komt. Dus je lekt eigenlijk, hè. Dus diegene op de boot moet dan vervolgens met een emmer het water uit het bootje scheppen. Terwijl er vervolgens nieuwe vragen worden gesteld door die quizleider. En op bij elk fout antwoord schiet er dan weer een dop eruit. Dus nog meer water in die boot. En je stelt je voor stressvol. En je moet samenwerken. Maar langzaam maar zeker kan die boot dus zinken bij veel foute antwoorden. En het doel is om binnen 20 minuten, bijvoorbeeld, afhankelijk van die plas, droog aan de andere kant te komen. Dat is het idee. Dat wordt het helemaal komende zomer. Kopje onder.
3: Feit of fabel.
1: Wat een slecht verhaal.
2: En dit zijn dit zijn 2 teams die tegen elkaar dit doen.
0: Nee.
2: Je doet het in je eentje. En met 1 team, zeg maar.
0: Ja, okay. Zullen
1: je kan het ook in je eentje doen. Het schijnt ook heel leuk te zijn.
0: Jij hebt ook nog nooit een escape room gedaan, volgens mij.
1: Nou, ik doe kopje onder, maar dat betekent bij mij wat anders.
2: Is bij jou wat anders? Is dit verhaal van Jan Paul een feit of een fabel? Je kunt meegokken. Stuur een berichtje via de app van Radio 10.

0: Ja, toch een beetje een themaatje, hè? Net Father and Friend van Alan Clark en zijn vader. En dan Pink en het dochtertje inderdaad. Hè? Met Widow Sage Heart, Cover Me in Sunshine.
1: Feit of fabel?
2: Ja, zojuist hoorde je Jan-Paul een verhaal vertellen over een nieuw uitje wat er op dit moment bestaat. Het schijnt helemaal de bom te zijn. Het is een bootje die zichzelf helemaal vol kan laten lopen.
0: Ja, zoals een quiz eigenlijk. En je moet gewoon alle vragen goed beantwoorden. Zo niet, dan schieten de stoppen uit de bodem. En zink je.
2: Ja, is dit een feit of een fabel? Wat denk jij, vrouwtje?
3: Ja, ik denk dat het een feit is. Ja, ik denk dat het een feit is. Ik denk, ik vind jou wel iemand die dat soort uitjes...
0: Wij vinden dat heel leuk. Net zoals escape rooms en zo. Dat is een leuke ding om te doen.
3: Want jij,
0: dat is
3: ook precies, hilarisch. Nou, precies daarom. Jij zei ook dat je dat wel eens gedaan hebt. Ik zie jou dit
2: ook. Het is ook wel echt een soort hetero-achtig gebeuren. Hè?
0: Oh ja?
2: Ja, als je dat met, als je dat met 6 gays zou doen en naar die kurken... waar moet je die kurken laten, weet je? Hannelore.
4: Ja, ik geloof er niks van. Volgens mij is het gewoon hartstikke gevaarlijk.
0: Gevaarlijk?
4: Zo, midden in zo'n spelletje, dan ben je al een beetje in paniek... en dan en zinkt je boot dan. Ja. Volgens mij raken mensen zo in paniek dat je gewoon kan verzuipen.
0: Hij krijgt wel een vestje aan en zo. Ja. En dan vaart iemand mee. Die quizmaster gaat met een bootje ernaast.
4: Ja, ik weet het niet. Nee, joh, dit moet je echt niet willen. Okay. Fabel.
2: Mm-hmm. Heb je liever dat je boot zinkt of dat ik zing?
0: Een boot.
2: Okay, nou, ik denk dat het onzin is. Ik geloof er niks. Maar vertel. Aan de telefoon hebben we Dennis. Goedemorgen, Dennis.
3: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: En jij bent... vandaag voelt een beetje als een maandag. Hè? Jij was gisteren vrij.
5: Dat klopt.
3: Oh, heerlijk. Lekker. Weekend.
2: Had je ook zo moeite om wakker te worden, Dennis?
5: Nee, ik ben elke ochtend vroeg eruit.
3: Oh, okay. Wat doe je dan voor werk?
5: Ik ben elektricien.
3: Dan moet je inderdaad vroeg uit de veren. Hey, denk jij dat het verhaal van Jan-Paul een feit of een fabel is?
5: Ik denk zelf dat het een feit is. Want dit opdracht komt mij zeer bekend voor van dit jaar van het seizoen Wie is de Mol.
3: Daar deden ze dit ook.
2: Oké, okay. Dat kijk ik nooit.
3: Ja, maar Jan-Paul kijkt het wel. Ja. Is het een feit of een fabel, Jan-Paul?
0: Is het een feit of een fabel? Nou ja, dat Gordon niet, dat seizoen niet kijkt of niet heeft gezien, dat wist ik. Dat, en daarom dacht ik van een mooie aanleiding om een verhaal omheen te verzinnen. Het is volledig onzin.
3: Ben ik weer in gestonken bij jou?
0: Maar Dennis, dat is heel goed.
2: Heb jij toch iets heel anders gezien in Wie is de Snol?
5: Ja.
0: Alleen, je hebt het goed gezien. Het is inderdaad daarop gebaseerd. Het is hetzelfde soort spel als inderdaad in Wie is de Bol. Alleen, ja, Dennis, jij dacht dat het daarom dus echt waar zou zijn. Maar nee, het was volledig verzonnen.
2: Ah, maar Dennis, weet je wat ik doe? Je krijgt van mij sowieso die Radio 10 Dobberding flesje.
0: Oh,
2: lekker
3: mee naar je werk.
0: Ja.
2: Dankjewel voor het meespelen.
5: Ja hoor, en goede uitzending.
3: Doei Dennis.
2: Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel je daarin op?
4: Het was hartstikke warm dit Pinksterweekend. Maar hebben we daarmee een record te pakken? Dat hoor je zo.

0: 10. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Attap.
9: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot.
15: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Een nieuwe grill. Op ons terras.
18: Sorry, het is WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
20: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
21: Thuis-in, mooi wonen.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Dit is Radio 10, goedemorgen. Ja, je kunt nog bieden op bijzondere items, hè, in de speciale veiling van Alpe d'Huez. Waaronder de allerlaatste drumstokjes en zo'n drumvel van Cesar Zuiderwijk van Goldeneering. Gesigneerd. Bied mee voor het goede doel radio10.nl/doneer.
14: Waar is dat Radio 10 weer? Het wordt een zonnig en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. En vanavond draait de wind. Heb jij dat wel eens gehad, een gedraaide wind?
21: Ja hoor, heb ik wel eens gehad.
14: En het koelt iets af.
21: Richting Jordi. Radio 10 verkeer. Er zijn 11 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Empelbrug. 29 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Lingebrug en Everdingen. 18 minuten. Komt door een auto met pech. En de A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond. 20 minuten.
10: Je probeert toch een beeld te vormen van vrouwtje en gedraaide wind naar Jordi. Ja, okay.
14: Ik vind het dan toch weer knap van mezelf dat ik elke keer iets nieuws verzin bij het weer.
21: Ja, vind ja. Ook.
10: Dat je met de uitspraken weet te ontblokken. Heel knap inderdaad.
22: Ja, we hopen steeds dat die grappen op zijn. Onnachtelijke bron.
10: 2 minuten over 6:30.
14: Over onuitputtelijke bron gesproken.
22: Ja, goedemorgen. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is het zo druk dat alleenreizende mannen niet meer welkom zijn. Maar straks zijn vrouwen en kinderen ook de klos, vreest het Rode Kruis. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea. Dat schrijft de Telegraaf en ze hebben er ook een hele podcast over gemaakt. Leidy Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd sindsdien nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. De krant zegt dat ze na haar ontvoering misschien is gehersenspoeld en is getraind als spion.
21: Wauw.
14: Meen je toch? Dit
22: bizar
14: is een
22: verhaal.
21: Maar hoe weten ze dat dan?
22: Hoe weten ze dat? Er zijn andere mensen ook ontvoerd en die zeiden dan later dat ze vastzaten met twee Nederlandse vrouwen. Haar vriend dook toen op in Libanon. Ja, er is echt een hele podcastreeks over gemaakt. Over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Want ja, helemaal zeker weten doen ze
21: het. Wauw. Ja. Oh ja, dat vind ik ook wel een leuke podcast. Het is echt zo'n reeks.
22: Maar echt elk spoor ontbreekt van haar. Het is zo'n bizar verhaal.
14: Bizar.
22: En de afgelopen Pinksterdagen waren de warmste sinds 1985. In de beeld kwam de gemiddelde temperatuur op zondag en maandag uit op 27,4 graden. En daarmee was het de warmste in 41 jaar tijd. En dat is extra bijzonder, omdat Pinkster dit jaar relatief vroeg viel. Alleen de Pinksterdagen van

0: inderdaad. Maar wat een mens ook allemaal langs het water. Het was gewoon hordes, bossen met mensen. Ik vind dat zo leuk om te zien.
1: Het was ook al bloedheet, dus je moest ook al verkoeling helpen.
2: Ik lag de hele dag in mijn airco. Heerlijk.
0: Ja, ja. Overigens was het water nog wel koud.
2: Ja. Straks hoor je de tv gemist. Wat we allemaal gemist hebben op televisie.
0: Ja, klopt. En daarin hoor je hoe Johan Derksen over jou denkt als je op dit moment een korte broek draagt.
1: Oh, ik heb er een aan.

0: zeecentrum kunnen zijn. Ze zijn opgevangen in het Azizam.
1: Maar die heeft dat allemaal heen slaan,
2: pil. Even een Azizammetje.
1: Wat hebben we allemaal gemist op televisie? Hanne, ja, praat ons vooral even bij.
2: Ja, het sportmoment van het weekend was het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk. Al 24 wedstrijden lang was zijn Oekraïense tegenstander ongeslagen. En toch was Rico enorm dicht bij een overwinning en een nieuwe wereldtitel. Aan Eva vertelt Rico hoe hij zo dicht bij de winst kwam. Oh, sorry.
1: Volgende bericht.
2: Deze wilde ik instarten.
3: Gameplan. Een fantastische gameplan. Precies volgen naar wat mijn trainers me uitgelegd hebben. Dit moet je doen, dat moet je doen. Als je dat gewoon doet, dan gaan we gewoon winnen.
4: Het publiek zat te schreeuwen, scanderen. Ze waren echt op jouw hand.
3: Ja, eerst Usyk. Ja. En dan ging met de ronde vier. Let's go, Rico. Dan denk ik, oké, voor mij gaan we echt lekker.
4: Dat is waanzinnig.
0: Ja, dus ik heb stukken gezien. Ik heb helaas niet de hele wedstrijd kunnen zien. Maar hij is echt bestolen. Want hij moest nog één ronde spelen. Hij werd 10 tellen voor zeg maar de laatste ronde. Werd hij door de scheidsrechter werd er gestopt. Terwijl hij gewoon nog op zijn benen stond. En oké, hij kreeg een rechtse directe. Die was niet makkelijk. Maar hij stond gewoon nog. Hè. Dat gebeurt in kickboksen trouwens heel veel. Hij heeft meer klappen geïncasseerd. Maar hij had gewoon die laatste ronde. En dan had hij gewonnen. Want hij stond op punten, stond hij voor.
2: Want jij zegt hij is bestolen. Maar hoe werkt dat dan? Kan je dan in beroep gaan of zo? Of kan je daar dan protest aan tekenen?
0: Nou, dat hebben ze dat dus gedaan. Daar hebben ze nog helemaal geen reactie op gehad. Maar het is natuurlijk een beslissing van de scheidsrechter. En dat heb je dus ook wel eens in betaald voetbal.
2: Ja, dan
0: en
2: daarom heb je het maar te accepteren.
0: Heb je de VAR ook in het leven geroepen. En ook daar worden beslissingen genomen. Dat je denkt van hoe is de god dan mogelijk. Dus ik denk dat hij eigenlijk geen kans heeft. Het is echt een fout van die scheidsrechter geweest.
2: Maar hij kan met opgeheven hoofd weglopen.
0: En 20 miljoen op zijn rekening.
2: Daarom.
0: Oh. Ja.
2: 20 miljoen. Niet normaal.
0: Wat lekker, hè. Oh, ik ga me helemaal de tering laten slaan. Voor
1: Zo. Laat je niet in elkaar beuken.
0: Al word ik een week niet wakker, maakt niet uit.
2: Schokkende nieuwe tv-serie op Videoland. Maar liefst 1 op de 5 kinderen gebruikt drugs, blijkt uit die Videoland-serie Nachtkinderen. Hierin worden drugsproblemen onder kinderen blootgelegd. De maakster Sahar Miraji was gisteravond te gast bij RTL Tonight. En zij vertelt waarom jongeren zo vaak aan de drugs zitten.
5: Kijk, in eerste instantie hoor je natuurlijk, dit gaat om drugs. Veel jongeren gebruiken drugs. Dus dan denk je even, het gaat om drugs, totdat je met ze in gesprek gaat. En dan kom je erachter, het is niet per se drugs. Dit is een copingsmechanisme. Of het nou een eetstoornis is, psychische klachten, gameverslaving, weet ik het. Het is een copingsmechanisme om te dealen met de wereld waarin zij leven.
0: De dealen ook.
2: Nou ja, en daar bedoelt ze ook mee. Hè? Die jongeren van deze tijd, die hebben gewoon heel veel te maken met prestatiedruk.
0: Ja, drugs.
2: Het continu elkaar vergelijken op social media. Dat zijn natuurlijk wel echt dingen waar die generatie heel erg tegenaan loopt. En je zou dan ook denken, hè, waar zijn die ouders dan? Want dat werd er ook gevraagd van, waar zijn die ouders en welke rol spelen zij daarin? Maar ja, de generatie die nu, de Gen Z-generatie opgroeit, laten we zeggen onze generatie, tenminste de meeste die hier zitten, tenminste nou, eigenlijk alleen Gordon en ik. weet je, die, nou ja, Hannelore, jij ook een beetje. Ja. Dat zijn natuurlijk mensen die heel erg tegen hun jongeren zeggen van, ja, je wel praten over gevoel, hè. En dus dat leren die jongeren heel erg. Maar ze leren niet echt begrenzing. Ze leren niet echt van, oké, tot hier en niet verder.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus die hardheid, die dus omgaan met negatieve gevoelens of met lastige dingen.
0: Ik vind het wel shocking.
2: Dat kunnen ze eigenlijk
1: helemaal
2: niet. Maar
1: is het ook niet dat ouders ook het gewoon niet weten? Wat er gebeurt?
2: Nee, daarom. Want je praat erover met je kinderen. En is dat dan wel goed?
0: Wat voor drugs gebruiken ze dan? Koken?
2: Ja, ketamine, dat soort dingen.
0: Maar hoe kun je... Ketamine, ik heb dat eentje geprobeerd. Het is afschuwelijk. Afschuwelijke druk.
2: Nou ja,
0: dat je denkt, daar kun je toch niet op functioneren?
2: Nou ja, het zijn allerlei soorten drugs. Ik weet ook niet precies wat voor drugs dat dan zijn. Maar het schijnen wel drugs te zijn waarvan je niet echt ziet dat ze het gebruiken.
0: Ja.
2: Dus het is niet meer zoals vroeger, hè, met die kaken die dan aan dat die je denkt, pillen, nou, dat zie je wel echt. Je ziet het gewoon niet aan de buitenkant.
0: Die beelden van vroeger nog.
2: Ja.
0: Helemaal er
2: gabbertje.
0: Heerlijk.
2: Nou, dan nog even iets luchtigs om mij af te sluiten. In Vandaag Inside heeft Johan Derksen verteld dat hij voor de uitzendingen op Curaçao geen korte broeken heeft meegenomen. En hij heeft ook een duidelijke mening over mensen die wel een korte broek dragen met dit weer.
6: Maar ik zal zelf ook niet in korte broek lopen. Ik heb in 1978 de laatste wedstrijd MVV PEC Zwolle heb ik voor het laatste korte broek aangehad. En als ik naar jullie kijk, zou ik mezelf een kloneske gek vinden met een korte broek.
7: Ja, die kleding die jij er tot nu toe aan had, dat zag gewoon veel beter uit. Die
6: maar goed, laat mij nou mijn kleding kiezen en dan laat ik jou helemaal vrij.
2: Nou, ik wat vinden jullie, een korte broek op kantoor?
0: Ik moest gisteren dat contract ondertekenen. Ik had een korte broek aan, gewoon het was bloedheet. En toen dacht ik, nee, ik ga voor dit moment toch...
8: Voor de verkoop van je winkel.
0: Het is een officieel moment. Ik ga het niet in korte broek doen. En dat dacht ik echt. Ik vind ook echt dat je als... heel vaak dat ik daar als baas rondloop, als tenminste eigenaar rondloop, dat je... Dat vind ik ook raar om in korte broek te lopen.
2: Nou, het ligt ook een beetje aan de werkomgeving. Kijk, als je ergens op HR loopt en het is allemaal een beette een wat meer kantoorachtige, nette setting, dan vind ik het wel gepast. Ja. Maar als je op een hele creatieve afdeling bent, ergens zo
1: ik heb gewoon een korte broek aan op dit moment, hoor. Als het 30 graden of warmer is, dan komen die merkflesjes tevoorschijn, hoor.
8: Ik vind het wel sneu voor die mannen, dat jullie eigenlijk geen korte broek aan mogen, terwijl wij gewoon lekker een kort rokje mogen.
1: Nou, inderdaad. Ik denk, wat maakt dat nou uit?
0: Ik zou ook een kort rokje aan.
1: Ja? Jij mag.
2: Staat jou wel ook altijd, ja.
0: Nou, ik heb hele mooie benen op een hak.
2: Ja. Nee. Lekker baard.
1: Radio 10, Gordon en vrouwtje in de ochtendshow. En hier is Boston. More than a feeling.

0: Nou, tropische temperaturen vandaag en je hoort de grootste zomerhits aller tijden bij 10 Mr. President en Coco Jumbo. Ik krijg er wel een zomergevoel bij.
1: Hey, je kan een keuken winnen, hè, hier
2: Wat een vette prijs.
0: Nou, ik wou net even aan je vragen worden. Hoe zit jij in de keuken? Hoe ziet jouw keuken eruit eigenlijk?
1: Ik ga dus vanavond officieel terug naar Amsterdam-Noord en daar heb ik een prachtig mooi huis. En mijn keuken is echt een droomkeuken. Dus ja, ik ben gek op koken, zoals je dat weet. En ik kan niet wachten om daar terug te zijn.
2: Hoe ziet het eruit? Heeft het een kookeiland?
1: Ja, het is een kookeiland en van alle gemakken voorzien. Echt fantastisch.
2: Ik moet ineens denken aan die grap van jaren geleden toen Sylvie Meijs nog met Rafael van der Vaart ging. Ja. En dat die,
1: Sylvie van der Vaart was ze.
2: Ja, dat, ja. Dat iemand aan Rafael van der Vaart vroeg wat is Sylvie's favoriete plek in huis? En toen zei hij haar verlaten kookeiland. Vond ik zo leuk.
1: Onbewoond. En heb je, wat voor keuken heb jij?
2: Nee, onbewoond kookeiland. Ja, dat was ik heb een zwarte keuken. Ik ben 5 jaar geleden heb ik een nieuwe keuken aangeschaft. En een zwarte keuken. En ja, die keukens die zijn zo trendgevoelig. Toen was het heel erg in een zwarte keuken. Hey, en nu denk ik eigenlijk alweer, oh, ik wil misschien wel een houten keuken.
1: Ik heb de oplossing voor je. Dat had ik dus ook jaren geleden. En dat kun je heel makkelijk beplakken op dit moment. Dus kun je rappen. Is fantastisch.
0: Nou, ik heb nog een andere oplossing. Mocht je luisteren en denken van, nou, ik kan ook wel een nieuwe keuken gebruiken. Zometeen hier bij Radio 10 maak je kans op een gloednieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro.
2: Wauw.
0: Dat hoor je dadelijk.

0: 10. Zo, gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van keukenconcurrent. Ter waarde van...

0: info radio10.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Prijsfavorieten van Albert.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
9: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
13: Zo, de goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
14: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
15: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
17: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
18: Honda, the power of dreams.
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
21: Ja, we gaan het zo voor het eerst spelen, de Hitblender van Radio 10. Met jouw kans op een keuken van €13.000. Maar eerst de nieuws van iets na 7 uur. Hier is Anne-Lore. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Het Rode Kruis is bang dat het zo uit de hand loopt in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat straks ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn. Door de drukte in het aanmeldcentrum worden nu alleenreizende mannen geweigerd. Die moeten dus ergens anders worden ondergebracht. De afgelopen dagen was dat in een congrescentrum in Groningen. Een nieuwe aansluiting op het stroomnet is vanaf begin juli niet zo makkelijk meer te krijgen. En daarom vragen veel mensen er nu nog snel één aan, dat schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt vooral in het noorden van het land en in het zuidoosten. In de provincie Utrecht kun je vanaf juli zelfs fluiten naar een nieuwe laadpaalaansluiting. En een grote brand bij een timmerbedrijf in Zutphen vannacht. Van een grote loods is niets meer over. Voor de brandweer viel er weinig meer te redden. Die probeerden met mannenmacht te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. Er is ook asbest vrijgekomen, maar de deeltjes zijn niet in de omgeving beland. En dan het Radio 10 weer. Het wordt een zonnige en tropisch warme dag. 30 tot 32 graden. Het kan ook benauwd aanvoelen. En vanavond dan koelt het een beetje af.
8: Het Radio 10 verkeer, er zijn 29 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel 30 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal 20 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder 39 minuten.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Dit alles netwerk. Ziggo. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
7: Deze week, de Radio 10 Hit Blast.

0: versta ik iets anders. Mag ik Nathalie de Broek in, ja?
1: Maar dat ligt aan jou, hoor.
0: Ja,
1: goedemorgen. Het is 7:10. Deze week maak je bij Radio 10 kans op een gloedje nieuwe keuken. Wat een geweldige prijs.
0: Nou.
1: Ja, we hebben hier in de studio een blender. We wisten natuurlijk dat dit helemaal mis zou gaan. Een blender staan bij Gordon. Hadden we beter niet kunnen doen. Nu is die Gordon nog leeg, hè, die blender?
0: Nu is die Gordon nog leeg.
1: Gordon is ook nog leeg. Nou, maar de blender is niet lang meer leeg.
0: Nee, want daar gaan we straks 4 grootste hits alle tijden in stoppen.
1: Ja.
0: Zoals je wellicht weet van een blender, blijft er dan weinig over van zijn nummer. Weet jij toch deze 4 hits te herkennen? Dan win je dus die nieuwe keuken te waarde van €13.000.
1: Ja, dus de platen zitten in de blender en die gaat nu...
2: Je hebt ze erin gestopt,
1: Gordon. Heel goed, je hebt ze erin gestopt. En we gaan nu voor het eerst de opgave horen.
0: Ja, de hitblender. Zijn erin. Nou, dit waren de 4?
2: Er waren 4 inderdaad, ja.
1: Oh, wat moeilijk.
0: Nee, wat is dit moeilijk?
1: Niet normaal.
0: Oh.
2: Maar we laten hem zo meteen nog een keertje
0: horen. Ja, over een kwartier vertellen we hoe jij de 4 nummers kunt doorgeven. Wie weet maak je kans op een keuken te waarde van €13.000.
2: Nou, kun je het goed, volgens mij goed gebruiken.
0: Oh. Ja, ga ze nog zelf een keertje uit. Even kijken, dit is jouw Satisfier, hè?
1: Zo hard dan.
0: Heerlijk.

0: achterpijn.
1: China in your hand.
0: In your hand.
1: Ja, ze bedoelt ze met servies, hè? Dus niet dat je een Chinees in je handen hebt.
2: Nee, dat in jouw geval wel, maar goed.
1: Hey, ziet jouw tuin eruit als een jungle of zelfs een oerwoud? Hoe ziet jouw tuintje eruit, vrouwtje?
2: Nou, mijn tuintje is heel goed bijgeharkt. Aangeharkt. Is netjes aangeharkt.
1: Oh. Hey, maar of misschien ben je wel iemand die juist groene vingers hebt en ben je toe in een grote tuin makeover. Ja, dan zou ik zeker even de Radio 10 Alp de Suez veiling bekijken via radio10.nl/doneer.
2: Ja, we zamelen deze hele week geld in voor Team Alp die Vet en Team rondom de nabestaanden van de inmiddels overleden Yvette. En volgende week donderdag gaan zij, net zoals ik en Hannelore, de Franse Alpen beklimmen. En dit allemaal om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
1: Ja, en wie net zoals ons hier voor een actie is gekomen is Ivo Putman, bekend van de grote tuinverbouwing. Hij was ooit zeg maar de protégé van Rob Verlinde, de enige tuinman met bruine vingers. De tuinman des vaderlands. Ivo, goedemorgen.
2: Vindt hij leuk?
1: Hey Ivo.
3: Goedemorgen. Ja, wat leuk om in de uitzending te zitten.
1: Ja, en de knapste tuinman vind ik zelf hoor. Maar wat ga je volgende week doen in Frankrijk? Ga je een tuintje aanleggen, heb ik gehoord?
3: Ik ga tijdens het fietsen ook nog gewoon tuintips geven. Ja hoor, ik doe het gewoon allemaal daar. Het maakt mij helemaal niks uit.
2: Maar je gaat dus de berg op fietsen?
3: Ik ga de berg op fietsen, uiteraard. Ik ga mee, ja.
1: Jeetje.
3: Maar jij gaat hem wandelen toch, vrouwtje?
2: Ja, samen met Hannelore wandelen.
1: En ik ga kijken.
2: Dat gaat ons aanmoedigen.
3: Heel belangrijk, Gordon. Echt heel belangrijk. Ja.
2: Maar wat ga je aanbieden voor de veiling, Ivo?
3: Nou, kijk, het moet natuurlijk wat met tuinen te maken hebben. Dus wat ik heel graag zou willen doen is een dag bij iemand langskomen en sowieso de tuin vergroenen, tuintips geven, veel planten aanbrengen, mooie potten neerzetten en er echt een leuke, feestelijke, groene dag van maken.
2: Maar eigenlijk dus een hele tuin makeover. Nou, dit is echt wat heel veel mensen willen. Zoals je weet heb ik ook al lang een eigen huis en tuinprogramma gedaan. Ik werd echt bijna dagelijks aangesproken door mensen. Ik wil ook een tuin makeover.
1: Ja,
2: dus dit is een super gewild item.
1: En wat zei je dan tegen die mensen? Nou, zo is het een beetje je gezicht beginnen.
2: Nee,
1: dat zijn jouw teksten.
2: Dat zijn jouw teksten, inderdaad. Maar als je nou een tuin makeover wil, Ivo, maar je wil helemaal niet op tv, wat dan?
3: Dat is helemaal geen probleem. Ik kom gewoon gezellig langs, mag ook gewoon anoniem. Het gaat erom dat we natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen.
1: Ja,
3: daar gaat het om.
1: Okay. Hey, en wat zijn de tuintrends dit jaar? Want ik heb hier gehoord dat... Vrouwtje, jij hebt iets heel bijzonders in je tuin.
2: Nou ja, ik heb eigenlijk een heel kleine tuin, helemaal niet zo'n grote tuin. Maar ik heb twee hele grote palmbomen in mijn tuin.
1: Oh, ja,
2: en die doen het zo ontzettend goed.
1: Ja.
2: Er zitten ook van die trossen aan nu op dit moment.
3: Prachtig.
1: Ja,
3: prachtig.
2: En ik geniet daar elk jaar zo van. Ik pak ze niet eens in de winter, dus ze groeien gewoon goed.
1: En wat hangen er voor trossen aan? Aanbijen ook?
3: Nee. Ja, hele mooie trossen.
2: Hele mooie trossen. Van die knalgele trossen.
1: Nou, ik heb ook al een palmboom in mijn tuin gehad. Ik vind het... En dat kan tegenwoordig in ons klimaat, hè?
2: Ja.
3: Nou, kijk, er zijn gewoon palmen die er heel goed tegen kunnen. En dat is één soort. Dat is de Tragicarpus fortinae. Die heeft ook eigenlijk aan de buitenkant heeft hij wat haren zitten. Daarom kan hij goed tegen de winter.
1: Oh,
3: ik heb er gewoon meer 15 hebben, hè?
1: Ik heb ermee gedate. Zegt hij nou?
3: Met de trots en die haren. Ja, dat dacht ik al.
1: Hey Ivo.
2: Dankjewel, Ivo. En wat een geweldig item. Ja. Echt super.
3: Ja, we gaan elkaar volgende week zien natuurlijk.
2: Ja, absoluut.
3: We gaan er iets heel

Ja, we hebben een nieuw spel op Radio 10, de Hitblender, met een waanzinnige prijs. Een gloednieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro. Raad aan welke vier nummers er in onze Hitblender zit. En moet je heel even uitleggen, zet je radio wat harder, want het is voorbij voor je het weet. En dan kun je goed luisteren naar de opgave, want dit ding zit er doorheen. Het is natuurlijk sowieso al een ramp. Maar luister goed, zet je radio harder. Vier liedjes verborgen in onze Hitblender. En dit is de opgave.

0: prijs die natuurlijk op het spel staat. Hè. Wil je meespelen? Bel dan nu 0909 310-10. En zometeen kan je dan kans maken op een keuken ter waarde van 13.000 euro.
1: Ja, we kruipen naar het nieuws van 6:30 toe. En dat doen we met gewoon een loren op het hoogte.
2: Nieuws van 7:30.
1: 7:30, sorry.
2: En daar hoor je onder andere antwoord op de vraag: hoe vaak moet je je haar wassen? Nou ja, vaker dan je denkt. Oh.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen 225 gram. €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Polymax van Griffon. De keuze van de prof. 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
17: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
19: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allelof voor Almof.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je.
0: Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Oranje

0: net over een paar minuten de allereerste ronde van de Hit Blender. Met jouw kans op een keuken ter waarde van 13.000 euro. Maar eerst, Gordon.
1: Het wordt een zonnige en een hete dag. Op veel plekken worden 30 tot 32 graden. Dus goed veel water drinken. Vanavond draait de wind en koelt het iets af. Het weer.
2: Het radiatief verkeer. Ja, ik denk, er komt weer een blender moment. We hadden die blender ook nooit bij jou moeten zetten, ik hoorde. Goed, er zijn 43 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Spijkenisse en Havens 5500. 33 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Markbrug. 30 minuten. En de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Maasbrug. 29 minuten.
0: Inmiddels 4 minuten over half 8. Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10. En Hannelore met het nieuws.
3: Goedemorgen. In het noorden en zuidoosten van Nederland vragen mensen massaal een extra stroomaansluiting aan. Dat schrijft de Telegraaf. Vanaf juli krijg je die niet.

0: ook een probleem, hè?
1: Ja. Ja, het stroomnet.
0: Echt niet te geloven, gewoon.
1: Ja. Ja, dat je gewoon in sommige delen van het land ook geen laadpaal meer kan krijgen.
0: Nee, ik dus niet. Ik ga terug naar Noord en ik had dus geen laadpaal daar. Ik krijg hem dus gewoon niet.
2: Nee, en er komen steeds meer mensen met elektrische auto's. Dus het is echt wel
0: een ding. Je moet nu echt op zoek naar een andere paal.
2: Ja.
1: Is dat ooit een probleem geweest, Gordon? Afgestudeerde hbo'ers hebben weinig moeite om een baan te vinden. Dat meldt de Telegraaf. 4 op de 5 kan meteen aan de slag. Vooral in het onderwijs, de beta-techniek en de gezondheidszorg is het makkelijk om aangenomen te worden. En ook zijn hbo'ers het afgelopen jaar iets meer gaan verdienen. Want ja, binnen 1,5 jaar zitten ze zo op 3500 euro per maand.
2: Dat is ongelooflijk eigenlijk. Mijn dochter, die Emma, die gaat pedagogiek studeren. En tenminste, als ze slaagt, hè.
0: Oh,
2: dat
0: ja,
2: is
0: ja,
2: nog,
0: dat, is
2: dat, dat spant er nog om. Maar goed, als ze slaagt, dan gaat ze pedagogiek studeren. En ik denk inderdaad dat in die hoek pedagogiek of bijvoorbeeld de PABO of zo, dat daar zitten heel veel banen gewoon. Ja, altijd werk.
0: Ja. Altijd werk. Ja. Het is toch met die vreselijke kinderen werken gewoon?
3: Dat kan heel leuk.
2: Het is niet echt aan jou besteed.
1: Hey, en hoe vaker wassen jullie je haar, vrouwtje?
2: Om de 2 dagen.
0: Nee.
2: Dus 2 dagen niet en dan weer wassen.
0: Oh ja. En ook, gewoon op je hoofd, dan heb je het over.
2: Alles. De hoofdje mee.
1: Dus ongeveer 2 keer per week, jij. Iets vaker.
0: Ja. Nee, ja? Ik, niet schrikken, maar ik was het maar 1 keer in de 2 weken.
1: Eens omdat, in de 2 weken?
0: Ja, omdat mijn haar, namelijk, ik heb kroeshaar.
1: Ja.
0: En dat, als ik dat vaker zou wassen, dan kom ik hier met een soort afro-kapsel. Dat is echt zo.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Maar wat is daar erg aan dan? Dat is toch leuk?
0: Nee, ja. Nee, maar dat is 1 grote pluis.
3: 1 keer in de 2 weken. Nee.
2: Dat is best weinig.
0: Nee, ik had het laatst gedaan. Toen pakte mijn werkster mij in plaats van de plumo.
1: Ja, dat snap ik wel. Nou, het onderzoek blijkt dat je haar het gezondst blijft als je het bijna elke dag wast. Namelijk 5 tot 6 keer per week. Dan hebben de meeste mensen het minst last van jeuk, roos en een vette hoofdhuid. Volgens dermatologen is de angst om voor te vaak wassen eigenlijk voor een groot deel onterecht.
0: Oh.
1: Omdat ophoping van talg juist bacteriën en schimmels kan veroorzaken.
2: Wat voor?
1: Laatste tip, gebruik shampoo en een conditioner om je haar goed te beschermen.
0: Ja, dat sowieso.
2: Nou, ik hoor nu alles waarvan kappers altijd zeggen dat je het niet moet doen.
3: Ja.
2: Ja. Een kapper die zegt echt altijd, nee, zo min mogelijk je haar wassen. Doe dan maar met een beetje droge shampoo.
1: Vandaar dat ik het meeneem. Ik denk, ja, dit viel mij wel op.
2: Echt, ja. Dus ik ga nu even flink,
1: ook als je dat hoort, de discussie aan. Die bacteriën en de schimmels. Ja, ik ga niet meer met mijn handen door je haar.
2: Ja, want dat denk je elke dag.
0: Ja, ik heb gisteren nog patat gebakken.
1: Het zit er allemaal in nu.
3: In mijn eigen haar. Hey, we gaan het spelen, hè, voor het allereerste keer.
0: Ja, de Hit Blender. Ze zitten er al in, hoor.
1: Ja.
0: Niet te geloven, 4 grote hits. Als je goed luistert, gaan we nog een keertje laten horen?
3: Absoluut, zeker.
0: Ja, ja,
3: 4 hits in de Hitblender. En daarmee maak je kans op een keuken ter waarde van 13.000 euro. Als jij weet te raden, te achterhalen eigenlijk, welke 4 liedjes het zijn. Titel en artiest van alle 4, hè?
0: Ja.
3: Dat is een uitdaging.
0: Kom maar op.
2: We hebben Ruud aan de telefoon. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Gordon. Hey.
0: Hallo,
2: goedemorgen. Waarom wil jij zo graag een nieuwe keuken?
4: Ja, ik hou het thuis rond, maak ik er heel erg blij mee. En dus ik ben ook een winnaar dan uiteindelijk.
0: Ja. Ja,
2: happy wife, happy life. Absoluut. Maar bij jullie is het dus zo dat de vrouw kookt nog bij jullie?
4: Ja, het is wel een mix, is het. Maar ik vind dat het doet het nog. Dus waarom zou ik een nieuwe willen hebben? Maar mijn vrouw wil heel graag een nieuwe keuken hebben. Dus,
0: oh, okay.
4: Dat
2: snap ik ook wel. Absoluut.
4: Dan kan ik weer het geld weer besparen op andere dingen.
2: Zo is het ook. We gaan nog even goed naar de opgave luisteren. Dit is hem.
0: Nou, ik vind hem ook nog moeilijk, hoor. Maar Rut, welke platen heb jij gehoord? Of althans, dacht je te horen?
4: Ja, ik heb even meegeschreven. Phil Collins, Su Studio. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Sex on Fire van de Kings of Leon. En Miley Cyrus met Flowers.
0: Nou, ik vind het knap, hoor.
2: Het is ook knap, want het is moeilijk.
0: Echt niet te geloven.
3: We gaan even checken of het goed is.
0: Het had ook wel heel frappant geweest, hè, voor de eerste keer.
2: Ruud, je hebt er 0 goed.
0: Oh.
2: Maar het was ook hartstikke lastig.
0: Ja, helaas.
2: Leuk dat je meespeelde, Ruud. Dank je wel.
0: Geen keuken. Dus nog even doormodderen op dat oude eiland.
4: Ik ben het gewend.
3: Dank je wel. En over een uurtje weer een nieuwe ronde.
5: De Radio Team Hit

0: Radio 10 en Keane, Somewhere Only We Know. Gordon en Frankje. Sorry hoor.
1: Wat is er aan de hand?
0: De keiharde boer laat.
2: Oh, ja, maar dat is wel gewoon hier.
0: Loren, die zit
1: ik wil je echt slaan.
0: Hey, jongens, wij zijn het er allemaal over eens. Het was het warmste weekend sinds tijden, in 40 jaar zelfs. En vandaag kan het op sommige plaatsen 32 graden worden. Dat is dus natuurlijk ideaal, barbecue weer. Vrouwtje, ben jij een beetje barbecue meisje?
2: Nou, niet per se. Nee, ik heb op dit moment ook geen... Nou ja, Jordi is wel meer van barbecue. Wij hebben op dit moment ook geen barbecue. Dus die heb ik op een gegeven moment de deur uitgevoerd. Ja, dus dat houdt op. Maar ik vind het wel lekker, barbecue. Ik hou er wel van.
0: Ik heb er namelijk nooit geduld voor. Ik heb altijd honger, chronisch.
2: Ja. En je moet allemaal wachten steeds, zodat het klaar is.
0: Nee, dat niet. Maar ik heb altijd één stukje vlees. En dan zit ik vol.
2: Oh,
0: ja. Dus bij mij is gereed aan.
2: Ja, je bedoelt sinds kort, hè? Sinds je dus meedoet
0: met ook het altijd hele al. Gezondheid. Ik kan niet. Ik zie mensen zoals hele borden opscheppen met aardappelsoep.
3: Nou, lekker man.
0: Ja, dat is te zien.
2: Nou ja, wil je vanavond... want er wordt druk gebarbecued. Ik ruik het ook om me heen in de buurt. Iedereen is aan het barbecuen. Wil je een beetje indruk maken achter de briketten? Zometeen krijg je de barbecue tips van de barbecue koning van Nederland, Jort Althoff.

0: Classic van Diana Ross en de Supremes natuurlijk ook bij. You Keep Me Hanging On was dat.
1: Het is 7:50 en we gaan het natuurlijk lekker over barbecue hebben. Want dat is toch wel waar de meeste mensen nu mee bezig zijn. Lekker barbecue vanavond. Zorg jij voor rooksignalen in de straat als je aan het barbecuen bent? Of krijg je het weer voor elkaar dat je speklapje of je sperripje er helemaal zwart uitkomt? Ja, dan moet je het vanavond toch nog een keertje goed gaan proberen. Ja,
2: dan heeft de barbecue koning van Nederland, Jort Althuizen, 3 barbecue tips voor je. Hij kan het weten, want de beste man heeft een eigen barbecue restaurant. Die KFO 24 Kitchen. Hij is mede-eigenaar van het barbecue restaurant van Black Smoke. Jort, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Ja, ik wil gelijk toch heel even een dingetje met je bespreken. Gisteren was op het nieuws dat afschuwelijke ongeluk waar die twee kinderen zeg maar ernstig verwond raakten doordat iemand een barbecue met spiritus heeft aangestoken.
3: Ja, ik zag het voorbij komen.
2: Wat denk jij dan op zo'n moment?
3: Ja, allereerst natuurlijk absoluut verschrikkelijk. Zeker als de kinderen bij de koffer zijn. Maar dan denk ik ook wel van, kom op jongens. Spiritus, dat is echt iets wat we eigenlijk al 15 jaar niet meer hoeven te gebruiken. Nee. Er zijn zoveel betere alternatieven en methoden om die barbecue aan te steken. Dan denk ik echt, ja, zonde, had niet gehoeven.
2: Ja. Okay. Niet echt absoluut onverstandig om dat nu nog te gebruiken.
3: Zeker.
1: Daar komen we zo meteen even op terug. Want ik wil graag 3 fouten van je horen die wij maken tijdens barbecue. Maar eerst wil ik weten wat de trends zijn op barbecuegebied dit jaar. Want er zijn vaak steeds weer nieuwe dingen die in zijn.
3: Ja, klopt zeker. Kijk, we komen natuurlijk van decennia lang sashliks, speklappen en dat soort aanverwanten. En we zijn al 15 jaar zijn we op goede weg. Dat we beter begrijpen van, joh, er kan veel meer op de barbecue. En kijk, ik denk dat in de algemene trend kun je zien dat we echt wel wat diverser aan het koken zijn.
2: Ja.
3: Dus dat er veel meer variatie op plaatsvindt. Aan de ene kant blijft een hoofdtrend, blijft toch een beetje de Amerikaanse stijl geïnspireerde barbecue. Dus gewoon je classics, waarbij je aan de ene kant van de hamburger en de steaks hebt die snel en eetbereid worden. En aan de andere kant blijven immens populair de pulled pork en de spare ribs. Die langzaam gegaard worden op een lagere temperatuur.
1: Ja, en wat zijn dan de nieuwe dingen? Want dit zijn allemaal dingen die ken ik wel. Ja. De hamburgertjes en de spiezen en zo. Wat zijn dan de nieuwe trends?
3: Nou, ik denk dat een van de trends is dat je toch ziet dat groente eindelijk ook doorbreekt op de barbecue.
2: Ja, die portobello's vind ik zo lekker. Met kruidenboten erin. En dat zijn zulke
3: Kijk, wat lang werd vegetarisch gerecht op de barbecue, werd natuurlijk een beetje weggelachen en weggehoond. En ik denk dat je steeds meer ziet dat gewoon een volwassen plek krijgt die een beetje de eer krijgt die het verdient. Het is ongelooflijk lekker, het is heel veelzijdig, je kan er veel meer uithalen. Ik zeg altijd maar, er is maar één perfecte manier om een ribeye te bereiden en een wortel kun je wel 1000 dingen mee doen.
1: Daar weet Gordon alles van. Hey, en welke fouten maken wij, Jort, volgens jou? Want we hoorden net al aansteken met spiritus, dat moet je absoluut niet doen. Ja, wat zijn nog meer veelgemaakte fouten?
3: Nou, de grootste fout die mensen eigenlijk maken is niet begrijpen dat de sleutel tot succesvolle barbecue is temperatuurbeheersing.
2: Oké, klopt.
3: Dus je moet altijd, ik zeg maar zo, je moet altijd beginnen vanuit je basisproduct. Wat wil je bereiden? Of het nou een hele kip is, spare rib of een wortel. Je moet altijd even nadenken van, goh, welke temperatuur ga ik nou het beste resultaat uit dit product halen? En dan vervolgens, en dat is eigenlijk het leuke van barbecue vind ik, ga je dat vuur proberen te bedwingen om te komen tot de temperatuur die jij nodig hebt. En de sleutel zit hem dan in de zuurstofbeheersing.
2: Ja.
3: En vroeger hadden we allemaal zo'n emaille barbecue in de schuur staan. En dan lag alleen eigenlijk de kap erop als die in de schuur stond. Want als dat mooi weer kwam, dan ging je de tuin in en dan ging de kap de grasveld in. Dat is niet de bedoeling. Je wil juist door die temperatuur schuiven onderin en de zuurstof schuiven in het deksel, wil je beheersen hoeveel zuurstof er langs de gloeiende kooltjes kan. En daarmee bepaal je natuurlijk de temperatuur van je barbecue en dus ook hoe snel iets gaat.
2: Ja, Jort, ik heb zelf een gasbarbecue. Hè. En dat is natuurlijk altijd iets minder lekker als met de kooltjes. Heb je daar nog een tip voor? Hoe kan je dat lekkerder maken?
3: Ja, nou zeker. Kijk, tegenwoordig, vroeger was gasbarbecues inderdaad in het land van de puristen. Was ook een beetje vloek in de kerk. Maar je hebt tegenwoordig ongelooflijk mooie gasbarbecues.
2: Ja.
3: Die ook vaak een soort insert, een soort module hebben waar je rookhoutsnippers toe kunt voegen.
2: Oh.
3: En dat is eigenlijk hetgene waarbij dan krijg je het gemak van gas en de smaak.
2: Oh.
3: De authentieke smaak van barbecue. Ja, en daarmee kun je eigenlijk uit alle, ja, kun je ook gewoon fantastische gerechten bereiden.
2: Oh, die ga ik zoeken.
1: Oké, nog als laatste, want Gordon heeft nu voor de gasbarbecue een tip. Als laatste nog echt even een hele goede tip die we mee moeten nemen naar vanavond. Een barbecue tip voor jou, van jou.
3: Ja, nou, mijn advies is altijd, begin op tijd. En daarmee bedoel ik niet alleen van als je dus nu inderdaad in de file staat, die denkt, oh, het is mooi weer, ik ga vanavond even barbecuen. Dan denk ik al van, nou, ben je misschien een beetje laat.
2: Ja, ja, ja.
3: Dus je gaat van begin op tijd, maak een mooi plan, ga even langs mooie leveranciers, zoek de buurtslager op, haal de kwaliteitsspullen in huis.
2: Kortom, begin op maandag.
1: Ja. Dan kun je vrijdag barbecuen. Ja.
2: Hey, vanavond alle tips dus in huis. Goede temperatuur in de gaten houden. Op tijd beginnen, goed eten halen. Barbecue koning Jort Althuizen, dankjewel.
1: Dankjewel Jort.
3: Ja, gedaan. Hoi.

0: van 13.000 euro. Dat is nogal even een mooie keuken die je nou wordt. Zeker. Hey, ik laat je nog even die korte mix horen. Die komt uit de blender. Daar zitten 4 hele grote hits in. Weet jij de titels en artiesten van al die 4 hits te raden, te achterhalen, te horen? Bel dan direct 0909-310-10. Ja, dat is die blender en dit is de opgave. Daar zitten ze in.
1: Ik hoorde er nu al 2. Maar je moet gewoon heel goed luisteren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe vaker je
1: ik denk dat we over 3 maanden dat we weten wie het is.
0: Ja, wil je nu al een gokwagen? 0909-310-10 en maak kans op die keuken ter waarde van 13.000 euro.

0: 10. De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
11: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
12: De vriendelijke specialist.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
16: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
17: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Onze record international.
21: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
22: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
23: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
24: Jongens, eten!
0: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
1: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Een vrouwtje op 10 met de grootste hits aller tijden die goed passen bij de tropische temperaturen vandaag. De Stones en Ace of Base komt eraan. Maar nu eerst het nieuws. Hannelore, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Boswachters moeten beter worden bewapend, want het is anders onverantwoord om ze naar drugsdumpings te sturen. Dat vindt de Tweede Kamer, meldt RTL. Boswachters zijn boa's en dus moeten ze een vuurwapen, een hond en een wapenstok krijgen, vindt de VVD. Die noemt het belachelijk dat ze nu moeten kiezen wat ze willen. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk wat er in Ter Apel gebeurt en is bang dat straks vrouwen en kinderen ook niet meer welkom zijn in het aanmeldcentrum. Nu is er al een stop voor alleen reizende mannen, omdat het te vol is in Ter Apel. Zo moesten vannacht 140 asielzoekers slapen in een congrescentrum in Groningen. En het is voor het eerst duidelijk hoeveel een blessure kost van een topvoetballer. Onderzoekers van de UEFA hebben blessures van de Champions League-spelers gekoppeld aan hun salaris. En dan kom je uit op 1 tot 2 miljoen euro per maand. Opvallend is dat als er een nieuwe trainer komt, de kans op blessures toeneemt. En dan het radioteam weer. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al 25 graden. En het wordt vandaag echt tropisch warm, met lokaal zelfs 33 graden.
25: Het radioteam verkeerde zijn 65 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Lingenbrug en Waardenburg, 25 minuten. De A15 Gorkum Ridderkerk voor Sliedrecht Oost, 25 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst, 30 minuten.
26: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
28: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
26: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
29: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
30: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
32: Deze week

0: Het is de laatste week dat je kunt bieden op unieke items in de Radio 10 veiling voor Alpe d'Huez. Ja, daar staan hele leuke dingen op. Hè. Zoals bijvoorbeeld de laatste drumstokjes en drumbel van Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Dat is wel heel bijzonder. Staat nu op €300. Maar bijvoorbeeld ook een tramrit door Amsterdam met Erik de Zwart. Met hapjes en drankjes.
1: Gezellig.
0: Ja, absoluut.
2: En veel meer leuk... geld toe, toch?
0: Nee, bieden. En dat allemaal voor het goede doel. Radio10.nl/doneer.
1: Ja, Hannelore, wat speelt er allemaal, hè, in de showbiz?
3: Nou, afgelopen weekend was misschien wel het meest bizarre interview van het jaar te zien. Dat was in Business Class van Harry Mens. De bijna 80 jaar oude Harry Mens had oud-tv-presentatrice Catharine Keil te gast in zijn talkshow. En volgens haar was dit het meest bijzondere interview dat ze ooit heeft gehad. We hebben een samenvatting van het gesprek gemaakt.
4: Je ziet toch heel veel huwelijken stranden, toch... doordat die dames aan het werk zijn en die vergeten kinderen te maken. En dan zijn ze 40, 45, vader komt op de tennisbaan een ander tegen. En dan is het natuurlijk over. Lale Gould, waar je een interview mee had.
5: Ja.
4: Wat is dat voor tante?
5: Ja, als je alleen al tante zegt, dan denk ik dat je al niet positief over haar denkt.
4: Nee, ik vind wel, ze ziet er wel goed uit.
5: Toch. Oh, mijn god, ik word echt gek. Je gaat toch niet alleen maar die vrouw op de uiterlijk beoordelen?
4: Nee, maar deze toevallig wel.
5: Ik vind het helemaal niks, dit gesprek.
4: Nou, ik vind het fantastisch.
2: Het is echt één.
1: Maar ik wist niet, dus deze man is nog steeds elke week op tv.
2: Als je betaalt, dan kun je dus zendtijd kopen. En het gaat echt een bedrag af. 10, 15, 20.000 euro.
1: Ja. En, maar dus iedereen kan dat gewoon kopen.
2: Die kan erin zitten.
1: Dus deze man met deze uitspraken, met deze denkbeelden, die kan nog steeds elke week. Nou ja, ik vind het. Ik snap überhaupt niet waarom Catharine Keil daar in het programma gaat zitten. Nee. Waarom doet ze dat dan?
3: Het is wel goed dat ze nog een beetje tegengas probeerde te geven.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, dat vind ik ook heel goed. Ja, misschien is dat ook wel de reden dat ze denkt, ik wil ook een tegengeluid laten
3: horen. Maar ja, goed, 1950 belden, hè?
1: Nou, inderdaad, ja.
3: Zo oud terug, ja. Het is de laatste week dat de mannen van Vandaag Inside uitzenden vanuit Curaçao. In een online rubriek vertelde René van der Gijp en Wilfred Gené dat ze een gast zouden uitnodigen, maar... Ja, uiteindelijk is dat niet doorgegaan, maar wat blijkt nou? Die gast, dat is onze eigen Gordon. Luister even mee.
6: Nee, maar waarom nodigen we Mie uit?
7: Omdat
6: hij niet mag zingen.
7: Omdat, ja.
6: En dan neemt hij die andere drie jongens mee.
7: Die doen dan ook mijn replay, ja.
6: Ja, prima. Nee, maar ik vind het ook oké, hoor, dat hij komt. Ik vind de aardige jongen.
7: Ja.
6: Ik vind de aardige jongen. En ik heb altijd bij hem het idee dat hij nog in een soort van... Als hij hier is, zo van... Hoe moet ik me gedragen? Ik Gerard niet.
7: Nee, daar heeft Gerard geen last van. Nee.
3: Gordon.
1: Nou, is dit zo?
2: Ik vind het een ommekeer bij die mannen.
1: Ja, ja.
2: Nou ja, Wilfred stuurt mij net een appje. Bij deze zei, we gaan helemaal los. Komen jullie in de Curaçao? Maar ja, nu bel ik net Mark van Replay. Die heeft al een vakantie geboekt.
1: Oh.
2: Dus ja, dan moeten we even om de tafel gaan zitten.
1: Ja, jij vindt dat hij die vakantie maar even moet
2: afzetten. Nou ja, het is wel een belangrijke
1: promo.
2: Maar
1: ik wil nog heel even terugkomen op wat, volgens mij zei René dat. Hè, van, ik heb altijd een beetje het idee dat hij toch een bepaalde houding zich probeert aan te meten. Als hij hier zit. Of dat hij zoiets heeft van, ja, hoe moet ik me gedragen? Een beetje ongemakkelijk.
2: Nee, sowieso niet ongemakkelijk.
1: Maar ongemakkelijk, maar hij zei, ja, dat heeft Gerard niet. Waarom is dat dan, dat hij dat zegt, denk je?
2: Kijk, nou ja, er is natuurlijk heel veel gezegd.
1: Ja,
2: hier, hè?
1: Ja.
2: En ik vind een aardige jongen, zegt hij. Nou, dat... Ik moet er wel. En dat zal ook best wel. Want het is natuurlijk ook een trucje wat ze doen, hè, met z'n allen. Met het VI.
3: Het klinkt een beetje alsof ze een zonnesteek hebben. Ze zijn er positief over jou. Nou, wat is hier aan de hand?
2: Ja. Nou, we gaan het zien.
0: Maar wanneer moet je naar heen dan? Want
2: nou ja,
0: dan
2: zal ik donderdag weg. Maken. Donderdag weg, dan ben ik vrijdag ben ik hier niet.
0: Oh.
2: Ik heb sowieso...
1: Wat? Wacht even. Nee, maar dit vind ik ook ver gaan. Dus jij stelt de mannen van VI nu tegenwoordig boven je eigen, hier ons eigen ochtendshow.
0: Ja, wat is dat nou?
1: Dat is wat er gebeurt dan.
2: Ja. Nou, jullie moeten me helpen, jongen.
3: Mogen we mee?
1: Nou ja, ik vind dat dat is dan wel de deal, dat wij mee kunnen.
2: Oh,
1: ja.
2: We gaan vanaf daar de uitzending doen.
1: Ja, dat lijkt me wel leuk.
2: Een setje meenemen.
1: Ja. Ja.
2: Nou, dat is goed als we allemaal op eigen kosten erheen gaan.
1: Oh. Elke avond rond 11 uur op SBS6 Shownieuws. En morgen hier in de ochtendshow een nieuwe Shownieuws-update.

0: In Daft Punk, I Feel It Coming was dat. Ranking Dits gaan we zo meteen spelen, maar eerst iets heel bijzonders.
1: De Radio 10 Hit Blender.
2: Ja, I Feel It Coming Too. Wil je een nieuwe keuken namelijk van 13.000 euro? Dan ben je deze week bij Radio 10 aan het juiste adres. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is raden. Nou ja, en dat is echt een hele moeilijke opgave. Ik geef het je te doen. Want we hebben 4 hits namelijk in een soort, ja, deze blender gezet. En die, ja, die hoor je door elkaar. Nou, ik hoorde nu inmiddels al 2. Ik heb hem al 2 keer gehoord. Goed luisteren, want dit is de opgave.
3: Ja, wil je meespelen en denk je die 4 hits te kunnen herkennen? We willen de artiest en de titel van het nummer. Bel dan 0909 31010 of stuur Blender gratis via de Radio 10 app. Ja, en dan maak je dus kansen voor keuken van 13.000 euro.
2: Ja, en zo meteen het nieuws met Hannelore. Wat viel je daarin op?
4: Slaap je ook zo slecht tijdens deze plaknachten? Straks hoor je welke 3 dingen wij massaal doen die het juist alleen maar erger maken.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
22: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
0: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage prijzen.

0: met vanaf vandaag jouw kans op een keuken te waarde van 13.000 euro. We spelen de Hitblender. Raad welke vier hits in de blender zitten. Ja, en in die keuken. Zo makkelijk zou het kunnen zijn. Zo klinkt het in ieder geval wel. Ja. Over een paar minuten een nieuwe ronde.
1: Ja, en in die blender moet je vandaag vooral veel ijs doen. Met lekkere Griekse yoghurt. En dan maak je je eigen ijs.
0: Oh, lekker.
1: Heerlijk. Hey, het wordt een zonnig en hete dag namelijk. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. En vanavond draait de wind. Dan koelt het iets af. En lekker. Er is verkeersinformatie, vrouwtje.
2: Ja, het radio-10-verkeer. Er zijn 67 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Utrecht en Bos tussen Lingenbrug en Waardenburg. 36 minuten. De A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de Merwedebrug. 37 minuten. En A27 Gorkum-Breda tussen Werkendam en Hank. 23 minuten.
0: 3 minuten over 8:30. Gordon en vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. Mijn naam is Jean-Paul en Hannelore. Die hoor je met het nieuws.
3: Goedemorgen. De aansluiting op het stroomnet wordt schaars vanaf begin juli. En daarom vragen mensen in het noorden en zuidoosten van het land nog snel een extra aansluiting aan. Dat schrijft de Telegraaf. Ook voor huizen komt er een wachtlijst. En daarom zijn mensen bang dat ze zonder extra aansluiting straks geen warmtepomp of laadpaal kunnen nemen. Kijk echt uit als je wilt sporten in deze hitte, want dit weekend ging het gruwelijk mis tijdens een Hyrox-wedstrijd in het Franse Lyon. Een vrouw van 28 is tijdens de wedstrijd overleden aan een hitteberoerte.
1: Zo. Ja, ik heb...
2: Toch hoor je het steeds vaker, hè?
1: Ik heb ook een hitteberoerte gehad. Jaren geleden was ik verkleed als Sinterklaas op de Gay Pride.
2: Dit is geen grap?
1: Dit is geen grap. Ik lag met Staffan al en mijn meid erop in een ambulance.
2: Ik weet het nog wel. Je had toen zo'n roze pak aan, toch?
1: Ja. En het was dus een hittebroer, maar het is dus levensgevaarlijk.
2: Ja, hoe voelt dat? En als je dat...
1: Je lichaam raakt oververhit, hè, dus je krijgt een hypertensie. Waardoor je dus ook gewoon kan overlijden.
2: Maar voel je dat aankomen op een gegeven moment?
1: Nee, het gaat heel langzaam en uiteindelijk val je dus ook gewoon flauw.
2: Zo.
1: En ik werd wakker in een bar.
2: In je Sinterklaaspak.
1: In je Sinterklaaspak. Nee, maar dus pas op, hè, mensen met sporten überhaupt.
3: Ja, slaap je ook zo slecht door de warmte? Deze drie dingen doen veel mensen, terwijl dat juist averechts werkt. Een koude douche nemen vlak voor het slapen. Door het koude water trek je bloedvaten samen en dan kan je liggen.

0: 8 laat draaien. En tot slot, ga niet in je blootje slapen. Want als je gaat zweten, dan koel je te veel af. Je kunt beter om goed zweet op te nemen een wijd katoenen t-shirt dragen.
1: Oh, ik vind slapen in een ijskoude kamer het aller... Ik heb altijd mijn airco aan. Ik word 's ochtends ook wakker en er zit zo'n kaartje om meteen. Weet je?
2: Je bent gegaan, ja. Hannelore, jij zegt 2,5 euro per nacht. Ja. Nou, ik vind dat nog best stevig
0: ja,
2: eigenlijk.
0: Ja, goed, een goede nachtrust is ook wel wat waard.
2: Nee, dat snap
0: ene
2: ik wel.
0: Diertje, dan denk ik, nou ja, even een keer een normaal broodje bij de lunch.
2: Maar ik denk dat veel mensen denken... Huh?
0: Tuurlijk, 10 euro is 10 euro voor een week. Maar ja, dat is, slapen
1: dat is echt waard, hoor.
0: Ja.
1: Dat is echt waard. Ja. Jij hebt geen airco, merk
2: ik? Ik heb geen airco. Ja, raad welke 4 hits er in de blender zijn gestopt. En win een keuken ter waarde van 13.000 euro. Aan de telefoon, Sandra, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo Sandra, hoe ziet jouw dag eruit vandaag?
3: Nou, op zich, ik heb vrijgenomen vandaag. Dus ik denk dat ik straks even met de kids naar het strand ga.
1: Ja, en kan jij wel een nieuwe keuken gebruiken?
3: Nou, behoorlijk. Ik woon in een redelijk gedateerd huis. En aan de keuken hebben we nog niet heel veel gedaan.
1: Okay.
3: Dus ik zou graag wel even een upgrade willen.
1: Nou, ja, het is geen makkelijke opgave. We gaan nog 1 keer laten luisteren aan je. Ben benieuwd wat je ervan maakt. Ja. Ja, jeetje, Sandra, geef het je te doen. Ik denk dat het een eenpits gastel wordt als ik het...
2: Dat is echt moeilijk.
1: Vertel het eens, Sandra.
3: Nou, ik denk als eerst Michael Jackson met Beat It. Daarna Watermelon Sugar, Harry Styles misschien. ABBA met Dancing Queen en als laatste... Ja, Bruno Mars, maar dan Locked Out of Heaven.
2: Oké. Nou, ik vind het wel knap dat je die eruit hebt kunnen halen.
1: Gedetailleerd geluisterd.
2: Zeker weten. We gaan luisteren hoeveel je er goed hebt. Jammer. Nul goed hebt. Jammer, Sandra.
3: Jammer.
2: Nou ja, tot 7 uur vanavond kans op een nieuwe keuken. Maar jij hebt helaas is het niet gelukt. Dankjewel, Sandra.
3: Helaas, ik
2: ben
3: voor de volgende.
2: Oké, over een uurtje bij Martijn Kolkman. De eerstvolgende mogelijkheid. Stuur nu keuken via de app van Radio 10. Of bel 0909 300 1010.
4: De Radio 10 hit.

0: Michael Jackson bij 10. Remember the time. Ja, iets later dan gebruikelijk, maar we gaan het gewoon spelen. Ranking
1: the hits. Ja, binnen nu en 10 minuten kans op €250. Dan moet je raden of een hit voor hem na een bepaald jaartal komt. Hey, en vandaag is de verjaardag van, ik denk toch wel, een van de knapste mannen uit showbusiness. En al zoveel jaren, hij wordt vandaag 62 jaar, Lenny Kravitz.
2: Oh. Ik vind hem altijd zo... Ja, hij is zo klein. Ik heb hem een keer in het echt gezien. Maar ik kijk echt over hem heen.
1: Echt waar? Oh, ja, in mijn hoofd is hij echt gigantisch. Nee, dat is omdat ik hem als artiest gigantisch
2: vind. Hij is 1,58.
1: Oh.
2: Ja, hij was in de reclame trouwens.
1: Ja. Deze hit.
0: Ja.
1: Deze hit gaan we het over hebben, want was dit een hit voor of na 1985? Stuur het in via de app als je het weet van Radio 10. En dan win jij misschien wel €250.

0: Aanstaande vrijdag live vanuit Curaçao bij VI.
1: Ja, ja, we worden een replay. Zo
2: lekker. Zuur kijkje, vrouwtjes.
3: Ja, ik word hier een beetje zuur van, ja, dat jij ons gaat verlaten voor VI. Goed, aan de telefoon Femke uit Leeuwarden. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hey Femke.
3: En jij bent vandaag aan het werk, maar eigenlijk heel belangrijk werk. Je werkt in de zorg.
4: Ja.
3: Ja, wat leuk.
0: Dat zijn de allerliefste.
4: Ja, zeker.
3: De allerliefste en de leukste en de belangrijkste. Wat ontzettend leuk dat jij een gooi gaat doen naar die €250 vandaag, Femke. Wat ga je ermee doen als je het wint?
4: Nou, meenemen op vakantie.
0: Oh, heerlijk.
3: Dat klinkt heel erg goed. We gaan ervoor. Je hoorde net al, we hadden het net over Lenny Kravitz. Een van de knapste mannen uit de showbiz.
0: Nou, dat vind jij.
3: Dat vind ik, ja, ja. Zeker. Ja. Ja, maar dat is een...
0: Vrouwtje heeft ook hele slechte ogen, hoor.
3: Femke. Hij is toch een knappe man, Femke?
4: Ja. Ik ben er iets te jong voor.
0: Hoe oud ben jij, Femke?
4: 22.
3: Dat is echt opa Kravitz voor jou. Was dit een hit, Femke? Voor of na 1985?
4: Ik denk... Als ik
3: maar
4: een gok mag
3: laten,
4: denk ik na.
3: Ja, dat is hartstikke goed.
0: Nou ja, je was aan het twijfelen, maar je was aan het twijfelen.
4: Gelukkig goed. Twijfelen.
3: Ja, gelukkig. En ik vind het ook knap dat je het weet, want je bent 22. En dat is natuurlijk hartstikke oud. Het is uit 1991. Ja. Dat betekent dat de eerste €50 al in de pocket is.
0: Was er niet eens geboren?
3: Nee.
0: Verdorie, Jezus.
3: Ja, we gaan voor die €250, Femke. Maak je een fout, dan houdt het spel op. Maar dan krijg je wel de Radio 10 dopper drinkfles. Voor €100, lieve Femke, was dit een hit voor of na 1991? It's raining men. Hallelujah,
0: it's raining men. Nou, was het maar zo'n feest, zeg.
3: Ik hoorde het er al zeggen, hè.
0: Dat die mannen naar beneden vielen. Oh, ja. Wat denk je? Wat denk je, Femke?
4: Ik denk voor.
0: Ja, dit is een oudje. Dat is goed. 1983, The Weather Girls. Ooit nog in de eer geweest dat ik met ze gezongen heb. Och, wat was dat leuk. Je hebt €100 heb je in je portemonnee zitten. Ga je stoppen of speel je door?
4: Ik wil nog een kans wagen.
0: Nog eentje? Ja, oké. Okay.
3: Ja, voor €150 dan. Was dit een hit voor of na 1983?
0: Het is wel heel lang geleden, hoor.
4: Voor.
0: Ja, dat wist je gelijk. Heel goed voor jou. €150 heb je inmiddels.
4: Yes.
0: Hij kwam uit 1978 trouwens, hè, van Herman Brood met Saturday Night.
4: Oké. Okay.
0: Ja. Wat ga je doen? Stoppen of doorgaan?
4: Ik denk dat ik ermee stop.
0: Heel goed.
3: Nou, hartstikke goed. Ja. Een lekker bedrag, ja. €150, lekker Femke. Ik hoop dat je het goed gaat besteden in je spaarpot voor de vakantie, hè?
4: Ja, zeker.
3: Hartstikke goed. Fijne dag en wensen
4: dankjewel,
3: vandaag, Femke.
0: Dag, lieverd.
3: Doei.
0: Het klinkt zo lief, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ik zou er zo naar adopteren. Echt zo leuk. Hey, Abba hier op je radio met een heerlijke gauw ouwe de top 4, uit de top 4000, hè, deze?
1: Ah, zeker. Absoluut. Ja.
0: Lay your love on me. Nou, het maakt niet uit wat je op me legt. Alles mag. We beginnen met love.
3: Mooi, Gordon.

0: Dit is alle tijden. Ja, natuurlijk ABBA en Leo Love on Me.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
2: Ja, muziekhistorie in je woonkamer hebben en de Alpe d'Huez steunen. Je kunt de allerlaatste gebruikte drumstokken en vellen van Golden Earring drummers Cesar Zuiderwijk kopen via radio10.nl/doneer.
3: Ja, vellen? Wat zijn de...
2: Ja, dat zijn van die... Ja, van die
3: op een drumstel. Nou, hij drumde erop tijdens de laatste legendarische Rotterdam Hooi shows One Last Night. En het kan voor €300 van jou zijn. Deze andere unieke veilingsitems vind je op radio10.nl/doneren.
2: Jij dacht zeker een oude vellen. Zometeen Martijn Kolkman met de Guilty Pleasure Party. Daarin kans op een gloednieuwe keuken van €13.000. En dit ga je allemaal horen.
1: Zometeen op Radio 10.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Roger!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
1: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus... Aldi.
9: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
16: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
17: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
18: Sorry. Maar het is WK!
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in Vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuis-in, mooi wonen.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Radio. Een hele goede dinsdagmorgen met alleen maar meezingers. Zometeen Tino Martin voor je. En ook de Tramps komen eraan met Disco Inferno. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Hannelore, een hele goede morgen.
10: Goedemorgen. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is. En dat het alleen maar meer wordt. En daardoor riskeren we jarenlange afsluitingen van wegen. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Boswachters doen bijna hetzelfde werk als de politie, maar moeten nu kiezen of ze een hond of een wapen willen. En dat moet anders, vindt de Tweede Kamer, die ze een vuurwapen, wapenstok en een hond wil geven. Boswachters worden nu ook niet opgeroepen als iemand in het bos 112 belt, terwijl zij er wel veel sneller kunnen zijn dan de politie. Bij een grote brand in Zutphen is asbest vrijgekomen. Het spul kwam van een loods van een timmerbedrijf die helemaal werd verwoest. De asbestdeeltjes zijn alleen terechtgekomen op het bedrijfsterrein en worden vandaag weggehaald. Bij de brand is niemand gewond geraakt. En een bizarre wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die eind jaren 70 in Ierland verdween, zou zijn opgedoken in Noord-Korea. Volgens de Telegraaf is ze misschien ontvoerd. Dat schijnt Noord-Korea wel vaker te doen. De vrouwen worden dan opgeleid tot spion. En dan het Radio 10 weer. Vandaag veel zon. En aan het einde van de ochtend is het al 25 graden. En het wordt vanmiddag tropisch warm, met lokaal zelfs 33 graden.
9: 44 vertragingen gemeld door Flitsmeister. En dit zijn de drie langste. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam, 31 minuten. A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug, een auto met pannen daar, 34 minuten. En de A58 richting Eindhoven vanuit Breda voor de brug over het Wilhelmina-kanaal, een vertraging van 31 minuten.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
13: UB40 met

0: bmw.nl/UB40.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
4: Deze week

Kees met het beste advies voor vandaag. Blijf drinken. Zorg dat je altijd een fles bij je hebt, want hydrateren kun je leren. En daarvoor in de Guilty Pleasure Party, de Tramps met Disco Inferno en John van der Veer ging helemaal los. Goedemorgen. Het is 12 minuten over 9, vandaag een prachtige dag. De temperatuur kan oplopen tot 33 graden. Net in de auto was het al 22,5 graad. Ik zou zeggen, neem ook vandaag weer een lekkere verkoelende duik in de Guilty Pleasure Party. Ik ben Martijn met zometeen onder andere Peter Fox met House om Zee. First Class komt eraan met Beach Baby. Maar eerst, ja, even mag wat kosten vandaag. Een kreunende man. Dit is Will Smith.

Ja, misschien stond je gedachten gewoon weer even in de feeststand met al je kameraden of op het plein met je familie. En stond je bezig mee te zingen Bon Jovi met Living on a Prayer in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Het is dinsdagochtend, die voelt als een maandag. Maar vandaag is gestart jouw kans op een nieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro. Zometeen hoor je de Hit Blender. 4 hits gemixt in de blender. Als je denkt te weten om welke nummers het gaat, bel dan zometeen met de studio. En als je de uitzending komt met het goede antwoord, dan

0: Peter Fox met House am Zee op Radio 10.
1: De Radio 10 Hit Blender.
0: Ja, misschien dat je net inschakelt, dat je er net bij bent. Een hele goede morgen. Je zit midden in de Guilty Pleasure Party. En vanaf vandaag van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds de Hit Blender. 4 bekende liedjes zijn in elkaar gemixt, geblend om het zo te zeggen. Aan jou de vraag, om welke 4 liedjes gaat het, titel en artiest? Kom je de uitzending zometeen met het goede antwoord? Dan win je niet zomaar wat, dan win je namelijk een nieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro. Heerlijk. Het gaat om deze liedjes. Nou, welke zijn het? Meespelen is simpel. Gewoon even bellen 0909-310-10. 0909-310-10. Alle 4 goed, betekent een nieuwe keuken.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eigenlijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
10: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda, the power of dreams.
17: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win!
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
20: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Helemaal los bij Ethos.
23: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
26: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Ja, ik kan er heel lang over praten, maar het is vandaag gewoon een tropische dag. Temperatuur lokaal zelfs 33 graden. Dan 29 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. De A2 richting Maarsen tussen de Jan Blankenbrug en Utrecht Papendorp. Rood met pannen 21 minuten. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam 34. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom voor Heerlen. Een ongeluk, vertraging daar 31 minuten. En zometeen.

0: Robin Thicke en Blurred Lines.
1: De Radio 10 Hit Blender.
0: Vier bekende liedjes in de blender. En we hebben contact met Mick, een echte kaaskop uit Alkmaar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Martijn.
0: Hallo. Zijn vanmorgen, goedemorgen, om 7 uur begonnen met dit nieuwe spel. Je maakt kansen op een nieuwe keuken te waarde van 13.000 euro.
2: Ja,
0: je hebt het gehoord. Mocht je nog gemist hebben, dit is de opgave. Mick, welke nummers heb jij in de blender gehoord? Vertel.
2: Paul Young, Come Back and Stay.
0: Ja.
2: Tina Turner, The Best.
0: Ja.
2: Natasha Bedingfield met Unwritten. En Michael Jackson of The Wall.
0: Okay, ik heb ze ook even genoteerd. We gaan dat invullen in de computer. Aan de hand van het aantal magnetronpiepjes wat je hoort, weet je hoeveel je er goed hebt. Dus ik ga voor je duimen. We hebben ze ingevuld. Hoeveel heb je er goed? Mick. Eentje.
2: Oké.
0: Maar welke dan is, dat houden we natuurlijk even in het midden. Dat maakt het wel lekker spannend.

0: spannend natuurlijk. Dus één van die nummers is inderdaad goed. Bedankt voor het meespelen. Ik wens je een hele fijne dag in Alkmaar. Ja. En over een uurtje een nieuwe ronde, hè?
1: Oké, fijne dag.
0: Dank je wel voor het meespelen en het bellen met de studio, hè? Elke morgen dus een 9 en 10 volle bak gezelligheid. Dit is de Guilty Pleasure Party op Radio 10.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Maarten van Rossum dit nummer?
1: Genoeg. Oh. Wat zeg ik? Het is te veel.
0: Zij gelooft in mij van André Hazes in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En nog een dikke maand en dan beginnen op veel plekken in het land alweer de schoolvakanties. En kun je uitkijken naar misschien wel een trip naar een heerlijke tropische bestemming. Nou, vandaag hoef je in ieder geval niet verdrietig te zijn dat je in Nederland bent, want het is echt warmer dan bijvoorbeeld in Rio de Janeiro. Ik heb het even opgezocht. Daar is het vandaag half bewolkt en slechts 22 graden. En wij tikken die dikke 30ers aan. Met uit de speakers bij Radio 10, Rio. Dit is Maywood voor je.

0: Zo, gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van keukenconcurrent. Ter waarde van

0: Meer info radio10.nl.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
14: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
16: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Ja, goedemorgen. Het is de dinsdagmorgen die voelt als de maandag. We hebben al een dagje overgeslagen, wat lekker. Met Nick Heemen zometeen en ook Prince komt eraan. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De overheid heeft steeds minder zicht op de onderwereld, meldt de NOS. Uit een rapport zou blijken dat criminelen steeds meer invloed krijgen in de Nederlandse samenleving. Bij de overstromingen 3 jaar geleden in Limburg zouden criminelen ervoor gezorgd hebben dat horecazaken niet failliet gingen. Maar daar vroegen ze wel wat voor terug. In Waalre, Brabant, zijn 7 mensen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten werd aangereden door een vrachtwagen. Volgens Omroep Brabant hoefden ze niet naar het ziekenhuis, wel naar de huisarts. De schade aan de bus die is groot. In Schorl, Noord-Holland, staat een deel van de duinen in brand. De brandweer probeert vooral te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vannacht werd ook in IJmuiden een duinbrand gemeld. Daar heeft de brandweer uren naar gezocht, maar niks gevonden. De brandlucht die mensen roken zou uit Koog aan de Zaan zijn gekomen. En in Tilburg is vannacht iemand doodgestoken in een huis. Er zijn 2 verdachten opgepakt, die waren er ook. Er werd ook nog een traumahelikopter opgeroepen, maar hulpverleners konden niks meer voor het slachtoffer doen. Wat er is gebeurd is onduidelijk. De omgeving van de woning is afgezet voor onderzoek. Ja, en dan het weer. Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het is namelijk 30 tot 33 graden. Het kan ook benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is.
1: 18 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A15 richting Ridderkerk voor Sliedrecht-West, 14 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel, 22. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Gorkum en Lexmond, een vertraging van 14 minuten.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Jij

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Deze week de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

Goedemorgen, 10 minuten over 10. Een heerlijke zomerse dinsdagmorgen. En wij Nederlanders geven ons leven een 7,4. Maar op een dag als vandaag hebben ze onderzocht zelfs een 7,7. Nou, en misschien wordt het wel een 10 vandaag. Want je kunt zomaar een nieuwe keuken winnen ter waarde van 13.000 euro. Hoef je alleen maar te raden welke 4 nummers er in de hitblender verstopt zitten. Over een half uurtje een nieuwe ronde. En wellicht dat jij de keuken wint van 13.000 vandaag. Pieter Elling komt eraan, I Go To Rio. Maar eerst Old Town.

Nou, zou je met Pieter Allen mee willen naar Rio? Dan kan dat morgen pas, want vandaag is er namelijk geen rechtstreekse vlucht vanaf Schiphol. Dit is Radio 10 en mocht je Rio nou te druk vinden of bijvoorbeeld te duur, dan zijn er ook prima budgetoplossingen. Zo is onderzocht wat de goedkoopste bestemmingen zijn. En wil je een wereldreis maken, dan moet je echt naar Hanoi in Vietnam. Daar betaal je tussen de 10 en 20 euro voor een hotelovernachting. Een avondmaaltijd koop je op straat voor slechts 2 of 3 euro. En zoek je het dichter bij huis, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan naar Krakau in Polen. En anders op plekje nummer 2, ook wel leuk, Budapest in Hongarije, de hoofdstad. Dat is natuurlijk waar George Ezra ooit een liedje over zong. Zullen we die zo meteen gewoon even doen, uit het vuistje? Eerst op Radio 10, Stop Loving You. Dit is Toto.

0: George Ezra.
1: De Radio 10 Hit Blender.
0: Vier bekende liedjes zitten in de blender. Aan jou de vraag, welke vier liedjes zijn het? Titel en artiest. Denk je het weten en kom je zo meteen in de uitzending met het goede antwoord, dan win je dus een hagelnieuwe keuken te waarde van 13.000 euro. Ik zou zeggen, gooi alles even aan de kant. Heel goed. Dit is namelijk de opgave. En ik ben de lulligste niet, we doen hem gewoon nog een keer. Welke vier liedjes zitten in deze blender? Speel mee. Stuur Blender via de gratis app van Radio 10. Of bellen 0909-310-10. 0909-310-10. En wellicht dat je zo meteen in de uitzending komt en gewoon een nieuwe keuken wint.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus...
6: Aldi.
1: UB40 met...

0: Action.nl/UB40.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
10: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Juist opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: This is Michael, de grootste Michael.

0: op Radio 10.
1: De Radio 10 Hit Blender.
0: Vanmorgen is hij gestart, de Radio 10 Hit Blender. Je maakt kans op een spiksplinternieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro. En we hebben contact met een Jeroen uit Zeeland, uit Sint-Annaland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vier liedjes, vier titels en artiesten die corresponderen met deze nummers. Ga er maar aan staan, Jeroen. Welke nummers zijn het volgens jou?
2: Nou, ik denk dat het Just Dance is van Lady Gaga.
0: Ja.
2: En dan Torn van Natalia in Bruglia.
0: Ja.
2: Simply the Best van Tina Turner. Ik dacht dat het in ieder geval vorige keer was, want er was er eentje goed.
0: Oké.
2: En dan ABBA met Gimme Gimme.
0: A Man After Midnight. Wij gaan ze invullen. Als je vier piepjes hoort van de magnetron, zijn ze alle vier goed. Als het er minder zijn, dan minder. En als je alles fout hebt, krijg je een zoom. We vullen ze in. Jeroen uit Sint-Annaland. Hoeveel heb je er goed van de vier? Twee.
2: Nee.
0: Ja, inderdaad, als je Mick gehoord hebt het vorige uur, dan weet je inderdaad welk liedje er goed is. Je hebt toch wel wat opgelost. In dit geval niet de keuken gewonnen, maar wel bedankt voor het meespelen en het bellen naar de studio. En een hele fijne dag daar in Zeeland. En Jeroen?
2: Jo, vast.

0: Het vertrouwde geluid in de ochtend, de anchorman van het nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Lekker weekend gehad, lekker kleurtje ook, jongen.
1: Ja, lekker buiten gezeten.
0: Oh, dat zie je echt gelijk hebben. En die ogen stralen helemaal. Zometeen om 11 uur het laatste nieuws. Wat heb je voor de hele natie in petto vandaag?
1: Nou, we kennen natuurlijk Erben Wennemars. We kennen zijn zoon, Joep Wennemars. Maar er is nog een zoon Wennemars. En die heeft iets gepresteerd wat misschien nog wel bijzonderder is dan wat zij doen.
0: Oh, de hele familie zit in de lift.
1: Ja, maar dit is echt bizar wat hij gedaan heeft.
0: Oh, en ik bedoel liften, hè, want dit liedje...

0: personen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot. Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
12: Boost yourself.
13: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
14: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Wat? Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
15: Zometeen hoor je een zomers liedje over een fantasielocatie. En ook Snow Patrol komt eraan. Die moeten toch iets te doen hebben met dit warme weer. Maar eerst Nico met het laatste nieuws. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Defensie stopt voorlopig met oefenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Het gaat dan om oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt. Reden is dat het risico op natuurbranden groter is geworden. Door de droogte is dat verhoogd naar fase 2. Fase 1 is normaal. In Gelderland ging het eind vorige maand nog mis bij het harde. Ja, niet alleen in Gelderland en die andere provincies is het droog. Ook een deel van de duinen in het Noord-Hollandse Schorrol stond vanmorgen in brand. Door de warmte en de droogte ging de brandweer er met veel wagens op af om te voorkomen dat het vuur zou uitbreiden. Maar het bleek te gaan om een klein brandje dat snel onder controle was, meldt regiozender NH. De koninklijke stallen op Paleis Noordeinde gaan deze zomer weer open voor publiek. Onder de titel De Oranjes en de Krijgsmacht is er een presentatie te zien over het Militaire Huis. Dat is de oudste dienst van het Koninklijke Huis, die bijvoorbeeld Prinsjesdag begeleidt. De glazen koets is ook te bezichtigen en die bestaat nu precies 200 jaar. Ja, we kennen allemaal Erben Wennemars en zijn zoon Joep, twee topschaatsers die de medailles aan elkaar rijgen of geregen hebben in het geval van Erben. Maar de andere zoon van Erben, Niels, die heeft ook een topprestatie geleverd. Hij heeft namelijk de beroemde kaasrace van Gloucester gewonnen. Die schrijft Gloucester, maar je zegt zoiets van Gloucester. Nee, de kaasrace, dan rennen de deelnemers van de steile heuvel af achter zo'n grote rollende kaas aan. Ja, dat ziet er heel mooi uit. Gaat namelijk hartstikke vaak mis. Mensen buitelen naar beneden, hoofdwonden soms en botbreuken. Maar Wennemars stierde het hoofd koel, maakte een spectaculaire koprol richting de finish en is nu in heel Engeland een grote held.
15: Nou, gefeliciteerd. Leuk voor hem, hè?
16: Niels, ja. Fantastisch. Jij hoort er ook bij. Het radioteam weer. Het is zonnig in het hele land, tropisch warm. Het is namelijk 30 tot 33 graden. Het kan ook nog benauwd aanvoelen en dat komt omdat er weinig wind is.
15: 13 vertragingen gemeld door Fritsmeister. Dit zijn de drie langste. De A12 richting Oberhausen voor Duitsland, 21 minuten. A37 knooppunt Holsloot Meppen voor Duitsland, een kwartier. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Osse-Oost en Ravenstein, een vertraging van 25 minuten.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
19: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
17: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
19: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
20: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
24: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
25: Deze week, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken.
15: Nou is het gebakken hoor.
25: Radio 10.

toch een beetje een verkoeling op zo'n hele warme dag met 33 graden. Snow Patrol hoorde je. En daarvoor een fantasielocatie zoals Atlantis, Pandora en El Dorado. Madonna zingt namelijk over San Pedro. Een plek die nergens op de kaart staat, maar wel een heerlijk zomersliedje. La Isla Bonita. En zo werd het 11 minuten over 11. Dat betekent zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4x1. Met zometeen het jongetje van de feestjes. Althans, zo noemden zijn klasgenoten hem. Maar eerst de band die nooit had bestaan als het aan bureau jeugdzorg had gelegen. Toen ze begonnen met optreden was het jongste lid van de band 9 jaar oud. Zijn naam was Perry Lee. En de fans noemden hem ook wel Tiny the Ferris. Hij was jong, niet verlegen en werd een van de belangrijkste zangers van de groep. En samen met zijn kameraden stonden ze op 1 in 1976. Heaven Must Be Missing an Angel is vandaag de eerste in 4x1 op Radio 10.

logische verrassing van vandaag is Juan Luis Guerra, geboren in Santo Domingo. Daar is hij ook opgegroeid, de Dominicaanse Republiek. En hij stond daar bij zijn klasgenoten bekend als El Niño de las Veladas. En dat betekent weer het jongetje van de feestjes. Want waar hij ook kwam, er was altijd feest. En niet in de laatste plaats, omdat hij zelf begon te zingen en op te treden. Kortom, gemaakt voor de spotlights. Hij was vandaag de tweede met zijn nummer 1 hit in 4x1 op Radio 10. En zometeen, ja, de man die ontdekt heeft dat de sleutel van de studio onder de deurmat ligt. Daar is hij namelijk alweer met zijn nummer 1 hit. Bruno Mars komt eraan met de Lazy Song. Maar eerst de nummer 1 hit uit 1987. Nothing.

0: Bruno Mars met zijn nummer 1 hit. Het was vandaag de laatste in het rijtje met nummer 1 hits. En morgen om 11 minuten over 11. Gewoon weer 4 keer 1. En over een half uur Robert Feller met Alles Mag op dinsdag. Hij draait jouw favoriete liedjes tijdens de lunch. Alleen de vraag is, wat kan hij opzetten? Laat het nu alvast weten en doe dat via de gratis app van Radio 10.
1: De Radio 10 Hit Blender.
0: En dan, sinds vanmorgen maak je kans op een spiksplinternieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro. 4 bekende liedjes, ze hebben in de blender gezeten, zijn gemixt. Aan jou de vraag, welke 4 liedjes zijn het? Dus titel en de artiest. Denk je het te weten, speel mee voor die nieuwe keuken. Je kunt de blender dan sturen via de app van Radio 10 of bellen met 0909 300 1010.

0: weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
1: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra

0: 1,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Martijn Koopman.
7: Ja, met vandaag 33 graden op de kwikstengel... hoor je de contours, Maroon 5, maar eerst gaan we springen. Samen met de

0: van Maroon 5.
1: De Radio 10 Hit Blender.
0: Vanmorgen om 7 uur zijn we begonnen met de Hit Blender. Jij kan winnen een nieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro. En ik zeg goedemorgen tegen Marjolein uit Nunnen in Brabant. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi.
0: Hallo meid. Je bent erbij, je hebt gebeld met de studio 0909-300-1010... toen jij de opgave hoorde en die klinkt zo. En welke vier liedjes zitten volgens jou in de blender? Vertel.
2: Ik denk als eerste Nathalie Imbruglia met Torn.
0: Ja?
2: Tina Turner met The Best.
0: Mm-hmm.
2: En als derde Bruno Mars, Just The Way You Are.
0: Ja.
2: En mijn man hoorde de vierde, de drums van Phil Collins in The Air Tonight.
0: Oh, je hebt het samen met je man gedaan.
2: Hij zei, die springt eruit, die weet ik, ja.
0: Oké. We gaan de titels en artiesten invullen. Er moeten er dus vier goed zijn voor een nieuwe keuken. Drie.
2: Dit is leuk.
0: Ik vind dit zo leuk. Je bent gewoon de vijfde kandidaat en je hebt het goed.
2: Ja, oh super. Nou, daar ben ik heel blij mee.
0: Nathalie Imbruglia, Tina Turner, Bruno Mars en Phil Collins. Dat betekent dat jij een nieuwe keuken hebt gewonnen ter waarde van 13.000 euro.
2: Jeetje, wauw.
0: Verzorgd door Radio 10 en keukenconcurrent.
2: Yes, wat leuk.
0: Nou, daar horen we niks van. Maar gefeliciteerd. Kan je ook een beetje koken? Kan je ook een beetje koken?
2: Jawel, maar nu mijn man ook iets geraden heeft, mag hij daar ook wat vaker in gaan staan.
0: Heel goed, lekker verdelen met elkaar thuis. Nou, ja. Ik ben flabbergasted. Over een uur de nieuwe. En jij van harte gefeliciteerd nogmaals met je nieuwe keuken.

0: maak de fout niet.
1: Want de dinsdag die voelt als een maand.
0: Ja, precies. Je playlist is nog behoorlijk leeg, want er kan nog veel bij komen. Dus hoe kan je je favoriete liedjes doorgeven?
1: Even de Radio 10 app pakken. Eventjes doorgeven wat je wil horen. Intikken of inspreken mag allebei. Laat het weten. Misschien dat ik jouw liedje draai. En om 12 uur dan starten wij met...
0: De Bammerrammer.
1: Ja, de Bammerrammer.
0: En dat is een liedje met extra veel pit. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de
1: Bammerrammer broodtrommel.
0: Pak de app van Radio 10 erbij en laat weten wat Robert kan opzetten zo.

0: de laagste prijs van Nederland. Zo, gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van Keukenconcurrent. Ter waarde van...

0: attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
3: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Rien, videodeur.
1: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
13: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd.

0: zometeen, je verwacht het niet, een zomerse bammerad. Maar eerst het nieuws van 12 uur. Goedemiddag, Nicolai Ruijs.
1: Goedemiddag. Een dodelijk ongeluk in België met een schoolbusje. In het Vlaamse Buggenhout reed een trein vol op een minibusje waarin 7 kinderen en 2 volwassenen zaten. Er zijn zeker 4 doden gevallen, onder wie 2 kinderen. Het busje was de spoorwegovergang opgereden terwijl de slagbomen dicht waren. De 100 mensen in de trein raakten niet gewond. Een pakket aan maatregelen om meer personeel te krijgen in de kinderopvang heeft nog niks uitgehaald. Er is nog steeds een tekort en dat blijft maar oplopen. Volgens minister Aartsen zijn er wel medewerkers bijgekomen en zijn de wachtlijsten in de kinderopvang verkort. Maar er moeten nog steeds 7000 medewerkers bij. Afgelopen maart werden de computers van Ajax gehackt en de politie heeft nu iemand gepakt die erachter zou zitten. Het is een man uit Buren in Gelderland. Door de hack konden seizoenskaarten worden gestolen. En ook was te zien wie er een stadionverbod heeft, en dat verbod kon zelfs verwijderd worden. En in sommige delen van het land is het nu zo droog dat de defensie er voorlopig niet meer oefent met explosieven. In Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar 2. Eind vorige maand vlogen stukken bos en hei in brand bij oefenterreinen in onder meer Gelderland en Brabant. Ja, het radioteam weer. Het is nog steeds droog, maar ook zonnig en tropisch warm in het hele land. 30 tot 33 graden. Vanavond dan draait de wind en koelt het ietsje af. En de komende dagen is het nog steeds vrij zonnig, maar ietsje minder warm.
2: Hoeveel graden krijgen we morgen, zeg maar?
1: 25, zegt de ene. De ander zegt 31.
2: Oh, dat is moeilijk, hè, tegenwoordig. Ja, voorspellen.
1: Ja, ik hoop die 31.
2: Maar 31, ja, daar gaan we vanuit. Ja. Dan het radioteam verkeer. 18 vertragingen gemeld. Druk op de Nederlandse wegen deze dinsdagmiddag. Dit zijn de 3 grootste. A4 Amsterdam, Den Haag tussen het Ringvaartaquaduct en Hoogmade, 27 minuten. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de grens met Nederland, daar 16 minuten. En de laatste op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en Duitsland, 36 minuten vertraging.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: Odeo.nl/Ubi40.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht.

0: Prijs van Nederland.
1: Deze week de Radio 10 Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken.

0: En deze dinsdagmiddag trappen wij af met Stefan. Goedemiddag.
1: Hey Robert, goedemiddag.
0: En eigenlijk is het voor jou avond, begrijp ik.
1: Ja, want ik kom uit de nachtdienst en ben nog steeds wakker. Okay. Ik ben wacht op een bezorging, dus ja, dat komt wel goed.
0: En daarna ga jij slapen?
1: Even eventjes nog wat eten en daarna slaap ik inderdaad.
0: Oké, okay. Ja. Nou, dan hebben wij een nachtmutsje voor je zometeen. Muzikaal.
1: Lekker.
0: Je mag zelf bepalen welke het is, maar eerst wil ik toch even weten, wat ga jij doen?

0: Stefan, wat heb jij erop?
1: Ik heb verse saus gemaakt voor de pasta. Ik zal meteen pasta maken. Ook goed voor de avond om even door te komen.
0: Ja.
1: Proteïne. Ja. Lekker.
0: Het is ook een lunch die klinkt als een heel diner. Heel goed.
1: Zeker, zeker.
0: Eet smakelijk zometeen. En dankjewel. Wat mogen wij daar muzikaal bij serveren?
1: Chan Chan van de Buena Vista Social Club. Oh. Lekker met dit weer.
0: Ik wou zeggen, heeft zeker niks met het weer te maken, dit liedje.
1: Nee, totaal niet.
0: Heerlijk. Ja, we gaan even lekker mee zwijmelen met je.
1: Super.
0: Slaap lekker zometeen.
1: Gaat lukken.
0: Dit is voor de allereerste keer dat ik dat trouwens tegen iemand zeg op dit tijdstip.
1: Juist.
0: En je krijgt ook nog een Bammerammer broodtrommel.
1: Ja, top, gaaf man.
2: Radio 10, Bammerammer.

0: een beetje klonk. Als een nachtmutsje, en dat was het ook, want Stefan die vroeg hem aan, omdat hij net uit de nachtdienst kwam. En op het punt stond om het bed in te stappen. Dus we hebben hem ook even aangepast tot Oksa'se Pammerammer.
1: Precies.
0: Wel een lekker liedje, Chan Chan. Goedemiddag, welkom op deze dinsdag, de 26e van mei. Weet jij nog hoe wij vroeger op school les kregen in het schrijven van een goede sollicitatiebrief?
1: Ja,
0: dat is heel erg 1999.
1: Hoezo?
0: Nou, steeds meer uitzendbureaus die laten jongeren tegenwoordig solliciteren via Instagram of TikTok. Dan krijg je vervolgens contact met een chatbot.
1: Ja.
0: Die stelt jou dan vragen en die gaat een beetje kijken of je uit het juiste hout gesneden bent, zeg maar, voor de functie. En per vacature, want het werkt ook nog, per vacature komen er nu duizenden reacties binnen in plaats van enkele tientallen.
1: Okay. Kan je dan ook je eigen chatbot maken die dan weer reageert op die chatbot?
0: Dat is nog handiger. Kwestie van tijd voordat dat gebeurt. Maar ik vind het sowieso grappig om te weten dat er gewoon nu gesolliciteerd kan worden met Instagram-accounts als @crypto_fast_money_xxx. Zou je dan aangenomen worden?
1: Denk het wel.
0: Ja, denk het wel. Hey, en nu het weer volop terras weer is, heeft de wetenschap de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de vraag: wat is gezonder, bier of wijn?
1: Oeh, ja, ik weet het niet, dus ik doe het maar allebei.
0: Maar wat denk je, bier of wijn?
1: Ik denk toch wijn, denk ik.
0: Ja, heel goed. Ja? Drink lekker door, want je zit helemaal goed. Okay. En dan vooral rode wijn. Die is namelijk cholesterolverlagend en beschermt de bloedvaten. Kleine disclaimer, het allergezondst is nog altijd alcoholvrij. Dat dan weer.
1: Okay.
0: Hey, en we zijn vandaag begonnen met een bloedmoeilijk nieuw spel. De Hit Blender.
1: Hit Blender.
0: Hebben wij vier liedjes die we allemaal kennen in een blender gestopt en door elkaar gehusseld en aan elkaar geplakt. En dat is echt heel moeilijk. Wij willen dat jij raadt welke vier liedjes het zijn. Dus titel en artiest. En ik zeg het is heel moeilijk, maar er staat ook een hele mooie prijs tegenover.
1: Wat dan?
0: Namelijk
1: wat dan?
0: Een gloednieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro.
1: Zo.
0: En ik dacht vanochtend toen ik de eerste opgave hoorde, nou, dat is niet te doen. Maar de eerste is er al uit, dus zometeen...

0: is dit uur namelijk. Laat even weten wat je heel graag wil horen. Even intikken of inspreken, mag allemaal. Heb je gekregen van Henrietta, die heeft denk ik met het weer te maken. Rhythm Divine horen van Enrique Iglesias. Lekker, gaan we zo meteen doen. En ik kreeg ook nog een appje van Mick. Wat wil jij horen?
1: Van alles mag. Duran Duran, The Reflex. Goedjes.

0: Henrietta wilde hem horen. Enrique Iglesias en Rhythm Divine. In de Alles Mag op welke dag ook alweer? Dinsdag. Ik weet nog dat ik hier binnenkwam bij Martijn net. En dat ik zei, ja, het is die dinsdag die voelt als een maandag. En dat is blijkbaar voor mijzelf ook het geval. Want ik pakte toch het jingletje van de maandag erbij. Nou, fijne luisteraars hebben wij, want die vinden niks leuker dan mij op mijn fouten wijzen. Dank je wel daarvoor. Onder andere Samantha die zegt, ja, het bandje zegt steeds maandag, maar het is dinsdag. Klopt. Ik zal het nu goed doen.
1: Alles mag op donderdag.
0: En jij mag even laten weten wat je graag wil horen via de Radio 10 app. Jolanda, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ik zou graag Daddy Cool willen horen van Bonnie M. Voor mijn mannetje, die is vandaag jarig. Bedankt. Groetjes, Jolanda.
0: Gefeliciteerd.
1: Alles mag.

0: Radio 10 met Boney M en Daddy Cool, speciaal voor Yolanda.
1: De Radio 10 Hit Blender.
0: Ja, we hebben een nieuw spel, jongens. En dat is moeilijk. Dat is, oh, ik hoorde de eerste opgave vanochtend en ik dacht, het is volgens mij nog makkelijker om een goudstaaf uit de Nederlandse bank te roven dan dit te raden. Maar wij hebben 4 hits, 4 grote hits in een blender gestopt. En die laat ik je zo meteen horen. Als jij alle 4 de liedjes weet te raden, en dat wil zeggen titel en artiest, dan maak je kans op een keuken ter waarde van 13.000 euro. En ik zeg wel, het is heel erg moeilijk, maar de eerste opgave is vorige uur bij Martijn Kopman geraden. Dus het is te doen, jongens. Het is te doen. Concentreer je, luister goed. Het is een kort fragment. Welke 4 hits zitten er in dit fragmentje? Yeah!

0: stuur het woord Blender in via de Radio 10-app.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf €0,99 met volle spaarkaart.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
17: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Oranje fans opgelet.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Robert Beller, alles mag op dinsdag. Goedemiddag Sandra.
5: Hallo, graag. George Michael en Aretha Franklin met I Knew You Were Waiting.

0: Town Girl voor Gideon. En daarvoor ook nog I Knew You Were Waiting gedraaid voor Sandra. Had ze ook nog een goede reden voor.
1: Omdat mijn man en ik aan het klussen zijn, even een lekker snel up tempo nummer. Ja. Gaat het misschien sneller allemaal. Doei doei!
0: Doei doei, en veel succes daar!
2: De Radio 10 Hit Blender.
0: Ja, we hebben een nieuw spel, de Radio 10 Hit Blender. En wij spelen dit uur met Joyce uit Purmerend. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij hebt of een heel goed gehoor, of je hebt gewoon heel dringend een nieuwe keuken nodig.
3: Vooral het tweede.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen.
3: En wat herkenning
0: toch ook wel. Want ik heb die opgave, dat was voor de eerste keer dat we hem draaiden. Ik heb ook voor de eerste keer geluisterd. Ik vond het al lastig om twee antwoorden te bedenken waarvan ik dacht, nou, die liedjes zouden het kunnen zijn. Maar jij hebt gewoon vier antwoorden bedacht. Dat vind ik al knap.
3: Ja, maar laten we hopen dat ze goed zijn.
0: Ja, laten we dat doen. Nog één keertje luisteren naar de opgave. Komt ie, hè?
3: Ja.
0: Ja, zeg het maar. Wat maak je hiervan, Joyce? Welke vier liedjes hoor jij in de blender?
3: Ik hoor Living on a Prayer van Bon Jovi. Mm-hmm. Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Mm-hmm. Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor. En Somebody That I Used to Know van Gotye.
0: Wat ik zei, ik vind het al knap dat je met vier antwoorden komt. Maar laten we het even gaan checken. Ik ga het invullen. Komt-ie. Hoeveel antwoorden van deze vier zijn er goed? Kunnen we zien aan het aantal pingeltjes. Als ze alle vier de pingeltjes horen, ja, dan heb je gewonnen. Klaar voor?
3: Zeker.
0: Oké, gaan we. Ding, ding. Wauw. In één
3: wow.
0: keer. Ja, ik zeg wauw omdat ik onder de indruk ben van jouw antwoord.
3: Ja.
0: Maar het is nog jammer. Niet het antwoord. Ja, je hebt net niet gewonnen, dus voor jou is het balen. Maar ik denk wat knap dat je gewoon drie goede antwoorden hebt gegeven.
3: Ja, en ik weet ook welke niet goed is, dus dat is heel jammer.
0: Nou, zullen we zeggen, je mag gewoon mee blijven spelen?
3: Nou, ik hoop het. Ik hoop tot later inderdaad.
0: We gaan volgend uur weer spelen, dus misschien tot volgend uur dan.
3: Ja, wie weet. Goeie uitzending.
0: Succes, hoi.

0: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus.
8: Aldi. Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties. Genoeg.
13: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengwerk.

0: misschien wel met jou. Eerst het nieuws. Van 1 uur, Nicolas Ruijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De AOW-leeftijd blijft zoals die nu is. Het plan van het kabinet om die te verhogen is ingetrokken. Vanaf 2033 zou de leeftijd sneller stijgen om de AOW betaalbaar te houden. Onder meer de vakbonden waren daar fel op tegen en dreigden met stakingen. Volgens RTL trekt het kabinet het plan in als een gebaar naar de bonden. DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Aarts heeft dat verboden na onderzoek naar dat bedrijf. Er zouden risico's voor de bevolking zijn als DigiD in Amerikaanse handen komt. Wat die risico's dan precies zijn, dat is niet bekend. Een meerderheid van de Kamer was ook al tegen de overname. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht bij Dordrecht had kinderporno op zijn computer. Maar dat heeft iemand naar hem opgestuurd, zegt hij. Hij wordt ook verdacht van seksueel misbruik van een jonge man. Maar daar zegt hij geen enkele herinnering aan te hebben. Dus dat is niet gebeurd, zegt hij. En afgelopen zaterdag bezetten actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal. En de NS wil de schade daarvan verhalen op de demonstranten. En ook de schade van een pro-Palestijnse demonstratie een week geleden op Den Haag Centraal. In beide gevallen lag het treinverkeer een tijd stil. Trend het in weer nog. Het is zonnig. In het hele land is het tropisch warm. Namelijk 30 tot maar liefst 33 graden. Vanavond dan waait de wind een beetje. Koelt het ietsje af. Draait de wind, moet ik zeggen. Komende dagen is het nog steeds vrij zonnig. Maar wel ietsje minder warm.
0: Overal tropisch warm, behalve hier in de studio bij Radio 10. Koud, jongen.
2: Oh, koud is het hier.
0: Ongelooflijk.
1: We hebben glasnijen.
0: Het is druk op de Nederlandse wegen voor deze dinsdagmiddag. 16 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste. Alle 3 het gevolg trouwens van controles aan de Duitse grens. A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar, 31 minuten. A37 knooppunt Holsloot richting Meppen in Duitsland. Tussen Zwarte Meer en de grens, 18 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Kunderberg en Duitsland, 20 minuten vertraging.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Deze week de Radio 10 Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken.

0: SP-motto. Gold ook het afgelopen weekend al op verschillende evenementen. Als je naar buiten gaat, drinken, smeren, petje. Houd daar rekening mee. You're the Amy Winehouse and you know I'm no good. Wij gaan hem zometeen spelen.
1: De Top 4000 quiz.
0: Je krijgt dan 4 vragen over die fijne lijst van afgelopen december. En voor elk goed gegeven antwoord win jij een prijs. Ik zeg het er nog maar eens bij. Niemand gaat met lege handen naar huis. Maar als je mee wil spelen in de Top 4000 quiz, dan moet je de selectievraag wel goed beantwoorden. En die gaat over het gesprek van de dag. Ja, je verwacht het niet. Het ongelooflijk tropische weer. Het lijkt wel zomer. De vraag luidt dan ook: wie staat er in de Top 4000 met het liedje All Summer Long? Is te doen. Stuur je antwoord in via de Radio 10-app en speel zo meteen mee met die fijne Top 4000-quiz.

0: En met Tim Heij vanmiddag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Jij luistert graag naar de jaren 80. Muziek uit de jaren 80.
1: Jazeker.
0: Kijk, ik zit eventjes door de vragen in de top 4000 quiz te scrollen. En nou, dan denk ik wel dat er wat vragen voor jou bij zitten die je goed moet kunnen beantwoorden.
1: Nou, dat zou fijn zijn.
0: Maar laten wij beginnen bij het begin, namelijk de selectievraag. All Summer Long is een liedje in de top 4000. Maar wie zong dat ook alweer?
1: Kid Rock,
0: ja hoor, is helemaal goed.
2: Vraag 1.
0: Jij zit in het spel. Vanaf nu 4 vragen over de lijst van afgelopen jaar. En bij elk goed gegeven antwoord krijg je een prijs. Okay. Klaar voor?
1: Ja.
0: Gaan we. Het is Wereld Dracula-dag vandaag. En Dracula, dat is natuurlijk de vader aller vampiers, zou je kunnen zeggen. Gek op bloed, bijt je in je nek en zuigt wat bloed op. Ook in de top 4000 vinden wij wat bloederige liedjes. Wie staat er in de lijst met het liedje Bloedend Hart? Een Nederlands beentje. De Dijk is helemaal goed. Lekker. 0 gelijk van het scorebord en nog 3 kansen.
2: Vraag 2.
0: Vandaag vieren wij de 62e verjaardag van een zanger die ik vorig uur nog gedraaid heb trouwens. Zanger, rockartiest is het eigenlijk. Hij staat in de top 4000 met liedjes als Let Love Rule, Always on the Run en Are You Gonna Go My Way? Wie is er jarig vandaag?
1: Lenny Kravitz,
0: hoppakee. Kost jou geen enkele moeite.
2: Vraag 3.
0: Vraag 3 is een introotje. Welke plaat uit de top 4000 begint zo? En als je het weet, mag je het er gewoon overheen roepen.
1: Bon Jovi, Living on a Prayer.
0: Hoppakee. Bon Jovi, Living on a Prayer. We gaan voor de volle score.
2: Vraag 4.
0: En vraag 4 krijg je van Nicola Ruis.
3: Ja, de Amerikaanse president Trump heeft een belangrijke dag vandaag. Hij ondergaat zijn tweede medische keuring van zijn presidentstijd. Het gebeurt allemaal heel plechtig en officieel. Dat doen ze in een militair hospitaal ergens in de buurt van Washington. Ja, het is best wel een belangrijke test. Hij is inmiddels 79 jaar oud. En sinds hij vorig jaar op zijn 78ste weer president werd, is hij op Joe Biden na de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis. En of ouderdom met gebreken komt, ik zeg niks.
1: Ik ook niet.
0: Mag ik gokken dat het nu al de beste uitslagen ooit zullen worden?
3: Beter zijn die niet, de grootste ook.
0: Ik denk ook dat die artsen in zijn oren hebben gefluisterd van joh, als je ooit sterft, hè, als, dan willen we je lichaam onderzoeken. Want het is bizar dat jij op deze leeftijd dit soort scores haalt. Dit is nog nooit voorgekomen. Waanzinnig. Ik denk dat het gaat gebeuren.
3: Dat denk ik ook.
0: Dat is mijn voorspelling althans. Maar goed, van die oranje klodder mayonaise gaan we nu weer terug naar de top 4000. Sorry, moest ik even zeggen.
3: Mooi.
0: In de top 4000 staan ook best wat oudjes. Wie staat er in de lijst met het nummer Old and Wise? Come on. Je kan voor de volledige score gaan, hè? Er
1: ligt een puntje van mijn toon. ELO
0: is...
1: Nee,
0: het was die ander. Als ik het zeg, weet je het.
1: Project?
0: Ja, dat was wel goed geweest, maar sorry, nee, we kunnen dit... Tim, we kunnen dit niet terugdraaien.
1: Jammer.
0: Maar hey, je hebt goed gespeeld, hoor. Ja. 3 goede antwoorden gegeven, dat betekent 3 prijzen in de top 4000-quiz. Namelijk een Radio 10 zonnebril, de Radio 10-pet... en je krijgt ook een Bammenrammer broodtrommel.
3: Zo.
1: Nou, top.
0: Hey, en ik wens je nog een hele fijne dinsdag.
1: Ja, jullie ook. Dankjewel.
0: Hoi.

0: Blend, Harry Love.
1: De Radio 10 Hit Blender.
0: Ja, vanochtend begonnen met een nieuw spel, de Radio 10 Hit Blender. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik de eerste opgave hoorde, dacht ik... wat een moeilijk spel is dit. Maar eerlijk is eerlijk, het gaat best wel goed eigenlijk. Want het vorige uur hebben wij een nieuwe opgave gelanceerd. En Joyce hadden we de uitzending. Die had gelijk 3 van de 4 antwoorden goed. Voor de duidelijkheid, je moet alle 4 de antwoorden goed hebben om kans te maken op een gloedje nieuwe keuken. Ter waarde van 13.000 euro. Dus ook wel een flinke prijs. Wat is het spel dan? We hebben 4 hits gepakt. Echt liedjes die we allemaal kennen. Die hebben we in een blender gegooid. Korte fragmentjes van geknipt en weer aan elkaar geplakt. En de vraag is, welke 4 liedjes zijn het? Titel en artiest willen wij graag van je weten. Luister nog 1 keer goed. Dit is de opgave. Ik vind heel eerlijk toegeven. Ik ben discjockey, vind dat ik dit goed moet kunnen, dit spelletje. Maar ik haal er maar 2 liedjes uit. Maar weet jij ze alle 4 te benoemen? Titel en artiest. Of wil je gokje wagen voor die keuken ter waarde van 13.000 euro? Laat het weten. Je kan bellen 0909-310-10. Of je mag even appen het woord Blender via de gratis Radio 10 app. Kom maar door.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
6: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar 4,50 €. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: mojo.nl/ubi40.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
9: Dan gaan we vieren.
10: Aldi. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus...
13: Aldi. Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele wand vol. Op naar...
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Met zometeen You're My Heart, You're My Soul en eerst een beetje hard. Dit is All I Wanna Do Is Make Love.

0: Modern Talking. You're my heart, you're my soul.
1: De Radio 10 Hit Blender.
0: Ja, vanochtend begonnen met een gloednieuw spel. De Radio 10 Hit Blender. Wij hebben 4 hits in een blender gestopt. Kleine stukjes daarvan hebben we weer aan elkaar geplakt. En die laten we jou horen als opgave. Wij vragen aan jou welke 4 hits zijn het. En wij willen van alle hits titel en artiest weten. Aan de lijn, Chantal, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: met
2: Chantal.
0: Ja, hallo. Het vorige uur hebben wij een nieuwe opgave gelanceerd. Je maakt trouwens kans op een keuken te waarde van 13.000 euro. Had ik nog even niet gezegd. Maar het vorige uur hebben wij een nieuwe opgave gelanceerd. Toen speelden wij met Joyce. Heb jij gehoord hoe zij speelde?
2: Ja.
0: Oké, dus jij hebt ook gehoord dat zij 3 van de 4 antwoorden goed had?
2: Ja, klopt.
0: En toen dacht jij, nou, dan verander ik er eentje en dan win ik misschien wel.
2: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, dat hoop ik ook voor je. Nog één keer.

0: Welke vier hits, Chantal, zijn dit in de blender?
1: Nou, ik dacht te horen Summer of 69 van Bryan Adams.
0: Ja.
1: Ik dacht ook Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams te horen.
0: Mm-hmm.
1: Ik dacht te horen Never Gonna Give You Up van Rick Astley.
0: Ja, dat is drie.
1: En ik dacht te horen Somebody That I Used to Know van Gade.
0: Van Gautier, inderdaad. Dat is één antwoord anders dan Joyce. Dus wat dat betreft zou het moeten kunnen kloppen.
1: Ja, ik hoop het zo.
0: Wij gaan dat checken. Ik ga zo meteen alles invullen en op de knop drukken. En het aantal pingetjes dat je dan hoort geeft aan hoeveel antwoorden er bij jou goed zijn.
1: Oké.
0: Chantal, toi toi toi, daar gaan we. Ja, nee, dat was dus net niet goed. Ik vind het alsnog heel knap, hoor, want ik hoor er nog steeds maar twee. Maar daar heb jij helemaal niks aan, want die keuken gaat wel aan jouw neus voorbij.
1: Ja, oké, maar we proberen gewoon nog een keer. Want
0: heel goed.
1: Ja, nou.
0: Blijf het proberen.

Imagine Dragons op Radio 10 en Demons. En daarvoor hoorde je nog Chantal, die zich stuk beet op de nieuwe opgave van de Hitblender. 3 van de 4 antwoorden goed, vind ik al heel knap. Maar ja, toch eentje te weinig om die keuken te waarde van 13.000 euro weg te kunnen geven. Denk jij het wel te kunnen? Blijf luisteren, zometeen na 2 een nieuwe ronde van het spel met Edwin Diergaarde. Veel plezier met hem. Gonna get tough.

0: prijs van Nederland. 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
12: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
15: De vriendelijke specialist DA.
16: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
17: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: This is Michael, de grootste Michael.

0: Van Jeroen.
1: En juist nu het zo warm is, heeft het toch gedaan, Katy Perry. En je hoort haar zo na het nieuws van 2 uur. Dat krijg je van Nico Langhuis.
2: Goedemiddag. Het Rode Kruis gaat extra tenten neerzetten bij het opvangcentrum in Ter Apel. Er staan zo'n 100 mensen buiten te wachten omdat de opvang vol is. Maar het COA doet volgens het Rode Kruis niks om ze te beschermen tegen de brandende zon. Het gaat om open tenten die niet zijn bedoeld om in te slapen. Er is ook water en zonnebrand. Het kabinet had plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, maar dat gaat niet meer door, melden diverse media. Er was veel kritiek op het plan, onder meer van de bonden. En door het plan in te trekken wil het kabinet ze te vriend houden. Er moet namelijk nog een akkoord gesloten worden over de sociale zekerheid. De Tweede Kamer is blij dat staatssecretaris Aarts de Amerikaanse overname van DigiD heeft verboden. Dat besluit is genomen op advies van experts. Er zouden risico's aan de overname zitten, maar wat die zijn, dat is niet bekend. Nu kan iedereen veilig gebruik blijven maken van DigiD, zegt minister Van den Burg van Binnenlandse Zaken. En in België wordt geschokt gereageerd op het schoolbusongeluk waarbij 4 doden vielen. Het busje werd op een spoorwegovergang geramd door een trein. Premier Bart De Wever heeft het over een afschuwelijk ongeval. En Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat haar hart het brak. En Europa rouwt mee met België. Het weer nog. Het is zonnig in het hele land, tropisch warm. Het is namelijk 30 tot 33 graden. Vanavond dan draait de wind, koelt het ietsje af. En de komende dagen dan is het nog steeds vrij zonnig, maar wel iets minder warm.
1: Het asfalt smelt. Ja. En op de weg staan 16 files. Dit zijn de 3 langste. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Weert, Noord en Leende, 39 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens, 35 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel ben je 28 minuten langer onderweg.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
9: Deze week de Radio 10
10: Hit Blender.
9: Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.
10: Edwin Dier.

Golden Earring bij Radio 10, another 45 miles. Dat is ongeveer 5 keer de Alpe d'Huez op. Zo'n 70 kilometer lopen of fietsen, want 45 mijl is ruim 72.

anderen laten bij 1, 2 of 3 keer. Wat ook een gigantische prestatie is als je bedenkt dat de helling van deze berg maar liefst 8% bedraagt. Dus je gaat eigenlijk bijna steil omhoog. Radio 10 steunt ook dit jaar weer Alpe d'Huez. Als je meer wilt doen, dan kun je nog steeds bieden op waanzinnige veiling items die te vinden zijn op radio10.nl/doneer. Alle opbrengsten van die veiling gaan naar Alpe d'Huez 2026 en dus naar onderzoek naar kanker.

Lovers op Radio 10. En Who's Gonna Drive You Home Tonight? We gaan zo meteen eens even kijken of we weer iets nieuws kunnen regelen voor het gezelligste plekje in je huis, namelijk de keuken. We spelen de hitblender bij Radio 10. Daarin hoor je 4 grote hits die in de blender zijn gestopt. En als je alle 4 die hits weet te herkennen, win je een gloednieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro. Zometeen een nieuwe ronde met de opgave die je waarschijnlijk al gehoord hebt. Maar eerst Roxette en Fading Like a Flower.

0: leuke kunt winnen. Heel mooi. Ik hoor het je denken. Binnen nu en een minuut of 15 kun je weer meespelen met de Hitblender. We hebben 4 grote hits in de blender gestopt. En als ik die blender aanzet, is het aan jou om alle 4 die hits te herkennen. Weet je wat? Daar gaat hij. Denk jij te weten? Alle 4 die hits die voorbij kwamen daar in die blender. Bel dan met 0909-310-10. 0909-310-10. Of app het woord blender via de Radio 10-app naar de studio. En als je ze alle 4 goed hebt, dan win je die gloednieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.

0: Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
2: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl. Tot zo!
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
6: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
9: En met extra korting.
10: Zullen we?
9: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
16: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
17: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
21: Lekker zoet.
20: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
22: Aldi.
23: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
21: Dat is nog eens voordeel.
20: Ja, dus... Aldi.

0: Hallo, goedemiddag Jill.
1: Goedemiddag.
0: Wie staat er bij jou thuis het meest in de keuken?
1: Mama.
0: Mama, oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus eigenlijk zou deze keuken voor mama zijn.
1: Ja, maar die verdient het ook echt meer dan iedereen. En dan moet ik zeggen, tegenwoordig begin ik ook wel steeds meer te koken. Maar mama is wel nog steeds degene die het meeste doet, hoor.
0: Ja,
1: en die
0: verdient
1: het ook meer dan iedereen om een nieuwe keuken te krijgen.
0: Dat is hartstikke lief dat je dat zegt. Ja, dus mama die zou er heel blij mee zijn. Maar voordat het zover is, moeten we natuurlijk wel de 4 hits die in de blender gestopt zijn weten te herkennen. Althans, dat ga jij zo meteen doen. En dan, hoe is de huidige keuken? Is die wel aan vervanging toe ook?
1: We zei net ook al, we mogen niet klagen, we hebben nog een werkende kraan en de keukenkastjes zijn nog allemaal heel. Ja. Maar hij mag zeker wel een keer een nieuwe keuken inkomen.
0: Een opfrisbeurt. Nou, het zou een hele mooie kunnen worden als jij de volgende opgave volledig weet op te lossen. Het vorige uur en het uur daarvoor kwamen we tot 3 goede fragmenten. Kijk of jij de 4e er ook weet uit te halen.
1: Ja, ik hoop het.
0: Ik hoop het ook voor je. Luister goed, hier is de opgave nog een keer. We stoppen deze hits in de blender. Dat waren ze alle 4, maar welke heb jij nou gehoord? Het is aan jou, Jill.
1: Oh, ja, oké. Ik denk dat het Born in the USA van Bruce Springsteen is. Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams. Never Gonna Give You Up van Rick Ashley. And Somebody That I Used to Know van Coté.
0: Ik weet niet, ja?
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, als je die bedoelt dan.
1: Ik moet het uitspreken, maar.
0: Ja, nee, oké. Okay. We gaan luisteren of je ze alle 4 goed hebt. Kijk hoe ver we komen. Het zijn er weer 3, Jill.
1: Jammer.
0: Dus 1 van die 4 is niet het goede antwoord wat ertussen zit, helaas. Dus deze ga ik afscheid van je nemen en gaan we het volgende uur weer spelen en kijken of je dan uitgaat die keuken van 13.000 euro.
1: Het zou wel mooi zijn. Nee, dan het blijft spannend.
0: Het blijft spannend en je kan het ook gewoon blijven proberen, dat weet je.
1: Komt helemaal goed.
0: Jill, dankjewel. En een fijne dag verder. Hoi.
2: De Radio 10 Hit.

uit 2017 zouden een beetje te veel lijken op een liedje van TLC uit 1999. Althans, dat werd door veel mensen beweerd, waaronder de schrijvers van deze TLC-hit. Bij nader inzien vond Ed dat zelf ook wel een beetje. En daarom kregen de schrijvers alsnog credits en veel belangrijker royalties van Shape of You. Wat een wereldhit is dat geworden. Dus daar gaan ze nu elke avond lekker van uit eten. Maar om welk liedje van TLC gaat het nou? Het gaat om nummer 3152 uit de top 4000 van 2025.

0: Zo, gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blend.

0: Meer info, radio10.nl.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
3: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro.

0: Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
2: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Adtap.
2: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
7: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
10: Oh, nog even vol, nog een paar uur en dan kun je ook weer naar buiten. Want het is inmiddels alweer 3:00. Het nieuws krijg je van Martijn Nijhuis.
11: Een man die bijna 25 jaar geleden een studente doodschoot na een ruzie over een wasmachine is vrijgelaten. Hij kreeg er 20 jaar cel in TBS voor en is volgens experts nooit meer agressief geweest. TBS is dus niet meer nodig en zijn straf zit erop. De rechter begrijpt dat het voor nabestaanden moeilijk is, maar zegt dat de rechter zich niet door die emoties kan en mag laten leiden. Asielzoekers krijgen over 2,5 week te maken met strengere regels. De Eerste Kamer is akkoord met het Europese Migratiepact. Vluchtelingen krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer. En de tijdelijke vergunning gaat van 5 naar 3 jaar. Ook het laten overkomen van familie wordt moeilijker. Oud-voetballer Jaap Stam gaat weer aan de slag bij PEC Zwolle. Hij is gevraagd als bestuurslid. Stam begon zijn profcarrière bij PEC en was 7 jaar geleden ook de trainer. Tot hij een half jaar later naar Feyenoord vertrok. In het bestuur gaat Stam zich bezighouden met technische zaken. En in Noord-Limburg is officieel sprake van een regionale hittegolf. Het is er al sinds vrijdag meer dan 25 graden. En vandaag is de derde dag dat het daar meer dan 30 graden is. Nu al een hittegolf, dat is heel bijzonder, zegt weerman Dennis Wild.
12: Deze regionale hittegolf valt dus al in mei. Dat is in bijna 30 jaar niet eerder voorgekomen, sinds 1998. Dus ja, een hele vroege regionale hittegolf.
11: Ja, landelijke hittegolf krijgen we voorlopig nog niet. Het Radio 10 weer, het is nog erg heet, maar er gaat veranderen. Vanavond stroomt koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in noorden tot gemiddeld 24 in het zuiden.
10: Nou, het is lekker dat mooie weer. Alleen het is hier binnen beter dan buiten, zou ik zeggen.
12: Yes.
10: 26 files staan er op dit moment. De 3 langste op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 26 minuten. A12 Oberhausen-Utrecht voor Grijshoort 40. En de A27 als laatste Breda richting Utrecht voor Noorderloos. Na een ongeluk 48 minuten vertraging.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
15: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vertrouwd sinds 1999.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Vliegtickets.nl.
16: Vertrouwd sinds 1999.
17: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
18: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
19: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
19: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
20: Deze week de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

Radio 10, Horse with No Name. Dat gaat dit paard in ieder geval niet gebeuren als je weer eens een Dubai chocolate matcha latte bestelt. Uiteraard met havermelk, want het blijft een paard. Lisa Stansfield is de huissleutels kwijt of iets anders. Het zoeken start naar Coldplay.

even de grootste hits aller tijden bij Radio 10. Dat was Lisa Stansfield. En zo dadelijk ga ik de Hitblender weer voor je aanzetten. Zodat je nog eens goed kunt gaan luisteren welke vier Radio 10 hits daarin zijn wegverstopt. Vorige uur had Jill 3 van de 4 hits goed. Welke dat zijn mag ik je niet zeggen. En eerlijk gezegd weet ik het ook helemaal niet. Je krijgt zo de kans om het ook te gaan proberen voor een gloednieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro naar de Love Affair. Dit is Everlasting Love.

0: Love Affair.
1: De Radio 10 Hit Blender.
0: Met kans op een gloednieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro. Met de Hit Blender, die ga ik voor je aanzetten. Er zitten 4 Radio 10 hits in gestopt. Of verstopt zou ik haast willen zeggen, want ja, weet ze er maar eens uit te peuteren. Het is de bedoeling dat je ze alle 4 gaat herkennen. En met alle 4 die goede antwoorden heb je die keuken gewonnen. Ben je zover?

0: eerlijk, ik vind dit zo moeilijk. Als jij denkt van nou, ik weet ze gewoon alle vier, dan bel je even met 0909-310-10. Of stuurt in de Radio 10-app het woord Blender naar de studio. En wie weet heb ik jou zo met een minuut of 10 aan de telefoon. En mag je het antwoord gaan geven. En wie weet ben je de winnaar van die keuken.
1: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine voedingssupplementen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: This is Michael, de grootste

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op Celesta.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
10: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
11: Lekker zoet.
10: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
11: Dat is nog eens voordeel.
10: Ja, dus... Aldi.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Een nieuwe grill, op ons terras.
18: Sorry, het is WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.

0: is weer zover. We gaan het spelen dit keer met Gemma. Gemma, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Heb jij goede Pinksterdagen gehad?
1: Ik heb gewoon heerlijk mogen werken.
0: Ja, heerlijk mogen werken. Ja, dan heb je een hoop mooi weer gemist. Maar ik neem aan dat je vandaag wel vrij bent.
1: Vandaag lekker vrij, hè. Dus lekker in het zonnetje.
0: Je bent het aan het inhalen.
1: Ja, precies.
0: Goed zo. Hoe staat het met de keuken bij jou thuis?
1: Die functioneert.
0: Mm-hmm. Oké. Stel, er komt iets nieuws. Wat zou je er absoluut in willen hebben?
1: Een vaatwasser.
0: Een vaatwasser, ja, dat is mooi, hè? Ja.
1: Dat zou echt wel fantastisch zijn.
0: Ja, dat snap ik. Nou ja, dat hoort ook wel een beetje bij een huidige keuken thuis. Een huidige keuken thuis. Dus de hitblender. Vier fragmenten zitten er in de hitblender. En het is aan jou om ze alle vier goed eruit te halen.
1: Yep, ik doe mijn best.
0: Spannend, hè?
1: Ja.
0: Je hebt

0: Wat heb jij gehoord, denk je?
1: Two Rows on the Fourth Floor met Dreams.
0: Ja.
1: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Gotye, Somebody That I Used to Know. En Bryan Adams, Rent to You.
0: We hebben hier ook meegeschreven.
1: Ja.
0: En we gaan controleren of het goed is. Ben je er klaar voor?
1: Ja, het moet.
0: Nee. Ja. Ik hoorde vier pingetjes. Vier pingeltjes van de magnetron. Dat betekent dat je inderdaad alle vier de fragmenten goed hebt, beste Gemma. En dat betekent dat ik je mag gaan feliciteren. Namens Radio 10 en keukenconcurrent heb jij een gloednieuwe keuken. Ter waarde van €13.000 gewonnen.
1: Wauw. Je wachtte wel heel lang met het vierde pingeltje, hoor.
0: Ik doe niks, hè. Ik doe helemaal niks.
1: Ja,
0: om het spannend te maken, zullen we maar zeggen. Maar daarmee ben je wel uiteindelijk de winnares geworden van de keuken. Hey, dus die vaatwasser, die gaat er komen, hè?
1: Oh, dit is echt fantastisch.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, top, dankjewel.
0: Geniet ervan.
2: De Radio 10 Hit.

0: De doorbraak. Dat is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Ze groeit op in het Overijsselse Lemelerveld vlakbij Dedemsvaart. Als klein meisje schrijft ze al liedjes en later speelt ze in bandjes, waaronder de groep Isis. Als ze praat, stottert ze. En op het podium voelt ze zich daardoor soms een beetje onzeker, maar zodra ze begint te zingen, verdwijnt dat compleet. Alsof die stem ergens anders vandaan komt. Ze studeert aan de popacademie en rijdt ondertussen het halve land door voor kleine optredens. Tot er ineens iets onverwachts gebeurt. Een reclamebureau zoekt een zangeres voor een commercial. Zij zingt daarin bijna achterloos: "Gelukkig heb ik altijd nog een goed lijf." Nederland kent ineens haar stem nog voor mensen haar naam kennen. En precies op dat moment valt ze ook op bij DJ Giel Beelen. Hij draait haar muziek, nodigt haar uit op de radio en ineens begint het balletje te rollen. Voor het eerst voelt het alsof haar muzikale droom niet meer zo ver weg is. Een nummer dat precies bij haar past groeit uit tot haar eerste grote hit. Eigenwijs, eerlijk en een tikje ongemakkelijk in de liefde. En ineens kent Nederland niet alleen die stem uit die reclame, maar ook de naam. Miss Montreal.
1: De doorbraak.

0: Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
8: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
7: Wat is dat?
8: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
7: Wie heeft daar nou geen zin in?
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
12: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
13: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
19: Honda. The power of dreams.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
22: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
24: Oranje fans opgeven.

0: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ja, goedemiddag. Het is 4 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Gijs. Het kabinet ziet niet alleen af van het verhogen van de AOW-leeftijd. Ook de bezuinigingen op uitkeringen zijn van tafel, zegt de minister van Sociale Zaken. De bonden waren zo boos over die plannen dat ze dreigden met grote stakingen. De minister wil graag snel met ze gaan praten.
4: Ik hoop eigenlijk nog deze week. De vakbeweging heeft dat volgens mij ook al aangegeven. Hun ultimatum loopt formeel de 31 mei af. Ik denk dat zij ook heel graag snel met het kabinet willen praten. Dat gaan we dan ook doen.
3: Ja, de bonden willen ook best komen, maar zeggen dat ze de kabinetsplannen nog steeds heel vaag vinden. De politie in Brabant heeft opnieuw tieners opgepakt voor allerlei incidenten in de plaats Eersel. De verdachten zijn 13, 14 en 15 jaar. Vorige maand werden al 6 minderjarigen aangehouden. Volgens de politie veroorzaken de jongeren al langere tijd overlast. Ze zouden bijvoorbeeld 1 of meer mensen hebben mishandeld. Een tegenvaller voor tennisser Tellen Griekspoor die ligt er in de eerste ronde al uit op Roland Garros in Parijs.
2: Zielig.
3: Ja, het was niet een klein partijtje. Duurde 4 uur lang. Echt een uitputtingsslag. Verloor hij van een Italiaan. Het gaat hem waarschijnlijk plekken kosten op de wereldranglijst. Op de Australian Open haalde hij de tweede ronde ook niet. En de zomer moet eigenlijk nog beginnen, maar nu al staat er een hittegolf in de boeken. In Limburg is het officieel raak, zegt weerman Dennis Wild.
5: De regionale hittegolf is officieel vastgelegd in Noord-Limburg op het weerstation L, waar ze vrijdag al begonnen zijn aan een reeks van 5 zomerse dagen, waarvan er ook nog eens 3 tropisch zijn verlopen. Vandaag dus die derde dag, vandaar ook die regionale officiële hittegolf.
3: Ja, voor een landelijke hittegolf moet het ook bij het KNMI in de Bilt zo warm worden. Dat gebeurt voorlopig nog niet.
2: Maar vandaag wel de warmste 26 mei ooit, hè?
3: Ja.
2: Die is sinds de...
3: Sinds de metingen, moet je altijd bij zeggen.
2: Sinds de metingen. Dus waarschijnlijk daarvoor is het al een paar keer voorgekomen. Ja, dat wisten we
3: niet. Maar dat wisten we niet. Nee, het wordt pas 100 jaar bijgehouden. Het is sinds jouw geboorte. Het blijft nog lang zonnig en warm. In de loop van de avond komt er koelere lucht aan. Vannacht koelt het af. Nou ja, koelt het af. 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw een droge en zonnige dag. Iets minder warm, gelukkig. 18 tot 26 graden.
2: Planten die vroegen zich af wanneer het gaat regenen. Weet je dat toevallig?
3: Ik zie dat het voorlopig nog wel even...
2: Voorlopig nog even niet, hè? Oké. Okay. Nou.

0: weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, al op aardig wat plekken. De hele middag was het al druk, maar nu begint ook echt de spits. Op de A4 richting Rotterdam bijvoorbeeld heb je tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein een half uur file. Op de A9 richting Alkmaar is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog steeds een uur vertraging tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot. En op de A27 vanuit Utrecht sta je 20 minuten stil tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Zorg dat je veilig thuis komt. Wij blijven sowieso lekker bij je. Ja, dat is deze eerste werkdag na het Pinksterweekend. Zijn we gewoon lekker de hele file bij je met onder andere muziek van Supertramp. Ik heb ook de

0: Allemaal binnen een paar minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN

0: Radio.nl/UB40.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.

0: een nieuwe Gijs op 10. Het is, ik wil elke dag, of tenminste deze hele dag al maandag zeggen, maar het is natuurlijk dinsdag. Eerste werkdag na het Pinksterweekend zit er weer bijna op. En welkom bij de middagshow hier op Radio 10. Gijs op 10. Mijn naam is Gijs en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew zit wel lekker bij op de achterbank. En dan blijven we ook net zo lang totdat die file voorbij is. En we vinden het een eer en we heel fijn ook dat wij een onderdeel van jouw middag zijn. Er was veel te doen afgelopen weekend. Food truck festivals door het hele land. En in de Drentse hoofdstad Assen stond alles in het teken van het Asserstadsfestival. Sorry, ik moest even ademhalen, maar dat kwam er in één keer net uit. En daar gebeurde trouwens wel iets opvallends. Tijdens de opbouw werd er een biertent met complete bar neergezet. Nou, op zich niet zo heel gek op een festival. Alleen, die biertent hadden ze recht voor de ingang van een verslavingskliniek gezet.
1: Als je die foto ziet, Gijs, echt.
0: Ja, maar nee, het kan toch niet?
1: Nee.
0: Het heeft niemand daar nou over nagedacht? Nee. Niemand heeft erover nagedacht. Cliënten en medewerkers die moesten dus langs de tap om naar binnen te gaan. Foutje, bedankt. Maar de gemeente Assen die heeft gezegd dat dit een punt is om mee te nemen voor evaluatie voor een volgende eventuele editie van het festival. Oh, wat een bureaucratisch geneuzel. Ja, alcoholverslaving is nog altijd een groot probleem in Nederland. En trouwens niet alleen in Nederland, hè?
2: Een verslaving dat veel voorkomt in België, dat is alcohol. En dat is niet zo verrassend. Belgen hebben maar twee manieren om met hun gevoelens om te gaan. Dat is bier en andere alcoholische drankjes. Maar schatting 10% van de Belgen kampt met problematisch drinkgedrag. 10%, dat is toch niet normaal? Dat is een duivel. Had je nu in je eigen net gedacht, dat is niet waar, Filip, een duivel is maar 8,5. Dan zit er waarschijnlijk bij die 10%.
3: Gijs op 10. De meeste muziek in de middag.

0: het nummer ooit een keertje gezongen. Maar ik zou ook nog zo graag piano willen spelen.
1: Ja, ik heb het ooit gezongen. Ik denk wel, Gijs, eindelijk een tekst die hij uit zijn hoofd kent. Maar ja, dit is natuurlijk heel lang goed.
0: Ja, weet je, ik zat jou zo te bekijken. En jij, je verbaasde je eigenlijk dat dit een van de weinige teksten
1: is. Ja, dat je twee zinnen gewoon achter elkaar kon onthouden. Ja.
0: Zeker. Mark On en The Walking in Memphis was bij It Takes Two. Was heel leuk.
1: Oh.
0: Dus, ja, ik vond het heel gezellig.
1: Heb je daar nog bekende mensen ontmoet? Of?
0: Ja, zeker. Glennis Grace. Ja, daarna is het alleen maar beter gegaan met haar. Sister Sledge hoorde je ook nog. Het zat in Stavons Disco. All American Girls. Wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
1: Nou, bij het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft het aantal asielzoekers op het gras maar groeien. En stel dat je auto in de brandende zon heeft gestaan.
0: Ja.
1: Hoe koel je hem dan in een paar seconden helemaal af? Zometeen hoor je echt de tip.
0: Ja, het is een geweldige tip.
1: Ja, toch?
0: Absoluut. En dit hoor je ook zo.

Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: het een tikje anders doet.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
15: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
19: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
18: Smint. Boost yourself.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
21: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
23: Oh, Otrium?
21: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
24: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting... op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
25: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
26: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
27: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
28: Ja, goedemiddag. Vanavond nog lang zonnig, maar wel minder warm. Vannacht 11 tot 17 graden. Ook morgen zonnig, ietsjes minder warm. 18 tot 26 graden. Dat is heel goed, hoor.

0: Peter Robin van de regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar heb je 20 minuten file tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A4 richting Rotterdam ook 20 minuten tussen Rijswijk en Knooppunt Ketelplein. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel heb je nog tussen Knooppunt Rottepolderplein en Kooimeer 3 kwartier vertraging.
0: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Wij blijven sowieso lekker bij je. Deze hele file en zorg dat je veilig thuis komt. Hè. Dat is het belangrijkste.

0: Den Haag. En Martijn die zit zich al de hele dag erover op te winden. Jij bent fan, hè, van
1: ja,
0: Chico?
1: Ja, is toch gek.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we hebben straks live aan de telefoon. Maar is het nieuws, Martijn Nijhuis? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Het aantal asielzoekers voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel is gegroeid naar ruim 100, meldt de regionale omroep. De Rode Kruis heeft 10 tenten voor ze opgezet. Die zijn niet om in te slapen vanavond. In de Belgische plaats Bruggenhout, of Buggenhout moet ik zeggen, onder Antwerpen, wordt nog altijd onderzoek gedaan naar dat dodelijke ongeluk van vanochtend.
0: Oh,
1: vier mensen kwamen om het leven toen een schoolbus botste met een trein. De bus is weg, de trein die staat er nog. Het kabinet wil met de bonden praten over ingrepen in de WW en de WIA, de vroegere WHO. De bonden zijn er boos over. De minister wil best wat water bij de wijn doen, maar er zal wel iets moeten gebeuren, zegt hij. De bonden moeten het allemaal nog zien.
0: Ja, maar de bonden die hebben dus wel gelijk gekregen nu. Hè? Want de plannen zijn van tafel.
1: De staking is van tafel, ja.
0: Ze wilden alles platleggen in Nederland.
1: Ja, nou, dat, een beetje druk helpt wel soms.
0: Vond het kabinet toch een beetje lastig, ja. Okay.
1: En je kent het wel, Gijs, hè? Je auto heeft een paar uur in de brandende zon gestaan. Waardoor je de eerste 5 minuten bijna stikt van de hitte.
0: Vreselijk.
1: Dit is dé manier om je bloedhete auto af te koelen. Ik ben een filmpje tegengekomen op Instagram. Komt van een professor in de vloeistofdynamica. Dat is iemand die weet hoe luchtstromen werken.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ze zei, ja, nou heb ik eindelijk een keer een lol van mijn werk. Ja. Het is heel simpel.
0: Hij is 21 jaar en hij heeft al een hele studie heeft hij erop zitten.
1: Nee, het is een vrouw van middelbare leeftijd. Nee, het is, je doet je rechter achterraampje open.
0: Ja.
1: Je opent de voordeur bij de bestuurdersstoel.
0: Ja.
1: Je doet hem helemaal open.
0: Ja.
1: En dan doe je hem helemaal dicht.
2: Just very quickly open and close the driver's door.
1: Ja, 3 keer doen en je bent klaar.
2: Suddenly it's absolutely beautifully temperate.
1: Ja, dan heb je in één keer een paar graden afkoeling. Dan ontstaat er een drukverschil tussen binnen- en buitenlucht. De warme lucht wordt naar buiten gedrukt. En de koelere, dichtere buitenlucht, die wordt naar binnen gezogen. Ja, we hebben dat vanmiddag even zelf getest.
0: Nou ja, maar ik wist dus niet hoe warm het was in jouw auto. Dat wist ik niet.
1: Ja, je leek niet heel overtuigd.
0: Nee, ja, ik... Dit, ja.
1: Maar geloof me, ik heb het vanochtend gedaan. Het scheelde echt een paar graden.
0: Oké. Okay.
1: En dan heb je altijd nog Arco, hè? Dat ken je wel, toch?
0: Maar heb je het filmpje nog of niet? Of,
1: Wij gaan dat, denk ik, vandaag nog wel even op ons Instagram zetten. Kan je het zelf checken. Maar gewoon dus rechter achterraampje, linker voordeur. Ja, en anders kun je alle ramen nog gewoon openzetten. Maar het is een gouden tip.

0: bijvoorbeeld deze hit ooit uitgebracht. Genie in a Bottle.
1: I'm a genie in a bottle, baby. Come on and let me out.
0: En dan zeg ik dus Christina Aguilera en dat typ ik dan in. Maar ik doe het altijd met een Q. Dat is altijd mijn fout. En ik heb nu drie keer...

0: petje.af.nl/doneer bieden op hele toffe items, waarvan elke euro naar het goede doel gaat. En we gaan nu weer iets heel bijzonders toevoegen aan deze veiling.
1: Enthousiast veiling.
0: Ja. Dan kennen wij Den Haag van het Binnenhof, Paleis Noordeinde, de Pier van Scheveningen. En jij herkent Den Haag ook aan de iconische skyline. Maar er is één man die mogelijk nog iconischer is dan al deze iconische iconen bij elkaar. Je kent hem van zijn gouden strot, zijn Haagse matje. En van het programma O.O. Den Haag. Dames en heren, een groot applaus voor volkszanger Chico.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je, Chico?
2: Ja, hartstikke goed. Echt ja? Veel leuke positieve reacties gehad op de serie natuurlijk. Mm-hmm. Ja, en ik ben nou gewoon lekker veel op pad en eigenlijk van alles aan het genieten wat me overkomt, wat er voorbij komt eigenlijk.
0: Ja, en hoe is het nu in Den Haag? Want het is natuurlijk bloedheet. Heb jij een soort ijsbadje waar je af en toe je matje in legt?
2: Ja, gewoon een frisse duik in de zee nemen.
0: Oh, ja, maar dat heb je natuurlijk niet altijd voor de hand. Oh, je gaat gewoon naar Scheveningen dan?
2: Ja, nou, het is nu prachtig weer, dus als we de mogelijkheid er is, dan gaan we lekker naar Scheveningen toe altijd. En dan kom je daar iedereen wel weer tegen.

0: Ja, die mat van jou, de Haagse mat, is officieel opgenomen op de lijst met immaterieel cultureel erfgoed.
1: Erfgoed, ja.
0: Ja, hoe moet een perfecte mat er volgens jou uitzien?
1: Ja, eigenlijk is daar geen beschrijving voor, want je hebt eigenlijk heel veel verschillende. De ene heeft een beetje een krulmat en de ander gewoon helemaal recht toe, recht aan. En de andere een beetje flans. En ja, je hebt zoveel verschillende dat eigenlijk maakt het niet uit wat voor mat je hebt. Als het maar gewoon lekker een beetje tot aan de schouders, onder de schouders komt, dat is helemaal goed.
2: En Gijs, jij had er ook een matje?
0: Nou, ik had een staart. Ik had een hele grote staart. Maar wat voor kleurspoeling of crème deed jij in je, of doe jij in je mat? Misschien
1: nou, ik doe eigenlijk, om het in model te krijgen, doe ik een watertje en een jelletje erin gewoon. Ja. Ja, en met douchen doe ik gewoon alleen even in mijn haar een André Lonnetje of een Els Diep.
0: Wat heerlijk, hè?
1: En dan zit het gewoon weer goed.
0: Ja. Chico, we gaan de mat even neerleggen. We gaan zaken doen. Ik ben vooral benieuwd wat jij vandaag op de mat legt voor onze Alpe d'Huez veiling.
1: Ja, zeker. Want dat is ontzettend belangrijk om daar zoveel mogelijk centjes voor in te zamelen.
0: Absoluut.
1: En ik kom gewoon een optreden weggeven. Maakt niet uit. Een tuinfeestje, huisfeestje. Zo gek mogelijk. Maakt allemaal niet uit. We komen gewoon heel de tent op stel te zetten.
0: Ja, maar jij begrijpt natuurlijk. Jij bent nu zo populair geworden met OO Den Haag. Dat kost natuurlijk geld om jou te boeken. Toch?
1: Zeker, ja.
0: Ja.
2: Maar even, wat moet het kosten? Ik vraag voor een vriend.
1: Nou, een normaal optreden kost op het moment €1.750 ex-BTW en ex-BUMA.
0: Okay.
1: Dus ik vind wel dat we daar eigenlijk gewoon dik overheen moeten natuurlijk. Ja. Omdat het helemaal voor het goede doel is.
0: Ja, die BUMA betaal je al €10.000 voor, hè? Dus dat...
1: Dat heb ik nou ook net gehoord toevallig.
0: Ja, man, dat is echt niet normaal zoveel. Oké, hoe lang ga je optreden? Waar bestaat het allemaal uit, deze aanbieding van jou?
1: Kijk, ik kom samen gezellig met Davida, dat is mijn vaste geluidstechnici. Komen we naar jullie toe. Ja. En het maakt echt niet uit waar het is, in de tuin, op een dakterras. Het maakt allemaal zo gek, maakt echt niet uit. En we komen gewoon 20 minuten gewoon met mijn eigen nummers, de hits van het moment. Gewoon alles komen we doen om heel die tent plat te spelen.
0: Chico, kom naar je toe deze zomer. Misschien wel op je WK-feestje, dat kan natuurlijk, hè. Misschien dat de hele straat versierd is. Ga je hem dan ook zingen?
1: Ja, tuurlijk, die mag niet ontbreken. We zitten nou nog 3 weekjes voor het WK, zo ongeveer 4 weekjes. Dus ja, hij komt alweer elke keer helemaal voorbij. Dus als het WK-feestje is, nou, dan laat ik hem zeker wel 2 keer voorbij gaan.
0: Oké, nou stel dat niemand hem nog gehoord heeft. Dit is even een stukje van jouw grote hit Veeg ze van het matje. Hey.

0: dit wil je thuis meemaken, toch? Dat kan toch niet anders?
1: Nou, we moeten gewoon een gezellig feestje ervan maken. En ook voor het WK, maakt niet uit. Het komt allemaal voorbij. Gaat helemaal goed komen.
0: Wie wordt de wereldkampioen, Chico?
1: Ja, Nederland natuurlijk.
0: Ja, serieus? Denk je dat
1: ja,
0: echt?
1: Kijk, of ik het nou wel of echt of niet geloof. Ik vind het wel lastig of Nederland echt wordt, maar... Dan gaan ze gewoon allemaal van het matje vegen, ik ken niet
0: ja,
1: anders.
0: Nee, natuurlijk. Ik dacht, ik geef je even de mogelijkheid om nog even je hit te noemen. En het exclusieve privéoptreden van Chico kun je nu verkrijgen. Je kunt er nu op bieden. Martijn die wil al meteen een
2: bod. Ik heb even gekeken hoe mijn vakantiegeld erbij zat. Maar ik denk dat we een leuk bedrag kan bieden.
0: Oké.
1: Okay. Dus je komt met het eerste bod.
2: Ja, dat is een goed idee.
0: Martijn, die komt met het eerste bod. Heel goed. Moet je wel hoog laten zijn. Hè?
1: Dat is, ja, dat vind ik dan ook. Dat moet wel goed starten.
2: Zing jij ook Koude Kak?
1: Die zing ik ook, zeker.
2: Oh, oké. Nou, dan ga ik niet.
0: Nou, je kan alles bij me aanvragen. Als jij maar betaalt, Martijn.
2: Ik kan vast
1: grijzen. Daar gaat het om.
0: Radio10.nl/doneer. Chico, dank je wel, hè.
1: Jullie ontzettend bedankt.

0: en The Doors. Ja, en als Chico dan langskomt, dan zul je hem zeker niet de deur wijzen, toch?
1: Nee, nou, ik heb 150 euro geboden. Oh.
0: Dat is echt heel veel.
1: Nee, maar niet voor het optreden, hoor. Die man vraagt 1700 euro per ding.
0: Ja, oké, maar je zou het eerste bod doen, toch?
1: Nou, 150 is toch een keurig bod?
0: Nou, dat is echt helemaal niks dan.
1: Vind je?
0: Ja, dat vind ik. Daar moet je even overheen.
1: Radio10.nl/doneer.
0: Oké. Wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, de vakbonden zijn nog niet heel blij met het afzwakken van de plannen van het kabinet. En wat trek je aan naar kantoor met dit weer?
0: Och, daar
1: zijn
0: gaan we weer.
1: De meningen sterk over verdeeld, Gijs?
0: Ja, ik zag wel mensen naar mijn blote benen kijken.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
8: Het is niet normaal meer.
9: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59.

0: bij Zeeman herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Dan gaan we vieren.
8: Aldi. Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Goedemiddag, het is 1 minuut na 5 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag Gijs. Het kabinet wil met de bonden om tafel om te praten over de bezuinigingen op de WW, de VIA en de AOW. De bonden hebben gedreigd met acties. Nou, de minister staat nu open voor een gesprek, maar zegt dat er dan wel andere plannen moeten komen om het land financieel gezond te houden. De bonden zijn niet heel enthousiast. DigiD komt niet in Amerikaanse handen. Het systeem waarmee je belastingen doet en inlogt bij de overheid zou worden verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Maar staatssecretaris Aarts heeft het verboden vanwege de risico's, zegt cybersecurity-deskundige Dave Maasland.
8: Die risico's zijn simpelweg te groot bevonden. Dus de overname gaat niet door. En inderdaad, op deze manier kunnen de Amerikanen dus inderdaad ook niet bij die gegevens. Dat scenario is van de baan.
7: Ja, er was dus een risico dat de Amerikaanse regering dan in onze gegevens zou gaan kijken.
6: Ja.
7: Moedig besluit van de staatssecretaris om de brief met de afwijzing te sturen, zegt DigiDave.
8: Daar zie je ook hoe ze moet manoeuvreren om niet de Amerikanen per se te boos te maken. Maar bij elk land wat zijn overname doet, zouden we zo'n toets doen. En is gewoon het advies om hier niet mee door te gaan.
7: Ja, de kans bestaat nog wel dat het systeem aan een Nederlands bedrijf wordt verkocht. In de Belgische plaats Buggenhout wordt steeds meer duidelijk over het dodelijk ongeluk vanochtend met een bus en een trein. De bus reed voor de botsing door een spoorboom heen, blijkt uit camerabeelden. De conducteur van de trein trok nog aan de noodrem. Er vielen 4 doden. En wat drink je aan naar kantoor met dit weer? Of beter nog, wat niet? De Telegraaf vroeg het aan mensen op straat.
9: Sandalen met sokken. Dat vind ik echt niet... Nee, sorry. Nee, dan blijf ik uit je buurt.
10: Een korte broek.
11: Van die 3/4 broeken of zo? Nee.
9: Oh, echt van die booty shorts waar de halve reet gewoon bijna eruit steekt.
7: Ja, een korte broek kan wel soms, zegt een etikettendeskundige, als het mag van je werkgever. Maar denk wel even goed na vooraf.
12: Als je de deur uitgaat, denk er even goed over na. Wat doe ik op de dag? Waar kom ik terecht? In een zakelijke setting gaat het erom dat je professioneel overkomt. Je krijgt ook maar 1 keer de kans om een eerste goede indruk te maken.
7: Ja, dat is dus de reden waarom ik geen korte broek draag. Ik ben gewoon een professional, Gijs.
6: En jouw benen laten het niet allemaal toe. Dat heb je zelf een keer gezegd.
7: Hele mooie witte maillot, zeker. Vanavond is het nog lang zonnig. In de loop van de avond koelt het af. Vannacht is het 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig. Wel iets minder warm. 18 tot 26 graden.
6: Lijkt wel van die rietjes voor... die papieren rietjes die je nu voor milkshakes hebt.
7: Ja, met een beetje water erop. Een beetje zo'n rare vorm.
6: Maar ik vind wel, en dat vindt Robin ook... en dat vindt Jos van de regie... van de productie. de guru. Die vindt dat ook. We moeten toch een keer met z'n allen in korte broek gaan op de foto.
7: Ja, volgend jaar ergens.
6: Oké.
13: Zegt het nou niet, jongen. Ach.
6: Ja. Ik hoop dat heb je dit opgenomen?
14: Ja, ik ben bang van wel.
6: Je hebt het gemocht. Oké. Goed. Gaan we even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Robin, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Op een heleboel plekken helaas. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo bijvoorbeeld heb je een uur vertraging tussen knooppunt Beekberg en Twello. 1 rijstrook is er maar open. Op de A27 Utrecht-Breda heb je ook een uur vertraging tussen Lexmond en Werkendam. En op de A28 een uur file tussen Nieuwleuzen en Zwolle Centrum.
6: Oké, nou, zorg dat je veilig thuis komt. Dat is het belangrijkste. Wij gaan straks even bellen met Eppo van Nispen tot Zevenaar. Wie is dat ook alweer? Oh ja, dat is de directeur van Beeld en Geluid. Want de schatkamer met alle fragmenten die op tv... dan wel op de radio ooit uitgezonden zijn. Pardon. Zie, ik raak er zelf ook een beetje emotioneel van. Die zijn vanaf vanavond zijn ze allemaal te bekijken. En we gaan je werkdag afsluiten. Dat doe ik met Inner Circle en Rock With You.
10: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.

hier dan aandoet op kantoor. Mensen met sandalen en sokken die willen graag met rust worden gelaten. Net als vrouwen met een neuspiercing, snap je? Ja. Nou, ja, de werkdag is voorbij hoor.

Haren, Zuid en Twello. Nou, veel sterkte daar. En het is zo'n historische dag vandaag. Want het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid opent zo meteen hun hele schatkamer voor het grote publiek. En hun directeur bel ik er zo over. Die man die heeft een naam alsof het een typetje van de Jiskevet Lullo's is. Eppo van Nispen tot Zevenaar. Je hoort hem zo hier op Radio 10. Maar eerst Fleetwood Mac.

0: helemaal voor niks.
1: Stavermans Shownieuws.
0: Ja, de schatkamer van Beeld en Geluid gaat open met honderdduizenden uitzendingen en fragmenten die gewoon voor iedereen beschikbaar zijn. En de directeur van Beeld en Geluid is zo blij als een kind. De man met misschien wel de mooiste achternaam van Nederland. Eppo van Nispen tot Zevenaar.
2: Ja, man, eerst een brok in mijn keel. Ja, zo is het. Wat een mooie voordracht dit.
0: Begrijp ik.
2: Bijna.
0: Ja.
2: En dan ook nog eens een keer. Ja, nee, ik zit hier juichend, dansend, springend.
0: Nou, heel goed.
2: En dat is voor een man van boven de 60 ziet het er best tegen uit.
0: Ja, ik hoop dat je dit hebt opgenomen. Dan kun je het later nog eens terugvinden in het archief. Nou ken ik jou als iemand die heel enthousiast is en altijd vol energie zit. Heb je een beetje kunnen slapen vannacht?
2: Nee. Ik was in totale opwinding, kan ik je rustig zeggen. Te opgetogen voor wat er gebeuren ging. Ja.
0: Tot hoever gaat het terug? Want is alles beschikbaar?
2: Niet alles is beschikbaar. Nou, echt zoveel mogelijk. Dit is echt het ene grootste publieke videoplatform ter wereld. Mm-hmm. Ik durf zelfs wel te stellen het grootste. Dus er is waanzinnig veel beschikbaar. Je hebt twee mensenlevens, dan moet je achter elkaar kijken en of luisteren om dit helemaal door te akkeren, zeg maar.
0: Yeah.
2: Ja, ik zeg maar ja. Ik zeg gewoon ja, eigenlijk. Ja.
0: Is het een soort Nederlandse YouTube, dat je gewoon alles kan zien en opvragen
2: zeker.
0: Wat je wil?
2: En het is, zeker. Het is echt een Nederlandse YouTube, maar het mooie is, het is zonder algoritme. Dus het grote voordeel is, en dat vind ik zelf heel leuk, je vindt vast wat je zoekt, maar wat veel leuker is, is dat je iets vindt wat je niet zocht en waarvan je denkt, wauw, zit dat er ook in? Wow, dit wist ik niet.
0: Ja, maar je zegt het zijn twee mensenlevens. Jij kan dit nooit allemaal gezien hebben. Jij als directeur, jij als allesweter, jij als alleskunner en ziener. Ja, hoe ga je dit doen dan?
2: Ja, de grap is, er zitten er zoveel in waarvan je niet wist dat die er waren. Bijvoorbeeld, ik ben opeens een fan geworden van telejakcursussen.
0: Serieus?
2: En die zitten er gewoon in. Ja. En er zitten de meest bizarre cursussen bij. Ja. Eén daarvan is, die vind ik zelf wel, is vrouw en computer. Dat denk je, hoe hebben ze dit in godsnaam ooit zo kunnen maken?
0: Maar moest er een cursus worden bedacht om vrouwen met computers te kunnen laten werken?
2: Ja, dat was eind jaren 80. Hè, dan, dat waren het jaar van de grote shows. Maar dan zie je ook dat er een computer, de PC, neemt zijn intrede in huis. En ik denk dat de overheid dacht, ja, het is belangrijk. Er is wellicht een doelgroep die dat niet begrijpt. Mm-hmm. En toen kwam de cursus inderdaad vrouw en computer uit. Het is een soort van beledigend iets hoe dat gaat. Want,
0: ja, zo klinkt het ook een beetje, ja.
3: Welkom bij de eerste les van de cursus vrouw en computer. Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van computergebruik? En kunnen wij invloed hebben op die gevolgen? Verder aandacht voor het gebruik van de computer vanuit ons gezichtspunt. Dat van vrouwen dus.
0: Ja. En naast zo'n cursus zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van, nou, als je er bent, dit moet je even gaan bekijken.
2: Nou, wat ik heel leuk vind is dat er heel veel met taal te doen is. En bijvoorbeeld als ik zeg, dat hoor je vaak, hè, nou jongens, wat is de hamvraag? Zeg maar de vraag, de beslissende vraag, de vraag die ertoe doet. Je had in jaren 50 Johan Bodegraven, een soort van Gijs Staverman aan val naar letteren.
0: Ja.
2: En die had een superpopulair programmaatje. En dat heette onder andere, dat heette Studio Steravond. En daar zat het onderdeel mastklimmen in. En bovenin die mast, daar hing de hoofdprijs en dat was een 10 kilo zware ham.
0: Ja.
2: En het mooie is, luister naar het programma, het was ontzettend populair. Het is ook op zijn hoogtepunt gestopt.
0: Wow.
2: En dan moesten dan echt paren strijden tegen elkaar met de vragen. En dan kregen ze de laatste vraag. En als de hamvraag heette dat. En als ze die hadden, dan konden ze goed hadden, mochten ze die ham mee naar huis nemen.
0: Ah.
2: Ja, dus dat is ook alleen al leuk. Ja.
0: Ik begreep het, even tot slot, Eppo. Niet alles in de schatkamer is te zien. Dat vertelde je net ook. Sommige dingen zijn verloren. Ik heb nog wel wat videobanden van Streetlife en Booby Trap en dat ik de eerste keer de Staatsloterijshow insprak. Kun je er iets mee? Of,
2: zeker. Nee, dat zijn luister man, je had al zo'n mooie introductie met een brok en keel. Ik ben die net kwijt eigenlijk.
0: Ja.
2: En dan kom je met iets waar je zegt van, kunnen jullie daar wat mee? Je voelt aan mijn stem, die gaat trillen van opwinding. Dit willen we hebben!
0: Oh, nou dan nooit dat een museum zo graag iets voor mij wilde hebben. Maar ik ga het naar je toe sturen. Het komt allemaal in orde. Je hebt me wel heel enthousiast gemaakt door de schatkamer van Beeld en Geluid. Vanaf 6 uur gaat hij open. Schatkamer.nl. Directeur van Beeld en Geluid, Eppo van Nispen tot Zevenaar. Dankjewel en tot snel.

0: Madonna en Express Yourself hier bij de meeste muziek in de middagshow. Oftewel, Gijs op 10. Ja, we zitten al een beetje in de schatkamer, zitten we te neuzen.
1: Ik ga mezelf ook terug en ik vind jou terug.
0: Ja,
1: en,
0: maar dat zou pas vanaf 6 uur zou het online zijn.
1: Oh, daar hebben we niks gezegd.
0: Het is overigens de schatkamer.beeldengeluid.nl. Daar kun je alles terugvinden. En Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, het cruiseschip De Hondius, waar die uitbraak was van het hantavirus, is nog niet schoon genoeg, blijkt uit onderzoek. En Hives komt definitief terug. Wat moet er van jou nog meer terugkomen? Daar hebben we het zo over.
0: Oké. Okay.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
3: meer. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
4: Lot, je bent op de radio, hè?
3: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
4: Over de vakantiegeld supersaleweken?
3: Ja, dat wou ik dus zeggen.
4: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot.
16: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.

0: tot 17 graden. Morgen opnieuw een zonovergrote dag. 18 tot 26 graden worden dan. Misschien iets beter uit te houden dan vandaag, want het is wel heel benauwd. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is een drukke avondspits. Vooral in het zuiden van het land is het druk. Maar ook op de A9 richting Alkmaar. Daar heb je 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Rottepolderplein en Kooimeer. Op de A12 Den Haag-Utrecht sta je 3 kwartier in de file tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug. En op de A28 Groningen-Amersfoort is de weg gelukkig weer vrij na een ongeluk. Wel nog steeds een 1/2 uur vertraging tussen Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek.
0: Oké, nou, heel veel sterkte. We gaan straks proberen om die file toch iets draaglijker te maken. Dat doen we met de top 4000 in 40 seconden. We gaan het zo weer spelen. Dat allemaal binnen een paar minuten, want het is alweer 6:02. Dus het is hoog tijd voor het nieuws. Hier op Radio 10 met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Werkgeversorganisaties zijn blij dat het kabinet de bezuinigingsplannen van de WW, de VIA en de AOW van tafel haalt. Dat moet volgens hen voldoende zijn om verder te kunnen praten met de bonden. Die zijn nog wat terughoudend. De Belgische koning Philip en zijn vrouw hebben gereageerd op het dodelijke ongeluk in Buggenhout. Ze leven mee met de slachtoffers en hun families. Bij het ongeluk kwam een schoolbus in botsing met een trein. Er vielen 4 doden. Het verenschip Hondius blijft langer in de haven van Rotterdam, want het moet nog een keer worden schoongemaakt. Waarom is niet helemaal duidelijk. Als de GGD de extra schoonmaak heeft goedgekeurd, dan gaat de Hondius naar de thuishaven Vlissingen.
0: Maar nog een keer schoonmaken, dus dat blijkt dat er nog steeds dat virus op dat schip zit.
2: Of dat ze zeggen, we nemen geen enkel risico. Dat kan natuurlijk ook. Ja, of iemand is een nachtkastje vergeten, weet niet meer welke. Ja.
0: Oh.
2: Dat kan, hè?
0: Ja, dat is wel waar, ja. Ja.
1: Hebben we niet gekeken wat er in een nachtkastje ligt?
0: Ja, ik wil net zeggen, misschien is dat wel een
2: ratje. Ligt er een dode rat?
0: Of een muis of zo. Ja. Verdamme. Bah. Je wilt toch nooit meer met dat schip mee, gewoon?
2: Het is makkelijk allemaal. Ja. Het is definitief, Gijs. Mm-hmm. Hives komt terug. En dat is, dat komt terug. Goed, hè? Dat is
1: Twitter.
0: Dat is Twitter. Wat was het geluidje van Hives ook alweer?
2: Ja, dat had niet echt een geluidje.
1: Nee. Bing. Dat krabbels.
2: Ja, dat krabbels inderdaad.
0: Nou, maar je had toch ook zoiets van...
1: Dat is je mail.
0: Oh, dat... wat was dat nou? Daar...
2: Voordat hij bij zijn deurbel en zijn magnetron zit. Het is goed nieuws voor Antje uit Enschede. Mm-hmm. Misschien ken jij nog wel. Dat is de vrouw die er helemaal kapot van was toen dat verdween.
3: Nou, verschrikkelijk. Ik heb gehuild.
2: Ja, was echt een vaste routine voor veel mensen. Dus ook voor Antje.
3: Als ik mijn hondje uit heb gelaten, dan zoek ik contact via huis. Mm-hmm. Maar dat is het enige wat ik eigenlijk heb. Is mijn hele sociaal gebeuren.
2: Ja, en zegt ze toen ook al, je hebt wel Facebook, maar dat is toch heel anders.
3: Eén plaatje kunnen verzetten. Gewoon plaatje, maar geen glitterplaatjes.
2: Ja, nou, dus ik snap het helemaal hoor, Antje. Maar het komt dus terug, het is een beetje jammer. De oude eigenaar van de naam, die ligt wel dwars. Mm-hmm. Het platform heet nu nog Hiver, maar zegt...
0: Hiver.
2: Met heel veel R'en en V's, maar dat lijkt te veel de oude naam. Dus dat wordt veranderd. Andere naam, andere logo's. Maar de hele structuur, het krabbelen, de glitterplaatjes... Allemaal hetzelfde.
0: Mag ik de reclameslogan maken dan?
2: Wat wordt het?
0: Luisteren, Hiver.
2: Mooi.
0: Ja, dit is goed, hè?
2: Ja, maar het wordt waarschijnlijk Hover, want Hiver lijkt te veel. Oh, ja. Toen dacht ik, wat zou er nog meer moeten terugkomen?
0: Oh.
2: Jos?
1: Nou, in de tijd dat ik op Hive zat, ging ik ook altijd naar de supermarkt de C1000.
0: Oh ja.
1: Het is echt mijn grote droom om nog een keer naar het C1000 museum te gaan. Er is dus een museum in Hellendoorn door een superfan, die heeft het opgericht.
2: Ja, en het schuift door alles, hè?
1: Alsof je in een tijdmachine stapt.
0: Wat is er anders aan een huidige... wat was C1000 anders makend dan de Albert Heijn bijvoorbeeld?
1: Het is gewoon mijn eerste supermarkt herinnering. Oh. Ik denk dat is gewoon de nostalgie.
4: Bij Jos thuis waren ze gewoon een beetje goedkoop, denk ik.
1: Maar ik dacht gisteren wilde ik een spons halen voor de grote balkonschoonmaak. Ja. Ik ging naar The Action, hadden ze niet. Ik dacht gisteren, waar is de blokker?
0: Ja, dat heb ik dus van de week stiekem ook gedacht. Ja. Ik moet een droogrek hebben. En ik weet niet zo goed waar ik dat droogrek...
2: Serieus, ik heb hetzelfde.
0: Waar ik een droogrek vandaan moest halen.
2: Ja, online, maar dat risico wil je niet nemen.
0: Maar toen ik dat droogrek nodig had toen de blokker er wel was... ben ik expres niet naar de blokker geweest om iets anders te doen. Ja. Dus dat was ook een beetje... Ja. Nou, okay.
2: Ik wil dat de V&D terugkomt, jongens. Oh,
0: serieus?
2: Zo'n rommelige winkel waar ze dan van alles verkopen... waarvan je niet eens wist wat je nodig had. En dat je dan met een LP en een cassettebandje terugkomt... een gum en zo'n Javelin-trui, dat was hun eigen merk.
0: Maar V&D is op een gegeven moment failliet gegaan... maar die gingen dan later online gingen ze door. Ja. Alleen die gingen dan hele flauwe grappen en hele flauwe advertenties maken.
2: Ja, dat weet ik nog.
0: Ik heb een paar van die advertenties er even bij gezocht. Oh, nee. En er was een advertentie voor een stoel die je in kon klappen. En er stond erbij applaus voor onze klapstoel. Oh, en dan hadden ze ook oogschaduw. Wat een zon geef je ogen. Wat schaduw.
1: Oh, serieus. Mooi.
0: Ik ben gestopt met biljarten. Mijn vrouw gaf mij geen keus.
5: Oh.
0: Dat stond er ook bij. En dat stond eronder als reacties. De jaren 90 belden of ze hun grappen allemaal terug konden krijgen.

0: I gotta have faith.
1: Had ik al verteld dat wij de leukste luisteraars ter wereld hebben bij dit radiostation en vooral bij dit radioprogramma. Ik heb zoveel reacties gehad waar ik op dit moment...

0: dat? Oh, Erik, die zegt dat. Je bent altijd welkom bij de Blokker in Castricum.
1: Oh, goeie tip.
0: Ja. Ja, kost me wel wat benzine om op te rijden om een goedkoop droogrek te vinden. Maar dat even terzijde. Maar Erik, dankjewel voor de uitnodiging. Maar we hebben heel veel reacties gehad. Goed, we gaan de top 4040 seconden spelen. En misschien wel met jou als...

0: Wanna Rock, DJ. Ja, precies, ja. Nou, dat hoorde je dan hier natuurlijk in de meeste muziek in de middagshow. We gaan het weer spelen.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: En dat doe ik niet alleen. Ik ga het vandaag doen met Sandy. Die durft het wel aan. Sandy, 53 jaar, uit Hoogvliet. Goedemiddag, Sandy.
2: Goedemiddag, Gijs.
0: Goedemiddag. Nou, je mag meedoen. Je wist het antwoord op de vraag... waar kennen wij Robbie Williams en Gary Barlow ook alweer van? En dat is natuurlijk...
2: Van Take That.
0: Van Take That, ja. 1995 verliet Robbie Williams Take That... omdat hij het zat was om in de schaduw te staan van Gary Barlow.
2: Ja.
0: Jarenlang hebben ze ruzie gehad en nu hebben ze het weer een beetje goed gemaakt.
2: Nou, gelukkig maar, hè.
0: Ja, dat is fijn. Ja, zie je, het is nooit te laat om het een keer goed te maken, toch?
2: Nee, waarom?
0: Sandy, we gaan het lekker spelen. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar ik zou het bij eentje laten, want anders kost het te veel tijd. En als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil, gaan we door naar het volgende fragment. En lukt het om binnen 40 seconden...

0: pak aan thuisbezorgd te goed.
1: Nou, helemaal goed.
0: Dat is lekker, hè?
1: We gaan ons even doen.
0: Nou, oké. Okay. Je kent het spel, denk ik. Dus, oké. Wij leven natuurlijk met je mee. We kunnen niks voorzeggen. Niet zenuwachtig. Helemaal zin.
1: Nee hoor, nee. Komt pas goed.
0: Nou, je klinkt ook heel relaxed. Dan gaan we beginnen met nummer 1.
1: Ja, dat is Robbie Williams.
0: Robbie Williams, hoppakee. Yes. Hier is nummer 2.
1: Dat is
0: Take That. Dat is Take That, ja. Volgens mij was dat ook de stem van Gary Barlow.
1: Ja, dat klopt. Volgens mij dat nummer, ja.
0: Ja, precies, ja. Back for Good. Oké, ik heb er nog één voor je. Leest in dat hij
1: niet meer in leven. Dat staat
0: Achter in de Munnik. En het regent zonnestralen. Heel goed. Je hebt er al 3. Nog 31 seconden heb je over. Dat gaat heel goed. Ik heb er nog 1.
1: Dat is
0: Teaspoon. Teaspoon, ja. Zie je, dan gaat zo'n vakje open en dan... dat herken je dan. Mooi, hè? Teaspoon en Sex on the Beach. Ik heb er nog 1.
1: Ja,
0: Sunny Days. Ja. Armin van Buren. 5 om 5. Je hebt er 5. Je moet er nog 5. 26 seconden heb je nog over.
1: Oké.
0: Dat is heel, heel, heel relaxed. Hier is de volgende.
1: Die pas ik.
0: Ja, ook. Oei. Ik wil net zeggen, je moet hem niet te lang wachten, hoor. Sandy.
1: Nee,
0: want anders
1: gaat de tijd... Ik hoor het echt niet.
0: Nee, oké. Okay. Aha, was dit. The sun always shines on TV.
1: Oké,
0: ik heb er nog 1.
1: Dat is Donna Summer.
0: Donna Summer, heel goed.
1: Ja.
0: Nou, even kijken of je deze dan ook herkent.
1: Dat is
0: Donna Summer,
1: ja.
0: Nou ja, zeg.
1: Dat is een
0: weggevertje. Je zal het maar niet weten. Dan weet je 2 platen meteen niet. Dat is ook natuurlijk Donna Summer en Donna Summer. I Feel Love als eerste en Hot Stuff als tweede. Eens even kijken. Je hebt er 7, je moet er nog 3 en je hebt nog 14 seconden over.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nou, let goed op. Zet je schrap. Hier is de volgende.
1: Change your mind. Dat is Katy Perry.
0: Katy Perry is goed. Nog twee. Dit is misschien wel de ene laatste.
1: George Michael.
0: Elton John, ja, precies. Ja, Don't Let the Sun Go Down On Me. Nou, nog eentje. En je hebt nog 8 seconden over, dus je kunt er nog even goed over nadenken. Hier is misschien het laatste fragment.
1: Abba.
0: Dit ging wel heel relaxed, Sandy.
1: Nou, hè?
0: Ja! Want Summer Night City is niet een plaat die je elke dag hoort.
1: Nee, klopt.
0: Twee keer Donna Summer achter elkaar. Dat is ook niet iets wat je normaal hoort in dit programma.
1: Maar
0: het
1: is natuurlijk hartstikke warm.
0: Je hebt
1: het vast een beetje makkelijker gemaakt.
0: Nou ja, nee, wij doen helemaal niks.
1: Nee.
0: Het is zo dat de computer zelf die fragmenten bepaalt. En op een of andere manier is hij een beetje losgeslagen. Misschien hebben we morgen 10 fragmenten van Donna Summer. Dat zou zomaar kunnen.
1: Maar net verder, wie zat
0: verder? De 100 euro aan thuisbezorgd goed, die komt zo snel mogelijk naar je toe. En geniet ervan vanavond.
1: Oké, hartstikke fijn. Dankjewel, hè. En een goede uitzending verder.
0: Fijne avond, dankjewel. Penso con sueño para

0: Adam Levine, de grote man die ook in de Voice zit, natuurlijk in de jury van de Voice. En er is geen lichaam op zijn, of geen plek meer op zijn lichaam wat nog een beetje vrij is. Hij heeft zijn hele lichaam zo'n beetje vol getatoeëerd. Waarom ik erop kom, weet ik niet. Maar She Will Be Loved, dat zong hij in 2004. En de Gypsy Kings en Volare, die hoorde je daarvoor. En dat kwam in 1990. Het is 5 minuten voor 6 met straks het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, Groningen biedt opnieuw nachtopvang aan vanwege het volle Ter Apel. En je barbecue-rooster maakt zichzelf zo ongeveer schoon terwijl je slaapt. Als je het op de goede manier doet, tenminste. En die hoor je zo.
0: Dat ben ik heel benieuwd naar, want ik krijg dat nooit voor elkaar. En dit hoor je ook zo.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren.
4: Aldi. Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg.
14: Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Ja, goedenavond. Inmiddels 1 minuut over 6. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
20: Goedenavond Gijs. Groningen vangt ook de komende dagen asielzoekers op in een congrescentrum. In eerste instantie was de opvang tot en met gisteravond, maar dat wordt met een week verlengd. Voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen. Maar daar is het overvol. De reizigersorganisatie Rover keurt de spoorblokkade van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal af. Volgens de organisatie mag er gedemonstreerd worden, maar is het blokkeren van het spoor gevaarlijk en hebben allerlei mensen daar last van. Afgelopen zaterdag zaten ruim 20 mensen op het spoor om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. GroenLinks-PvdA wil niet te vroeg juichen nu het kabinet heeft besloten om de AOW-leeftijd niet sneller te verhogen en dat het ook de bezuiniging op uitkeringen wil parkeren. Moet wel ergens van worden betaald, zegt de partijleider Jesse Klaver.
21: Mooi dat die leeftijdsverhoging niet doorgaat. Heel fijn dat we dat hebben ingezien. Maar nu komt de volgende stap. Wie betaalt de rekening voor die bezuinigingen die ze nu hebben ingeboekt?
20: Ja, ook de bonden zijn bang dat de rekening alsnog bij de gewone man wordt gelegd. Werkgevers zijn blij met de uitgestoken hand en hopen dat de bonden weer mee willen komen onderhandelen met het kabinet. Een dikke kans dat je gaat barbecuen of dat al hebt gedaan. Nou, verschillende media komen vandaag met de tip voor het schoonmaken van het rooster.
19: Ja. Gewoon schuurspons, toch?
20: Ja, dat kan. Je kan het ook makkelijk doen.
19: Okay.
20: Je pakt het rooster als het nog heet is, met een overhandschoen natuurlijk. Je legt het in het gras, laat het gewoon liggen. En dan weekt de douw al het aangekoekte spul los. Volgende dag, ja, je blaast erop en dan is het schoon.
19: Echt waar?
20: Ja, werkt zo. Als je geen tuin hebt, dan kun je ook je rooster inpakken in een kletsnatte krant. Ook een nachtje laten liggen en het vliegt er vanaf. Beste tip hoorde ik net van Jos.
19: Mm-hmm.
20: Alleen maar barbecuen bij andere mensen thuis. Heel goed voor je rooster, toch?
19: Blijft het schoon. Dat is wel waar. Dat vind ik wel een goeie.
20: Het Radio 10 weer blijft nog best lang zonnig. In de loop van de avond koelt het gelukkig wel wat af. Vannacht is het 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw een zonovergrote dag. Iets lagere temperaturen, 18 tot 26 graden.
19: Wat eet jij van de barbecue eigenlijk? Gegrilde groenten of af en toe wel
20: zo'n nep vegetarische burger, weet je wel.
19: Oh,
20: stuk karton, heerlijk.
19: Die worstjes. Lekker. Goed, dankjewel Martijn. Yes. We gaan meteen even naar Robin van de regie, want die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
22: Goedenavond, nog steeds op 60 plekken op de A15 vanuit Rotterdam bijvoorbeeld. Nog 20 minuten file tussen Papendrecht en Gorkum. Op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je nog een half uur vertraging tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En op de A58 Tilburg-Eindhoven sta je ook een half uur stil tussen Moergestel en Knoop in Batadorp. Ja.

0: Jouw vergeet-me-nietje kun je zo bij mij kwijt.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot

0: geweldige optredens hebben ze gedaan in de Sfeer in Las Vegas. En dat is een hele grote bol en met allemaal video-effecten. En ik heb goed nieuws voor mensen die dat graag nog een keertje hadden willen zien. 16 juli staan ze er weer. Ja! De Backstreet Boys. En misschien denk je wel van ja, maar dat is veel te ver vliegen. Dan kun je ook naar Düsseldorf. Daar komen ze in september. Dat is misschien ook te ver vliegen. Dan moet je gewoon even achter je computer YouTube-filmpjes gaan bekijken van de Backstreet Boys. Want dan kun je ze ook zien. As Long As You Love Me. Dat kwam in 1997. En de Four Tops, die hoorde je nog daarvoor. En Loco in Acapulco. Het is 14 minuten over 6. Nou, wees welkom. De meeste muziek in de middagshow, terwijl het al avond is. Dit is Gijs op 10. En mijn naam is Gijs. Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele middag crew. Hallo. Zitten wij gewoon lekker bij je op de achterbank. En we rijden gewoon met je mee. Even checken ondertussen, is het nog lang? Zijn er nog veel files, Robin?
2: Helaas wel, nog steeds 50, ruim 250 kilometer totaal.
0: Oké, nou dan wensen we je heel veel sterkte mee. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. En het is 6 uur geweest, 14 minuten over 6. Je weet dat het heetste moment van de dag inmiddels op zit. Misschien is de zon inmiddels...

0: natuurlijk onmogelijk. En het is vooral vervelend als je een slapeloze nacht hebt en in alle vroegte moet opstaan. Omdat je een ochtendshow moet maken hier op de radio. Toch, Gordon?
1: Er zit hier god tyfus heet in dit hok. Volgecremeerd gewoon was je hier. Dat is gewoon niet normaal. De graftandse villa van 50 miljoen en nog niet een airco. We liggen onder de branddeken. Toch is niet te doen. Draai jij me nog even twee keer om als ik vannacht ben ik gaar. Als het belletje gaat, dan kan ik eruit.
2: Op 10. Gijs Staverman. De meeste muziek. In de middag.

dat je zoiets hebt van... ja, maar deze wordt helemaal niet meer gedraaid en dat vind ik heel vervelend. Welke plaat mag van jou niet vergeten worden? Laat het me weten via de Radio 10 app. Stuur mij gewoon een WhatsAppje. En dan ga ik hem zo voor met liefde voor je draaien. En luister maar, niets is mij te gek.

0: sudden you spin me around like a record baby. Round and round, down, round. Nou, wat is jouw vergrepenietje? Laat het mij maar even weten via de Radio 10 app en dan draai ik hem zo met liefde voor je. En we hebben straks ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, de verdachte van de bedreiging van een Joodse school is vrijgelaten. En wat is de ideale racesport voor Gijs Staverman en voor alle mannen die op hem lijken? Dat hoor je zo meteen.
0: Ja, spannend.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
11: En met extra korting.
12: Zullen we?
11: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Oranje.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Ja, goedenavond. Blijft nog lang zonnig, maar het koelt ook een beetje af vanaf. Want het is het 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 18 tot 26 graden worden dan. Nou, dat vinden wij.

0: goedenavond.
1: Goedenavond, nog steeds op 28 plekken. Op de A27 Utrecht-Breda sta je tussen Lexmond en industrieterrein Avelingen 3 kwartier stil door een auto met pech. Op de A28 heb je tussen het Harde en Zwolle-Zuid een 30 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os sta je tussen Renkum en Knoopend Ewijk 1 kwartier vast. Ook daardoor een vrachtauto met pech.
0: Nou, heel versterkt. Ik hoop dat het snel voorbij is en dat je snel thuis bent. Als je maar veilig thuis komt, dat is het allerbelangrijkste. En wij blijven lekker bij je. We gaan straks weer een nieuwe aflevering spelen van de Crypto Knijter Knoepert Kanjer. En dat doet Lex

0: mogelijkheid om een punt te scoren. Maar we doen ons best natuurlijk, hè. En vergeet me nietjes, kun je ook bij mij kwijt. En dat kan via de Radio 10 app. En die draaien we dan zo met liefde voor je. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. De asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen omdat het daar vol is, kunnen toch nog overnachten in Groningen. Ze kunnen nog een week terecht in een congrescentrum. De afgelopen 3 nachten kon dat ook al. De jongen die wordt verdacht van bedreiging van een Joodse school in Amsterdam-Zuid is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Het is niet duidelijk wat de dreiging nou precies was. De school bleef uit voorzorg dicht. En de Wegenwacht heeft 100 extra klussen vandaag. Dat komt natuurlijk door de hitte. Oh ja. Door het warme weer zijn er nu al zo'n 800 pechgevallen meer dan normaal. Zoals accuproblemen en lekke banden. De Wegenwacht was er natuurlijk al op voorbereid met extra mensen.
0: Is toch niet te geloven, hè? Als het een beetje koud is, dan krijgt de Wegenwacht het heel druk. Is het een beetje warm, dan krijgt de Wegenwacht het ook heel druk. Dat is, ja. Ja, je kan er niks aan doen natuurlijk, hè?
1: Ja, weinig, denk ik.
0: Het zijn machines.
1: Ja, over machines gesproken. Ik moet even over jou hebben, Gijs. Mm-hmm. Ik heb de ideale sport voor jou gevonden.
0: Okay.
1: Die gaat zo. Ja, welke sport is dit, denk je?
0: Nou, dat weet ik.
1: Wat is dit voor geluid?
0: Dit is geluid van een grasmaaier.
1: Dat klopt.
0: Van een zero-turn grasmaaier.
1: Een zitmaaier, inderdaad. Ja,
0: dat... Ik denk dat ik hier het geluid van een Arians in hoor. Een Arians.
1: En hoe zien die eruit?
0: Ja, die zien er een beetje oranje uit.
1: Ja, dat
0: oranje
1: klopt.
0: Gekleur.
2: Is dat een beetje de John Deere onder de zitmaaiers?
0: Ja, zeker is dat de John Deere. Maar sterker nog, John Deere heeft ook zitmaaiers.
1: Ja, die man houdt niet meer op, hè?
0: Kan ik het vertellen?
1: Nee.
0: Vertel
1: zomaar.
0: Maar dat ik zo'n fan ben van zitmaaiers. Dat was ik eigenlijk niet. Want ik wilde het liefst een robotmaaier. Maar Roelof Hemmen, je weet wel, de oud-nieuwslezer van RTL... en daarmee zit ik nu in een podcast, heeft tegen mij gezegd... jij moet een zitmaaier kopen.
1: Ja, een zestiger, dan hoort dat natuurlijk, hè?
0: Ja, dat heb ik gedaan.
1: Ja, nou, dat is heel handig, want hij is ook voor meerdere doelen te gebruiken. Bijvoorbeeld voor een zitmaaier-race. Ja, denk daar maar even over na, Gijs. Gisteren was er eentje in Overijssel, in Sint Isidorushoeve. Nou, dan denk je waarschijnlijk, gezellig, beetje lullig tempootje over een baan rijden... Nou, nee hoor, zegt een deelnemer bij RTV Oost.
3: Het blijft natuurlijk gevaarlijk. Je gaat over de 100 met deze maaier op deze baan.
1: Over de 100 ga je dan, hè?
0: Wauw!
1: Moet je wel een beetje opvoeren, dus dan gaat er natuurlijk wel eens iets mis.
3: Ja, als je een koprol maakt, dan is alles krom. En dan kun je nog een ziekenhuisbezoekje nodig zijn.
1: Ja, als je een koprol maakt, dan is het wel meer krom, denk ik. Maar, zegt hij erbij, en dat snap je ook wel... Het is de gaafste sport ooit.
3: Als je voor de start staat en je krijgt een beetje kriebels... en denkt van, ja, ik moet toch winnen? Lukt me niet, daar gaat het niet om. Maar we doen wel ons best.
1: Ja, precies. Nou, en het is ook wel interessant... best betaalbaar.
4: Auto heb ik ook gedaan, maar dat kost gewoon te veel geld. Dit is gewoon een vrij goedkope hobby. Als je zelf handig bent, dan kom je heel ver.
1: Ja, en ik dacht,
0: Maar die 100 kilometer per uur gaat, dan daar ga je niet heel veel mee maaien, heb ik het idee. Want dan ben je al voorbij voordat het gras gemaaid is.
1: Nee, je doet het vooral met zitmaaiers waar al een beetje de kop vanaf is, zeg maar zeggen. Oh, die weer in nieuw staat is dus ideaal voor jou, denk ik. Want die van jou is ook niet meer helemaal in... tip-top conditie. Ja,
0: kom maar.
1: Vertel jij maar, Gijs. Vind veel leuker.
0: Ik heb je aan je vertrouwen verteld dat ik mijn zitmaaier bijna het water in heb gereden. Want mijn tuin grenst aan een slootje. En mijn voorwieltje kwam dus in een gat waar vroeger een boom heeft gezeten. Hij gleed uit. Ik gleed uit met die zitmaaier naar achter. Het heeft ongeveer 6 centimeter boven de slootkant gehangen. En ik heb mijn auto hiervoor moeten gebruiken. Ik heb mijn trekhaak nooit gebruikt, maar ik heb mijn trekhaak voor de eerste keer gebruikt om mijn zitmaaier bijna uit de sloot te trekken.

0: uit 1999 en Todo en Pebla hoorde die je daar weer voor.
1: Het vergeet me nietje.
0: Ja, het vergeet me nietjes elke dag, maandag tot en met vrijdag. Dus niet elke dag, elke werkdag. Maandag tot en met vrijdag kun je vergeet me nietjes bij mij achterlaten. Jan van Os die denkt, nou weet je, ik ga het gewoon een keer doen. Heeft in zijn appje ook gezegd, Gijs, doe eens gek. En ik dacht, nou, ik hoef helemaal niet gek te doen. Want hij heeft het geweldig vergeet me nietje naar me toegestuurd. Klopt het nou dat je op een groot dakterras in Spanje bent, Jan?
2: Ja, Gijs, dat klopt. Ja. Mooi uitzicht hier zo, dus ja. Lekker warm. Ja. Maar ja, jullie mogen ook niet klagen daar. Hè?
0: Ik wil net zeggen, wat is de warmte? Wat staat er op de thermometer?
2: Hier 28 graden.
0: Oh, hier 32.
2: Ja,
0: dat is lullig, hè?
2: Ja,
0: je had gewoon niet weg moeten gaan. Nee, het is hier ook wel een beetje afgekoeld. Maar fijn, hoe lang blijf je nog?
2: Ja, anderhalve week. En dan gaan we weer naar huis.
0: Oké. Okay. En hoe kom je bij het vergeet me nietje wat je net naar me toe gestuurd hebt?
2: Nou ja, wij kijken regelmatig van die vergeten clips op tv. En dan heb je zo'n tv-programma, dat 192 TV. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar...
0: Nou ja, dat is wat... Ja. Nou ja, dat is niet erg. De Ad Bouwman die zit erachter, toch?
2: Volgens mij. Daar zag ik het nummer weer voorbij komen.
0: Oh, nou, serieus?
2: Uit 1978, hartstikke leuk nummer. Ik denk,
0: ja, zeker.
2: Vergijs.
0: Ja, en geproduceerd door Frank Farian... En die had toen op een gegeven moment ook Boney M. Had hij natuurlijk volledig geproduceerd. Had hij een hit mee. Eruption had hij een hit mee. En met deze dame had hij ook een hit. En dat waren drie hits gewoon in de top 40. Hij deed het toen de tijd heel goed. Eind jaren 70. Over welke artiest hebben we het?
2: Over Gila. Ja. Heet ze volgens mij. Bend Me, Shape Me heet
0: het. Bend Me, Shape Me. Nou, ik ga met liefde voor je draaien. En ik wens je een hele fijne avond. Geniet ervan, hè, daar in Spanje.
2: Ja, gaan we doen. Jullie ook, hè.
0: Dankjewel.
2: Je korte broek, hè, Gijs?
0: Ja, zeker. We zijn in korte broek met z'n allen. Fijne avond, Jan.
2: Doei.

0: of zoiets.
1: Inmiddels 10 minuten voor 7 en hij is gewoon in de house. Lex Gaardhaar! Ja!
2: En de volledige middag-avond-crew.
1: Wij hebben dus een polymarket-dingetje gedaan.
2: Een polymarket-dingetje.
1: Een polymarket-dingetje. Ik weet niet of je de polymarket kent.
2: Nee.
1: Dat wordt binnenkort verboden. Daar mag je op vrijwel alles gokken wat er bestaat.
2: Ja, ja.
1: Op de politiek. Het is een Amerikaans ding.
2: Ja.
1: Wij hebben dus wij hebben gewet of jij dus een korte broek aan zou hebben, ja of nee.
2: Ja.
1: En wij dachten van nou, dus de voorschriften die... jij kent John de Mol natuurlijk persoonlijk.
2: Ja.
1: Die laat dat niet zomaar toe, dat zijn personeel in korte broeken hier rondloopt.
2: Nou,
1: toch?
2: Ik heb hem even geappt vanmiddag. Ik zeg, wat heb jij?
1: En hij heeft nooit een korte broek.
2: Hij heeft geen
1: korte broeken. Deze man die heeft alles, behalve een korte broek die op zijn werk.
2: Jullie hadden ingezet op?
1: Korte broek.
2: Oh wel, toch.
1: Martijn die had drie kwart maatse broek. Dus dat is een ding wat je eraf leest.
2: Ja. Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, het is tegen mijn principes.
1: Ja.
2: Maar ik kwam rechtstreeks uit de tuinrol. Dus ik dacht, ja, laat ook gaan. Weet je wel, Gijs mag best mijn benen zien.
1: Ja, nou dat vind ik heel fijn.
2: Dus ik heb wel
1: Martijn
2: een korte
1: krijgen we niet zo ver. En Martijn willen we toch een keer zo ver hebben.
2: Nee. Wat is er voor nodig, Martijn?
1: Wat is er voor nodig?
3: Een wonder.
2: Een wonder. Ik zet hem meer in op hoeveel cocktailtjes.
1: Goed. Oké, nou, we krijgen hem wel zover.
2: Ah joh.
1: Ja, dat komt. Het gaat ooit een keer gebeuren. Oké, we gaan crypto knijteren. Knoeper, dat kan je, gaan we spelen.
2: Ja.
1: Dat is altijd een spannend momentje, want wij willen natuurlijk winnen. En
2: dat zou jij nooit zo uit, maar ik weet niet dat het zo is.
1: Nee,
2: dat
1: ben ik heel eerlijk. We willen natuurlijk winnen. Maar wij geven onze luisteraars ook de mogelijkheid om een gokje te wagen.
2: Ja, via de app. Hè?
1: Maar het liefste niet natuurlijk. Het liefste willen wij natuurlijk dit raden.
2: Ik heb er weer een, hoor.
1: Je hebt er weer een.
2: Plaat die ik straks ga draaien. Kritisch omschreven. Als Team Gijs hem niet raadt, kun je dus in de app klimmen voor een punt voor Team Luisteraar. Daar komt-ie.
1: Heel benieuwd.
2: Beschermen hoesje voor Pokémon kaarten. Dat houdt van ritmisch bewegen in de late uurtjes.
4: God weet het ook weer.
1: Sleet?
4: Nee, dat is een Pokédex. Dat weet ik dan weer als
1: Pokédex?
4: Dat is een schermhoesje, toch?
1: Of ja, maar er is toch geen band die Pokédex heet?
4: Nee, maar die Dexie is Midnight Runners of zo?
1: Ja!
2: Hey. Oh. Nee, je moet het echt een andere hoek
1: zoeken.
2: Oh. Voor de eerste keer dat ik help.
4: Flippo is met Flippo.
2: Beschermhoesje voor Pokémon kaarten. Dat houdt van ritmisch bewegen in de late uurtjes.
1: Hè? Sleeve. Ritmisch bewegen in de late uurtjes. Dance All Night van de dance.
2: Je zit te vissen, jongen.
1: Nee, ja, natuurlijk. Nee, zo werkt het spel toch ook?
2: Nee, ik ben benieuwd of iemand... want ik wist ook niet dat het zo heette. Een beschermhoesje voor Pokémon kaart. Zeg maar waar je het...
1: Een poly smoky viers.
2: Nee, nee, nee, nee.

0: prijs van Nederland.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Super Thursday

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag.

0: €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil snel.
1: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dreizen, live your dreams.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
6: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Adtap.
10: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
12: Sorry. Maar het is WK!
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
16: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
17: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
18: Peugeot.
19: Lachen, winnen, meezingen op een dinsdagavond die voelt als een maandagavond. Zometeen leven na 7, maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
20: Goedenavond Lex. In het Groningse congrescentrum kunnen asielzoekers nog een week langer terecht na een besluit van de gemeente. Die roept tegelijkertijd het Rijk op om met een langetermijnoplossing te komen. Vluchtelingen wachten al dagen voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat overvol is. Voetbalclub Vitesse mag volgend seizoen gewoon blijven spelen in de eerste divisie, zegt de KNVB tegen het ANP. Er loopt nog een zaak bij de Hoge Raad over de vergunning van de club uit Arnhem. Als die volgende maand nou wordt ingetrokken, dan mag de club dus gewoon doorspelen. Het seizoen daarna is het dan wel afgelopen. De jongen die wordt verdacht van het telefonisch bedreigen van een Joodse school in Amsterdam-Zuid is weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Het is niet duidelijk wat de dreiging nou precies was. De school bleef vorige week uit voorzorg dicht. Eerder ontplofte er een explosief. De daders zijn nog niet gepakt. En de wegenwacht heeft het druk door de hitte. Er zijn volgens de ANWB een vijfde meer meldingen dan normaal. Het gaat vooral om accuproblemen en lekke banden. De ANWB had er al rekening mee gehouden door extra wegenwachten in te zetten. En ook vanavond moeten waarschijnlijk nog veel mensen worden geholpen. Het radioteam weer blijft vanavond erg warm en ook vannacht koelt het niet heel erg af. Morgen opnieuw een zonovergoten dag. Iets lagere temperaturen wel, 18 tot 26 graden.
19: Martijn, dankjewel. Ja, hij was lastig. De eerste crypto-knijter van deze week. Beschermhoesje voor Pokémon-kaarten. Dat haalt van ritmisch bewegen in de late uurtjes. Nou, dat ritmisch bewegen in de late uurtjes was het probleem niet. Dat was Dancing in the Moonlight. Maar Hans is de enige die zich meldt met het goede antwoord. Toploader. Zo heet zo'n ding.
20: Zo ingewikkeld.
19: Je kan hem er van de bovenkant... Ja. Ik doe morgen weer gewoon... Iets makkelijker.
20: Gijs staat te stotten, hoor.
19: Ja, Gijs staat nu ook... Gijs, wil je er nog iets op zeggen? Of zeg je van, nou... Hij hoeft niks meer te zeggen. Hij loopt weg. Hij gaat...
11: Ik ben al onderweg.
19: Ja, hij gaat naar schatkamer.nl. Ja, naar zijn eigen oude programma's kijken en huilen. Dankjewel, jongens. Morgen nieuwe kans. En Hans, gefeliciteerd. Punt voor team luisteraar. Kijken wij even naar de restjes van de avondspits. 5 vertragingen nog gemeld op Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 9 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 17. De A27 Almere-Utrecht voor Huizen. Door een auto met pech. 6 minuutjes. A58 Breda-Tilburg voor Ulfhout. Vertraging 7 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor de brug. Over het Wilhelminakanaal. Daar een kwartier vertraging.
18: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.

0: mojo.nl/Ubi40. Vertrouwd sinds 1999.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

Hoge noot. Dan moet je plassen. Mr. Big, To Be With You. 13 minuten over 7. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor weer een nieuwe Leven na 7.

hoe is het met je? Gezellig dat je er bent. Het was de dag waarop de Efteling een nieuwe attractie aankondigde in de stijl van Ravelijn. De Ravenring, zo gaat dat ding heten. Bezoekers kunnen vanaf komende winter zelf kiezen hoe ze in die attractie vliegen. Ondanks de hoge kerosineprijs is een kaartje voor de Efteling alleen nog steeds duurder dan een gemiddelde vliegticket, maar dat terzijde. Verder de dag waarop Suzanne Freek-fans klaagden over de hitte bij de concerten van het duo in de Gelre Dome. Zelfs de airco's in het stadion begonnen van de hitte tegen elkaar te zingen van ellende. Maar we waren toch koud. Suzanne Freek doen dit beter. En het was de dag waarop al heel veel Nederlandse tennissers werden uitgeschakeld op Roland Garros. Een van de tennissers zei het schitterend vandaag in een interview. Ik schrok van het hoge niveau hier. Ik dacht, als ik mijn beste tennis speel, haal ik het.

0: paste naadloos in de nummer 1 hit top 500 van vorige week. Helaas ook in de Stars in Heaven top 150. Deze Wes, niet meer onder ons, maar deze hit zal altijd blijven. Alane, hoorde je bij Radio 10?
1: Hoorde je hem? Dan scoor je hem.
0: Oh, verdorie. Heb jij vandaag stiekem ook nog even op het terras gezeten? Het weekend nog langer gemaakt dan hij al was. Of misschien in de tuin. En dat er mensen je een beetje vreemd aankeek terwijl jij je zonnebril op had. En dat jij niet wist waarom. Nou, ik kan het je vertellen. Je had de verkeerde zonnebril op. Jij had de Radio 10 zonnebril niet op. Nou, die is te scoren in Hoor je hem, dan scoor je hem. Als jij me gewoon even vertelt welke top 4000 artiest die hier drie keer heel kort achter elkaar hoort, win jij dat ding. Oké, komt-ie.
1: Hoor je hem, dan scoor je hem.
0: Ja, had je hem al, had je hem al. Of een paar rozeetjes te veel gepakt op het terras. Nou, nog één keer dan. Jawel. Die weet je. Zelfs na een hele fles rosé. Kom maar door. Wie hoorde je hier drie keer kort achter elkaar? Scoor die zonnebril en meld je met het goede antwoord in de app van Radio 10.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Rozer!
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan.

0: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
1: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
2: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
1: Dus nog meer vakantie voor je geld.
2: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
16: Dan gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
15: Dat is nog eens voordeel.
14: Ja, dus... Aldi.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
19: Lex Gaarthuis.
20: Ga jij er binnen nu in een paar minuten vandoor met die geweldige Radio 10 zonnebril wel nodig voor deze dagen, joh.

0: De man die cool was terwijl hij een spijkerjasje droeg. Dat kon toen allemaal nog.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Alhoewel, ik heb afgelopen weekend met mijn dochter geshopt in Breda. En ik heb een fashion mededeling voor alle mannen en alle vrouwen die luisteren. Spijkerjasje komt terug. Ja, dames en heren, spijkerjasje komt terug. Hallo.

0: kastje hangen in de kast?
1: Ja, van een paar jaar geleden inderdaad. Ja. Dus als ik weet dat het terugkomt,
0: kan
1: dan
0: weer.
1: Wordt het... Ja, dat kan weer. Nou,
0: kan
1: helemaal fantastisch.
0: Kun je van deze fashionisto aannemen?
1: Nou, ja. Ik neem je gelijk aan.
0: Ik heb hem wel aangetrokken en mijn dochter van 10 die zei... Nee, pap, jij niet. Maar in principe kan het wel weer. Dus, nou, weet je ook weer waar je staat, hè? Je krijgt er
1: dat
0: zoveel voor terug. Zeg, Sandra, over terugkrijgen gesproken, heb jij een lekkere dag gehad?
1: Ik heb een heerlijke dag gehad. Het was fantastisch mooi weer. Ik moet helaas wel werken, net als zoveel anderen. Maar ik heb airco in mijn kantoor hangen. Ik werk vanuit huis en dat was echt heel goed te doen.
0: Geweldig. En nu het laatste zonnetje meepakken?
1: Ja, we zitten nu even heerlijk in de tuin. Even van het laatste zonnetje te genieten. En dat is echt heerlijk.
0: Geweldig. Cadeautje, cadeautje, cadeautje. Maar, Sandra,
1: ja.
0: Draag jij een zonnebril op dit moment?
1: Ja.
0: Dan durf ik te zeggen, de verkeerde.
1: Oh, vertel.
0: De Radio 10 zonnebril is natuurlijk de enige echte zonnebril die je op wil hebben met dit weer. Begrijp je ook wel.
1: En ik begrijp het helemaal.
0: Het leuke is, die kun je scoren als je mij vertelt wie je hier 3 keer heel kort achter elkaar hoort. Komt ze nog een keer?
2: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Wie, oh wie, oh wie is het, Sandra?
1: Shirley Bassey.
0: Shirley Bassey. Eerste en laatste zonnetjes zullen nooit meer hetzelfde zijn. Want de Radio 10 zonnebril is naar je onderweg. Gefeliciteerd.
1: Geweldig.
0: Ik wens je nog een heerlijke avond daar in het laatste zonnetje.
1: Ja, dankjewel. Ik wens jou een hele fijne avond. En wie weet tot horens.
0: Zeker weten.
2: Hoor je hem?

flipperen met deze man in de kleedkamer bij Vrienden van Amstel Live. Ja, weinig hoogtepunt in mijn leven, maar dat was er één hoor. Hij wil toch de flipperkast op zijn kleedkamer hebben daar. Nou prima, potje geflipperd. Hij heeft gewonnen. Ja, moet ik eerlijk zeggen, Frank Boeien is een uitstekende flipperaar. Zeg je dat zo? Flipperaar? Dag. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Het is 7 voor 8, lachen, winnen, meezingen. Dit is de avondshow Leven na 7. Straks lachen wij om kaas. Ja, lachen. Winnen doe je met Radio 10 Sokken. En meezingen met Bob Marley en de Wailers. Oranje.

0: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Hijx werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en 00's is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical 10-daagse.

0: Jafte van der Meij.
1: Een woningcomplex in Ridderkerk is eind van de middag ontruimd na een melding over koolmonoxide. Twee bewoners hadden dat ingeademd, eentje was onwel geworden. Daarop werd groot alarm geslagen. Andere bewoners werden door de brandweer meteen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Bij Antwerpen rijden de treinen weer na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een schoolbus ramde een trein en daarbij kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 2 tieners. 5 andere kinderen raakten gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. President Trump heeft zijn jaarlijkse gezondheidscheck weer gehad en zegt dat alles goed is verlopen. Alles is perfect in orde, schrijft hij op zijn eigen social media platform. Amerikaanse media speculeren over zijn gezondheid. Zo heeft hij soms rare blauwe plekken op zijn handen. Trump wordt volgende maand 80. En de spraakmakende juwelenroof in het Louvre in Parijs wordt verfilmd. Hoe de film gaat heten en welke acteurs een rol krijgen is nog niet bekend. In oktober vorig jaar werd er op klaarlichte dag voor bijna 90 miljoen euro aan juwelen uit het beroemde museum gestolen. Die zijn nog altijd spoorloos. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 16 graden op Texel, 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon.
0: Daphne, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartier.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: waarop je weer kon bieden en kan bieden op bijzondere veilingitems. Heb je het al gedaan? Radio10.nl/doneer. Misschien staat er nu iets voor je bij, want iedere dag nieuwe bijzondere veilingitems. Waarvan de opbrengst gaat naar kankeronderzoek en betere zorg voor mensen met kanker. Want je weet het, hè? Alduzes, volgende week zijn wij erbij. En de hele maand proberen we al zoveel mogelijk geld in te zamelen. Je kunt daar bijvoorbeeld bieden op racen in een BMW op het circuit van Spa-Francorchamps voor 2 personen. Ho, ho, ho. Of bijvoorbeeld een tuinmakeover door Ivo Putman van De Grote Tuinverbouwing op televisie. Of een optreden van Chico uit Den Haag. Die komt op je verjaardag, je feestje, je barbecue zingen. Hartstikke leuk voor te lachen en fan voor mee te zingen. Nou, het kan allemaal. Radio10.nl/doneer. En dat doen we natuurlijk voor al die mensen die erdoor zijn getroffen door die verschrikkelijke ziekte. Maar vooral voor Paul uit Blijswijk die we volgen. Hij verloor een jaar geleden zijn vrouw Yvette aan endeldarmkanker. En samen met een groot team van familie en vrienden loopt hij op 4 juni de Alpe d'Huez op. En vriendin Patricia is een van die mensen die Paul en zijn team steunen. En zij vertelt waarom het zo belangrijk is om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.
1: Alpe d'Huez, Radio 10.
2: Yvette heeft natuurlijk heel veel behandelingen gehad. Alleen het heeft haar leven niet gered. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat we zoveel mogelijk mensen wel kunnen redden van de vreselijke ziektes die ze met zich meedragen. Daar zijn gewoon onderzoeken voor nodig, want er is toch nog niet duidelijk genoeg kennis daarvoor om zoveel mensen te kunnen redden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat daarom mensen doneren, zoveel mogelijk.
0: Ik had dat niet beter kunnen formuleren, Patricia, dankjewel. Radio10.nl/doneer voor iedere cent die je kunt missen om dat prachtige doel te steunen. Alpe d'Huez volgende week live bij Radio 10 te horen. En

0: Sheeran. Ed Sheeran schreef hem. Justin Bieber zong hem. Bij Radio 10 hoorde je Love Yourself.
1: Uit de krant. Ja. Of uit Fabeltjesland.
0: Ik vertel jou een bericht. En jij bepaalt of dat echt in de krant stond of rechtstreeks uit Fabeltjesland afkomstig is. Echt of fake news? Laat het me weten via de Radio 10-app en win die Radio 10 sokken voor zowel de linker als zowel de rechtervoet. Dit is het bericht van deze dinsdagavond. Een Nederlander van 21 heeft in Engeland als eerste Nederlander ooit de beroemde jaarlijkse kaasrolwedstrijd gewonnen. Ik herhaal, kaasrolwedstrijd gewonnen. Hij kwam met een koprol over de finish, versloeg internationale en lokale tegenstanders. En ja, wij zijn toch het land van de kaas, riep hij in zijn overwinningsspeech. Bij de kaasrolwedstrijd rennen deelnemers van een 180 meter hoge steile heuvel in het Britse Gloucestershire achter een kaas aan. En wie als eerste de finish onderaan de heuvel bereikt, die wint. Krankzinnig bericht. Is het waar of niet? Komt dit uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Schat het goed in. Laat het me weten via de app van 10 en win die Radio 10 sokken.
2: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
12: De vriendelijke specialist DA.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
17: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
18: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor €0,59... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
24: Hey, ik kan niet werken vandaag.
25: Hoezo?
24: Sorry, het is WK.
26: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1399. Mediamarkt.
27: Lex Gaarthuis.
0: Ga jij er straks vandoor met die waanzinnige Radio 10 sokken? Je weet het binnen nu in een paar minuten. Eerst George Harrison.

0: Alejandro, je de Lady Gaga bij 10.
1: Uit de krant. Ja, ja. Of het fabeltjesland.
0: Wouter, goedenavond.
2: Goedenavond, hoi.
0: Heb jij vreemde hobby's?
2: Vreemde hobby's?
0: Ja.
2: Keeper met hockey?
0: Ja, het ligt een beetje aan hoe je dat doet.
2: Ja, nou, gewoon schietschijf.
0: Ja, precies. Dus je, waarom willen mensen dat? Heb ik me altijd afgevraagd bij keepers bij hockey.
2: Ja, ik vind het leuk.
0: Oké, okay, maar het is niet zoals bij voetbal, dat als je er niks van kan, dat ze je uiteindelijk op doel zetten.
2: Nee, want je moet ook je achterhoede en je verdediging... Moet
0: ja, tuurlijk, het is hartstikke lastig. Ja, ja, ja, je moet achter je, voor je, want ze mogen achter dat doeltje langs natuurlijk.
2: Ja, ze kunnen wel achterlangs lopen, maar niet spelen.
0: Nee, oké, okay, oké. Okay.
2: Het is veldhockey, geen ijshockey.
0: Oh, veldhockey. Nee, precies. Nee, ik heb zoveel vertrouwen en zoveel kennis van sport ook vooral, Wouter, te gooien. Zeg, gelukkig doe ik andere dingen, zoals jou dit bericht brengen. Een Nederlander van 21, ook sportief trouwens, heeft in Engeland als eerste Nederlander ooit de beroemde jaarlijkse kaasrolwedstrijd gewonnen. Hij kwam in een koprol over de finish. Komt dit bericht uit de krant of rechtstreeks het Fabeltjesland, Wouter? Wat denk jij?
2: Dat komt uit de krant.
0: Inderdaad. Ja, ja. Weet je ook zijn naam?
2: Zijn voornaam weet ik even niet, maar het is de zoon van Ernst Wennemars.
0: Ja, maar dan niet die Joep die schaats, maar deze kaas rolt dus kennelijk. Ja,
2: ja, ja.
0: Ook een familie met vreemde hobby's af en toe. Niels Wennemars, inderdaad van 21, heeft daar iedereen verslagen. En is de eerste Nederlander ooit die de kaasrolwedstrijd wint. En dankzij die overwinning in de kaasrolwedstrijd van die Niels Wennemars... win jij, Wouter, de Radio 10 sokken. Gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel. Lekker warm.
0: Ik wens je daar heel veel plezier mee.
2: Gaat lukken.
0: En ze koelen goed door met de zomer, dus je hoeft er niet heel bang voor te zijn. Ze kunnen ook aan met hockey.
2: Oké.
0: Veel plezier ermee, jongen. Fijne avond.
2: Ja, vertel.

0: Daar draai ik iedere avond even een rondje aan. Dan rolt er een balletje uit met een nummertje erop. Dat nummertje staat voor de notering in de afgelopen editie van onze grootste hitlijst aller tijden, de Top 4000. Hey, en dan viel het balletje van vandaag. Het geldt als opmars naar 3 uur lang het mooiste, beste en leukste uit de Top 4000. De Top 4000 Classics met Edwin Auwehand. En vandaag is het balletje
1: 1332.
0: Och, prachtig. Die staat voor Blue Hotel van Chris Isaak.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Roger!
2: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: This is Michael, de grootste Michael.

0: thisismichael.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Buds tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
14: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
15: Goedenavond, zo dadelijk gaan we weer knallen hoor met die top 4000 classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur. Daphne van der Meijs.
16: Nu de eindexamens bijna achter de rug zijn, pleit het Landelijk Actiecomité Scholieren vast voor een andere toetscultuur. Er zijn 335.000 klachten binnengekomen. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. Het LAX wil minder nadruk op de eindexamens. Dit past niet meer bij de huidige generatie, zegt de club. Er zijn 3 mannen opgepakt voor een schietpartij vorige week in Magaren bij Os. Daarbij raakte een man zwaar gewond. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis. De 3 gingen er na de schietpartij vandoor in een wit busje met mogelijk Pools kenteken. Ze zijn los van elkaar in verschillende plaatsen opgepakt. De afsluiting van de Erasmusbrug in Rotterdam was al even bekend, maar toch kwamen sommige automobilisten vanmorgen voor een verrassing te staan, meldt Rijnmond. De brug is 5 weken dicht omdat die slijtage heeft, waardoor verkeer moet omrijden. Niet iedereen is daar blij mee. Sommigen hadden het werk liever 's nachts gezien. En steeds meer Friezen kunnen de Friese taal goed lezen en schrijven, blijkt uit onderzoek. Van oudsher is het een gesproken taal, maar door sociale media lezen de mensen vaker in het Fries. De provincie wil dat alle kinderen de komende jaren de taal leren. Fries wordt ook een examenvak. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond is het nog altijd warm met 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden.
17: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voor.
0: Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ubi40.
2: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
21: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

deze Mary J. Blige trouwens aan haar eigen reeks shows in Las Vegas. Ja, eerste serie optreden zit er inmiddels op. In juli, gaat ze weer verder. En haar show My Life, My Story loopt overigens zo goed dat er inmiddels extra concerten zijn toegevoegd tot en met oktober. Alleen, online is er ook wat discussie ontstaan over haar houding op het podium. Die houding van jou, die bevalt me niet. Nee, er gaan namelijk filmpjes rond van haar waarin ze wat vermoeid en ongeïnteresseerd overkomt. Ja, ongeïnteresseerd overkomen als artiest zijnde. Nou ja, Mary J. Blige heeft daar inmiddels op gereageerd. En ze draait er niet omheen, want zij heeft gewoon gezegd dat ze na die shows, hè, die ze dus achter elkaar heeft gedaan, ook gewoon

gaat zijn. Beetje je fantasie gebruiken. Nee, maar symbolisch had ik toch een kleine verkoeling daar. Nog een keertje? Ah, lekker zeg. Nee, maar hier kun je gewoon even lekker ontspannen met het leukste en het lekkerste uit de top 4000. Zo gaan we onder andere straks nog voor The Boss. Ja, je weet, Bruce Springsteen. The Bee Gees, Phil Collins, OMC komt voorbij. En wie weet ook wel dat we gaan voor dat ene liedje dat jij nog door gaat geven via de Radio 10 app. Suggesties zijn uiteraard meer dan welkom. Dus kom maar door. Gaan we ondertussen voor John Travolta en Olivia Newton-John.

Washington D.C. De afsluiter van zijn Amerikaanse tournee. Die locatie van het concert, dat is zo'n kleine 5 kilometer van het Witte Huis vandaan. Maar ik denk niet dat Donald Trump zal gaan kijken. Nee, dat zijn geen vrienden.

0: Daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Elisa.

De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks.

0: elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.

You Remember? Ja, dat is een nummer dat gaat over afstand die ongemerkt kan ontstaan in een relatie. Geen ruzie, geen borden door de kamer. Gewoon dat pijnlijke moment waarop je merkt, we praten eigenlijk alleen nog over wie de vuilnis buiten zet. Overigens over Phil zelf gesproken. Afgelopen vrijdag heeft hij in een interview met de BBC laten weten dat hij zich voor het eerst sinds lange tijd weer wat gezonder voelt. En dat hij thuis weer ideeën heeft liggen en wellicht ook weer wat gaat opnemen. Ook omdat hij daar weer zin in heeft. Kijk, dat

vrouwen spontaan agressief hun kledingkast van gaan opruimen. Tenminste, zo stel ik me voor. Ze heeft namelijk de originele spijkerbroek aangetrokken uit de clip van Ain't It Funny. Nou, die is uit 2001. Een broek van 25 jaar geleden. En zij past hem dus nog steeds. Zij wel, hè? En dan niet dit werk. Nee. Ja, dat is precies waar andere vrouwen dan niet tegen kunnen, hè? Want thuis ligt er zo'n broek, hè? Zo eentje waarvan je denkt, daar pas ik ooit wel weer in. En J-Lo, die laat het gewoon even zien op de socials. Die broek

0: bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
1: De vriendelijke specialist.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
7: Het is niet normaal meer.
4: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

Vega broodbeleg, nieuw van Kips. Vega broodbeleg in de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker op je boterham, wrap of cracker.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Stel dat je erbij bent, top 4000 classics, zo dadelijk het vervolg. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur, Daphne van der Meijs.
14: Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Ridderkerk weer naar huis kunnen. Eind van de middag moesten ze het gebouw uit vanwege koolmonoxide. Dat is heel gevaarlijk. Twee mensen die het binnenkregen liggen in het ziekenhuis. Het lek is intussen gevonden. Het demonstratierecht staat onder druk, zegt de nationale ombudsman. Volgens hem leggen gemeenten demonstraties te vaak aan banden uit angst dat ze uit de hand lopen, terwijl de meeste gewoon vreedzaam verlopen. Extra beperkingen opleggen werkt dan ook averechts. Wel zegt de ombudsman dat rellen en geweld er niet bij horen. Er is iemand opgepakt voor een moord in Zwolle een paar maanden geleden. Het slachtoffer werd midden op straat doodgeschoten. Een dag later werd het vuurwapen gevonden. De man die nu is opgepakt komt ook uit Zwolle. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De reden voor de moord is niet bekend. En het Landelijk Actiecomité Scholieren vindt dat eindexamens eigenlijk niet meer bij deze generatie horen. De druk bij leerlingen is gewoon te hoog, blijkt volgens het LAX uit de vele klachten die binnen zijn gekomen. Over HAVO Nederlands werd het meest geklaagd. Een andere manier van toetsen is volgens het LAX beter. Het Radioteam Weerdoor weer online. Vannacht is het droog, het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het iets frisser, wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt maximaal 26 graden.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor 50 euro en alle

Ja, dat klinkt niet gelijk als een liedje, maar meer ja, als iemand die om 1:30 s'nachts toch nog even een gesprek aan wil gaan. En zo is het dus gegaan. Goed, tweede uurtje van de Classics voor deze dinsdag, de 26e. Ja, het was een warme.

0: Shepherd en Geronimo. Ja, dat ene woord staat hier als metafoor voor durf en avontuur. Want dit is eigenlijk een liefdesliedje over dat ene moment waarop je stopt met twijfelen, je angsten loslaat en gewoon in het diepe springt. Precies zoals Geronimo dat zou doen. Ja, niet voor de strijd, maar voor de liefde. Echt dat je denkt van...
1: Het kan dus toch!
0: Ja, top 4000 classics. Nu met de man die ooit wel eens heeft gezegd dat hij zichzelf vooral niet al te serieus wil nemen en van een afstandje eigenlijk wel om zichzelf moet lachen zo nu en dan. Ja, ik hou ervan. Het is Billy Idol.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring videodeur.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Zometeen onder andere nog iets van de Supremes en Santana. En nu eerst Dexy.

routine-noteringen. Ja, dit was er dus een van Maria uit 2000. Santana zelf, Carlos, is inmiddels 78, hè, maar still going strong. Deze zomer gaat hij in de VS een tour doen met de Doobie Brothers. Dat hebben ze een paar jaar terug al eens gedaan, dus dat zal ze hebben vallen. Die tour die loopt van half juni tot eind augustus en gaat dan langs de grote steden van Chicago tot aan L.A. Tofie

0: te vinden in de top 4000. En een daarvan is uiteraard Pa.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
0: Ja, donderdag over een week, dan is het zover, hè? Dat prachtige evenement komt er weer aan. Ook dit jaar zijn we er weer bij. Op donderdag 4 juni zullen duizenden deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez trotseren tijdens Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Ja, het doel is duidelijk. We willen zoveel mogelijk geld inzamelen, ook de komende periode nog. En dat doen we ook met bijzondere items die worden geveild. Wat dat betreft zou ik je willen vragen om vooral nog even onze actiepagina radioteam.nl/doneer te bezoeken. We kunnen er nog veel meer over lezen en wellicht ook ergens op bieden of doneren. Dus ga vooral naar radioteam.nl/doneer.
1: Radio 10 support de

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
11: Het is niet normaal meer.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
1: This is Michael, de grote

0: aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Zometeen meer top 4000 classics met onder andere een Franse chanson. Lief komt eraan en Pat Benatar staat klaar. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het Landelijk Actiecomité Scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
9: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
11: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledige

0: sinds 1999.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.

altijd tijd voor je heeft. En ze bestaan... Nou ja, ik moet het wel nuanceren. Ze bestaan in films en in liedjes. Nee, maar ik was ineens al even benieuwd. Welke eigenschappen worden genoemd die mannen over het algemeen belangrijk vinden bij vrouwen? Nou, bij deze schrijf vooral thuis even mee. Op nummer 1, humor. Ja, een vrouw die kan lachen. Vooral om grappen, dat scheelt al de helft. Op 2 staat zelfvertrouwen. Niet te veel, gewoon precies genoeg. Dat hij toch nog het gevoel heeft dat hij het geregeld heeft. En op 3, oprechte interesse. Oftewel, af en toe doen alsof zijn verhaal over die nieuwe tv echt spannend is. En dan op 4, misschien wel de belangrijkste, dat hij zich een beetje bijzonder voelt. Nou, aan de slag ermee zou ik zeggen. Ga ik ondertussen nog even een uurtje lekker stoeien met die top 4000-lijst. Ja, lekkere dingetjes hoor. Ik noem daar hits van Bruno Mars, Joy Sims en U2 zo dadelijk. Plus, ja, ik zei het net al, we pakken er ook nog even een Frans klassiekertje bij. Eerder vanavond hadden we al Michel Fugain. Maar het is toch ook wel een dag om er nog eentje bij te pakken. En dan hebben we het in dit geval over Michel Delpech.

Radio 10, U2. En deze blijft ook lekker van ze, hè? One. Momenteel werken ze trouwens aan een nieuw album. En volgens Bono krijgt dat album een opvallend positief geluid. Dat is toch anders dan het materiaal dat ze onlangs uitbrachten. Want die nummers waren juist behoorlijk kritisch en serieus van toon. Maar ja, Bono noemt het nieuwste materiaal, noemt hij nu zelfs bewust vrolijk en bijna in een soort van carnavalsfeer. Ja, de release wordt verwacht in dit najaar. En

0: Bredaar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
1: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Een nieuwe grill. Op ons terras.
14: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
12: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
15: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.

Radio 10, Adele, Chasing Pavements. Ze schreef het nadat ze erachter was gekomen dat haar toenmalige vriend haar bedrogen had. Wat zeg je me daar? Maar in plaats van daarmee te confronteren, rende ze impulsief de straat op. En ja, zo kwam ze letterlijk tot Chasing Pavements. Ja, dat beeld wordt zeg maar de metafoor voor iets najagen waarvan je diep van binnen weet dat het eigenlijk zinloos is. Nou ja, toch een grote hit dan overgehouden. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zeggen we dan. Top 4000 Classics, zo dadelijk nog met de Style Council. En nu Sting en Eric Clapton.

0: Dan moet ik wel zeggen dat je op deze warmste 26e mei ooit geneigd bent om te zeggen, doe eens even...
1: Rustig.
0: Even rustig, joh. Nee, maar Paul Weller schreef het als een soort van pep talk voor zichzelf in een periode dat hij te maken had met relatieproblemen en gedoe in de band. De staal kanselt dus bij 10. Ja, ondertussen zetten we alweer koers richting de nacht van 10. Die drie uurtjes classics zitten er alweer bijna op. Maar je weet het, morgenavond om 9 uur doen we het gewoon weer. Dus wat mij betreft graag tot dan. Toedeloe, dit is Dana.

0: Top 4000 Classics.
1: Top 4000 Classics.
0: Radio 10.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei?

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: soep.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring videodeur. Ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: This is Michael, de grootste Michael...

0: Toto.nl.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zien dat de rekening voor verduurzaming bij hen wordt neergelegd in plaats van bij de grote vervuilers. En ook zien ze dat veel subsidies, bijvoorbeeld voor een elektrische auto, vaak bij rijke mensen terechtkomen. Vorige week donderdag werd in het Brabantse Magaren iemand neergeschoten en daar zijn nu 3 mensen voor opgepakt op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Door de schietpartij raakte een man zwaar gewond. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan. De hitte heeft voor een drukke dag gezorgd bij de Wegenwacht. De ANWB zegt dat ze bijna 5000 keer in actie moesten komen voor autopech. Dat is veel meer dan op een normale dinsdag. De Wegenwacht had het vooral druk met accuproblemen en lekke banden, ook 's avonds nog. En sinds vanavond zijn 700.000 radio- en tv-programma's online terug te vinden. Beeld en Geluid heeft hun archief open gegooid. Het zijn vooral programma's van de publieke omroep, van nieuwsgebeurtenissen tot kinderprogramma's. De directeur van Beeld en Geluid zegt dat het archief een beeld geeft van de Nederlandse geschiedenis. Het Radio 10 weer door weer online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.

Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Ginnie Marcussen niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Marcussen in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. In het Gelderse Voorden is vanavond een kleine bosbrand geweest, meldt Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat hij was aangestoken. Er zouden namelijk mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. De meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de meeste studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En de Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.

0: Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf kost al 16 miljard, 10% van alle zorgkosten. De rest van het geld zit bijvoorbeeld in mantelzorg en aanpassingen in huis. De onderzoekers denken dat het bedrag de komende tijd verder oploopt. Ook vannacht slapen er weer veel asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. Meer dan 100. Er is voor hen ook vannacht geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Forumleider Lodewijk Vos heeft bij een kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen, van links tot rechts, vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA zegt dat de Vos daarmee extreemrechts gedachtegoed normaal maakt. En veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.
1: Radio 10.